0: met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Koné zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.

0: Dankjewel, Spice Girls. Dit is het geluid van de nacht. Nou!
1: Jong, toch de keer.
0: Nou, ik was wakker, niet wakker. Dus als ze doen, dan wakker. Ik weet het niet, maar dan heb ze onder de stenen. Wakker! Wakker!

0: toch wel een klein beetje een flitsfestijn gisteravond. Tenminste, toen zei ze, ik had de rol ook hartstikke toe, dus ik zorg het niet. Maar
1: ik ben al bang met die rol, kapot waaien. Want het wijde oog hel.
0: Jo, maar ik heb van die aluminium dingen. Ik heb niet van die plastic knommelen die stoel hebt. Dus,
1: plastic knommelen, hè?
0: Heb ze die niet.
1: Hallo.
0: Hè? Oh, die heb ze graag aan, hè?
1: Jawel.
0: Dat toch?
1: Ja.
0: Zo is een hek ervoor, hoor, nog zeker.
1: Ja.
0: Dat is ik niet weggehollen.
1: Ja, dat is echt niet te vaak met gangskunst.
0: Of Wendy, dat weet ze nooit, hè. Goed, Limburg, goedemorgen allemaal. Welkom in de Ellen Olten Show. Ik hoop dat je op je jeugd leven hebt, dat je ook geen saai hebt. Want ik heb al een klein beetje rondje gekeken. Ik zocht al links en rechts wel het van de buim gevallen. Tenminste, ik wil ze op Ruiver. Ik reed toen nog een meun toen naar Maarten toe. Dat leek me af om mee te vallen. Maar Maastricht zit toch wel geen buim
1: gevallen. Ja, maar bij ons in de omgeving ook, hoor. Op Donderberg in Remeng.
0: Flinke donder toch, hè?
1: Tussen Linnen en Sint-Didienberg ook. Mm-hmm. Er zien hier en daar toch wel wat buim omgevallen. En ik kreeg filmpjes binnen.
0: Echt, hoor.
1: De eerste was van Alex Feit.
2: Mijn oor geweest. Het is flinkend regenen. Kijk, we zitten aan de lantaarnpaal.
0: Oh,
2: rechts in de verlichting. Het is flink het rommelen. Het is flink aan het flitsen. Boven hert en Romuin. Het is flink tekerend gewoon. Het is nog 26 graden.
0: Ja.
2: Nou, het is mottig, zoals ze het hier zeggen. Maak er een show de uitzending van. Ondanks het flits- en donderwerk hier. Zo zeggen, een fijne vrijdag op Feel Good Friday. Maar er een show uitzending van.
0: Domme jong.
2: Nou, en we zijn die show te kijken naar een geweldig showspel.
0: Ja, oh ja, gewoon
2: zo van heel. Radio, hoor.
0: Ja, radio, hoor.
1: Ja, het bleef maar flitsen.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het wel prachtig dat we die beelden hebben binnengekregen. Dat ook niet te zien die niet bang voor zien van het onweer.
1: Nou, ik kreeg nog een filmpje binnen.
0: Ja.
1: Van onze Shubsherder.
0: Ja, meneer Simons.
1: Ja, meneer Simons.
0: Robert.
1: Je hebt het ook maar eens vastgelachen.
0: Maar. Zo, hé. Ja, dat is een verruiver. Ja, joh.
1: Ja.
0: Nou, maar niet normaal. Dat is echt niet normaal.
1: Alleen maar flitsen.
0: Ja, maar jullie regen ook. Ik ken ze zelf, die persoon, hè.
1: Ja.
0: Maar jong, hey, dankjewel allemaal daarvoor. Dat is veel wel knap dat we even die beelden even hebben. We hebben ook een inkijkje gehad in de provincie wie dat allemaal geweest is. Laten we hopen dat Robert van, ik weet niet of er vandaag alweer vroeg op paard geeft. Want ja, de Sherpa moet natuurlijk wel heel vroeg vandaag.
1: Die is nog niet geschoren. Die wil ook veel
0: voor de week, voor de week pas. Ja. Dat gaat allemaal gebeuren. Dus je moet het vandaag wel even in een culte kunnen storen. Ja, worden weer gestoren. We huren misschien straks. Ik weet niet of dat ook om 5 op is gestoren. Dat was gisteren 4:15. Maar gisteren over het hele is het wel flink.
1: Toch werd het wel warm vandaag.
0: Ja,
1: dan moet er ook rekening met haaien.
0: Gisteren, dus we gaan in normaal. Doe ze eerst al, Rux hier nu nog de asfalt. Rux het gewend. Hoe warm was het gisteren? Liftingsbibie, zo bespreken we hier naar de showplek allemaal. Maar goed, hoppakee. Dat hebben we even allemaal gehad, jongens. Moeten we nog even doorbuffelen. We mogen eigenlijk ook helemaal niet klagen. Dus vandaag de 19e, de 21e, gaat eigenlijk echt de zomer pas in.
1: Ja.
0: En de showen is, volgende week is het de week van de zomer is, BLA. Zo'n prijs gaan we weggeven. Ah, wat gaan we dan even klappen?
1: Nee.
0: Eén ding wat veel zelf weg wil geven, dat gaan we straks wel even bekendmaken. En het laatste koffiepakket gaat eruit.
1: Oh, dat ook nog.
0: Oh. Ja, we moeten ook goed uitpakken. Maar voordat we alles goed uitpakken, gaan we hier eens lekker zeuren. En dat doen we met de kalender.
1: Even iedereen gerust.
0: Wat?
1: Het pakket wat hier, het laatste pakket,
0: mm-hmm.
1: Dat is wel vers. We hebben gisteren een vers pakketje gekregen.
0: Altijd vers.
1: Ja, ja.
0: Dat is altijd vers.
1: De mensen die denken van dat is al 2 weken aan.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Alles is vers. En de eerste mensen hebben het pakket al ontvangen. Dus ben ik ook heel blij omdat het allemaal zo is gekomen. Oké, wat ze scheuren, jong? Mocht ze dat?
1: Ik heb al gescheurd.
0: Zo gescheurd.
1: Vrijdag 19 juni. En dat is een dag waar jij altijd wel iets mee hebt.
0: Oh, echt hoor.
1: Wereld Drenteldag. Wist ze wel.
0: Lekker drentelen, ja, mensen. Drentelen. Ja, een beetje drentelen.
1: Ja, vroeger had je wel eens de Silly Walks.
0: Ja, dat was de Ministry of Silly Walks, John Cleese.
1: Ja, dat weet ik. Mm-hmm. En ik meen me te herinneren dat jij daar wel wat mee had.
0: Ja, ik heb de flauwekul vind ik wel zo in af toe.
1: Er hoort ook een liedje bij.
0: Ja.
1: En dat kent zich, denk ik, meteen. Monster loesteren.
0: We gaan even samen.
1: Ja. Sorry, ja, genie.
0: Ik doe het wel, Lou.
1: Ja.
0: Kunt er, hè?
3: Als ik weer rijd, is goed, kreeg ik mijn kuiten.
0: Ja.
3: Kom ik hier rustig langzaamaan op gang.
0: Kom maar lekker drentelen, hè?
1: Ja.
3: Wat wil je, kijk, mijn linker uurtje duurten. De zeutjes aan de dag.
0: Kunt er, hè? Eind.

0: Mias, je weet, en dat komt er, hè. Zutjes in den toemel mee. Ja, nu is dat, hè. Heerlijk, man, dit pleetje. Heb ik lang niet meer
1: gezien. Aan, hè.
0: Zutjes aan. Door erover na, maar een beetje zeurtjes aan, een beetje rustig aan, lekker doordrentelen.
2: Ja.
0: En ik kom ook te doen met de mensen, want we zoeken natuurlijk al de borden, de omleidingsborden van Pinkpop.
2: Ja.
0: Die mensen die door vandaag, hè, moeten gewoon...
1: Allereerst warm,
0: mm-hmm,
1: en dan nog onweer.
0: Oh, ja, dat...
1: Dat is niet fijn als ze op de camping zit.
0: Als ze bliksemafleger op de tent hangen, hè.
1: Oh,
0: ja, ja, dan moet de mast neerzitten. Goed, dat heb ik gehad. Ja. Nou, wie is er met Fransje Broekhuizen?
1: Nou, Fransje Broekhuizen heeft toevallig vandaag...
0: Ja.
1: Hetzelfde. Wereldrenteldag.
0: Ja, ja.
1: En wat zien we? Op dat plaatje zien we een paar schoenen hangen.
0: Ja.
1: Aan een soort van elektriciteitskabel.
0: Ja, ja, dat is nergens een limo. Wat moord de was op heen gestart.
1: Oh, de was niet.
0: Ja,
1: ja, oké. Okay. Goedemorgen, zegt hij. Misschien is het er vandaag een beetje te warm voor. Maar helaas, het is weer Wereldrenteldag.
0: Ja, dat is het, joh.
1: Dus zoeken we vandaag verkoeling met... Gerard Cox en een broekje in de branding.
0: Ik heb het op.
1: Ja, hoe kom ik daarop,
0: ja,
1: hè?
0: Verkoeling, hè?
1: Ik vind trouwens wel, als we dat een broekje in de branding... Ik wil daar een stukje van horen.
0: Ja, dat zal wel. Ja, ja. Zoek er maar even op.
1: Ja,
0: even dat de Werelddrenteldag is het vandaag ook nog iets zoals Europese dag tegen de woninginbraak. Daar moesten ze zeer zeker rekening mee haaien, want we gaan weer de periode in, ja, dat het boevengeld over op pad gaat. Dat is altijd rond de kerst, ja, en ook maar rond, ja, dat iedereen op vakantie gaat. En dat is vandaag ook nog een ganse andere dag, en dat is een ingewikkelde, internationale dag van uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten.
1: Zo.
0: Ja, dat is ook weer zoiets. Maar goed, we kennen natuurlijk niet alles op haaien, dus we haaien het even bij het simpele, het drentelen van vandaag.
1: Ja.
0: Heb ze hem gevonden, Gerard Cox?
1: Tuurlijk.
0: Ja, ik ben benieuwd. Jongen, laten we eens even komen. Broekje in de branding, hè?
1: Ja, klinkt ook oud, hè?
0: Ja, dat zie ik. Oké.

0: geschenkt.
1: Ja, ja.
0: Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet. Dan hoor je een enkele keer niet dikwijls deze eile kreet. Een broekje in de branding. O jee, dat drijft het weg.
1: Ach, wat is dit lekker, jongens. Broekje in de branding, keer de koks gewoon erbij zetten.
2: Oud klinkt dat, hè?
1: Ja, dat klinkt zeker aard, hè? Maar goed, het is ook oud geworden, hè? Vorig jaar was ons opvallig hier het Koks. Ze boven natuurlijk goed nog eens aan de bar. Hem kennende. Om beneden te kijken. Samen Jokke Bruijs, hè? Zit in Donau, hè?
2: Ja.
1: Jongens. Goed, wie was gisteren de allereerste? Nou, oh, ik zeg al gisteren, maar dat was 3 minuten voor 12 uur.
2: 3 minuten voor 12? Ja. Ik heb er een van 7 minuten over 12.
1: Ja, ik heb er een van 3 minuten voor 12. Dat was toch hier.
2: Oh, nou, dan ben ik wel benieuwd wie dat is.
1: Nou, ik wil alweer even. Hallo!
3: Hey, goeiedag, Maurice. Man. Ja, voor jullie goedemorgen. Ja, vuur goed Friday. Laatste werkdagje voor de meeste. Ik moet er nog eentje en dan heb ik ook lekker weekend morgenochtend.
1: Oh, joh,
3: ja, man, gisteren had ik een plaatje vanuit mijn tijd vanuit de Paramil toen we daar nog elk weekend
1: lagen. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dan een special die met Come With Me.
1: Mm-hmm.
3: En vandaag voor deze vuur goed Friday, dan ga ik ook terug naar die tijd. Dan ga ik terug dan, toen DJ Henry Kikker nog deel uitnam van onze familie. Want het was natuurlijk samen met een nicht van mij toen de tijd.
1: Oh.
3: En het lagen we sowieso heel vaak in de Paramil. Dat kwam ook door hem eigenlijk. En hij heeft een plaatje uitgebracht met een MC. En dat was genaamd Ain't No Party Like an Alcoholic Party.
1: Zo.
3: En ja, uitkijken naar het komend weekend. Denk ik dat dat voor mij wel van toepassing is. Dus mannen, ik zou zeggen, DJ Kikker met Ain't No Party Like an Alcoholic Party. Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. No. Blijf gezond. Hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan horen we maandag weer.
1: Radio, hoor. Radio, hoor. Ik zou wel zeggen, ding een beetje aan de lever, hè. Maar eens begils, we gaan er mee zitten. DJ Kick in een party like an alcoholic party. Daar zijn we mee bezig. We zijn met de volgende uur en zo meteen gewoon bekendmaken. Bezig om melden om 7 minuten over 12. Hier is The Weeknd en Can You Feel My

0: Vandaag was het geval in het Limburgse land. En verder moet hebben we... Och, wat hebben we toch veel binnen gekregen. Dankjewel allemaal daarvoor. Gaan we straks nog even kijken. Eerst op deze Feel Good Friday zorgen we dat we een paar platen op het liedje te krijgen. Waar we straks kunnen zeggen van... Hey, dit is de met de meeste stem. En ik hoop op het liedje erbij zitten van de Spotify-liest. Volgend jaar 2026. DJ Kick hebben we al met 1-0 Party Like an Alcoholic Party. En dan hebben we ook al natuurlijk de broekje in de branding van Gerard Cox. Ja, weer was het een om 7 minuten over 12.
1: Ja,
0: en
1: wij in één. Ja, dat is maar één iemand.
2: Ootje Oeneer.
0: Ootje Oeneer. Ootje.
2: Jantje Stultjes. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende keer voor You Bring on the Sun van London Beat.
0: London Beat, You Bring on the Sun. Lekker, man. Nou, dat is wel net een brak, uur.
2: Nou. En dan Margot Heijnen. Ook die was vroeg. Die was een minuutje later namelijk. 8:12.
0: Ja, goedemorgen, Maarten, Pascal.
2: Voor de Feel Good Friday. Jeruzalem van Master KG.
0: Ja,
2: daar moet ik eventjes naar kijken.
0: Ja, ik doe hem even naar kijken. Want, wel volgende
2: volgens
0: week.
2: Volgens mij staat hier al in. Maar goed, kijk even.
0: Goed, dat maakt ook allemaal niet zo, jongen. Ik kom nog eens even naar Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen. En maag naar school. En hallo,
0: hey. Welkom.
3: Hey. Ja, dan nou, vannacht nog het weer.
0: Nou, niet normaal, hè.
3: Ik ben opgestomen voor te gaan werken, hè.
0: Ja.
3: Ik ben er wel wakker van gehoord vandaag. Het ging duchtig te kieren in Belfeld.
0: Bij ons ook, jong.
3: Ja. Feel Good Friday, even goed. Denk ik aan ome Henk. Op de camping.
0: Lekker, man. Ja.
3: Aangezien er al veel mensen op vakantie gaan. Iedereen een fijn weekend. En radio.
0: Radio, maar dat moet ik eerlijk toegeven. Gisteren, ik zocht iemand dat is in de auto te prepareren, baas.
2: Ja.
0: De caravan erachter had hangen. En er was in een blauwe auto. En ik heb gehuurd door vertrouwbare bronnen. Dat iemand in een blauwe auto
2: is. Is dat deze wagen?
0: Ja, dat is de.
2: Met de caravan.
0: Dat is de.
2: Ja.
0: Dat is de. Die ken ik de wagen.
2: Ja, dan wisten we hem dat is.
0: Wie is dat? Fossi?
2: Ja.
0: Was dit?
2: Ja, ergens in Pruisens, volgens mij.
0: Noal?
2: Ja, ik denk het wel. Zo te zin.
0: Oh, dit heeft er zin in, hè. Ja, dat zien die vrachtwagenchauffeurs. Die maken er allemaal niks uit, hè. Die stappen van de ene auto en dan hangen we huppakee, weer een aanhanger erachter. Hé, maar die kent zelfs als ze zo willen, dan zou ze achter een laadklep maken in de caravan, kent de auto zo erin.
2: Daar leek het wel op. Zonder carousel is het, hè.
0: Dat is inderdaad, hè. Maar, jongen. Heeft er ook een verhaal bij geschreven?
2: Ja, dat... Daar heeft wat ingesproken, zeg.
0: Nou, dat huren we zo meteen. Hé, wie is het afgelopen met Jeruzalem
2: staat niet in de lijst.
0: Nou, zegt dat op mij dan.
2: Gelukkig hebben Monique de Marketenster natuurlijk... om dat ook allemaal mee in de gaten te houden. Die heeft zich ook nog niet gemeld met een dingetje. Maar wel met een nieuwe voorgloeier.
0: Ja.
2: Mike Kambers, mijn Manuela.
0: Ja,
2: toevallig gisteren hebben we Mike Kambers aan de lijn
0: dan. Zeker. Ja, dat was hier. Dan hebben we straks van getraind ook. Hè. Nou, weet je, dat is wel. Het ene dek
2: het
0: andere weer.
2: Het mannetje, Roland de Buxemeester, dat komt dan weer met Wilbert Pikmans... En de Toreador.
0: Het was toch gek, hè, met de coronatiet. Net veel te veel, de begonnen
2: eigenlijk. Ik weet het nog, ja.
0: Zeker. Wilbertje Pikmans.
2: Ja.
0: Doen ze een beetje rustig, hè. Zitten we een beetje in de Nederlandstalige rond vandaag?
2: Mark van Dijk, die wil dan weer Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. En ook daarvan moet ik altijd even checken.
0: Gewoon even even checken, hoor. Dan kan ik alvast vertellen dat we zo meteen geloesterd door de bijdrage van de man die we vanmorgen weer over het... Hop! Het bultje zien geweest.
2: Oh ja, de Fred
0: Bult. Ja, dat is onze eigen Fred.
2: Ja.
0: En de wegenbouwer. En wat heet hij deze ochtend, onze Fred?
2: Fred, onze wegenbouwer, die zegt... Goedemorgen, hoofdvoorgloeiers. Al op de werf en bijna weekend.
0: Zo.
2: Feeling hot, wilde hij als voorgloeier.
0: Oh.
2: Ja, dat is Buster Poindexter natuurlijk.
0: Ja.
2: En inderdaad, ik zit even te kijken naar de schuitmaker Engelbewaarder. Die staat er nog niet in.
0: Nee, hij zit er nog niet in, hè. Goed, Patrick Maas, pak hem nog even mee.
2: Ja, dat kan ook. Die zegt, die hebben we al vaker gehoord.
0: Ja,
2: hij komt weer met dit warme weer, komt hij er altijd mee. Patrick Maas. De Radio Nonnevot Plonsvot.
0: Ja, zeker. Ja. Plonsvot. Zeker. Nou goed, ondanks dat het geonweerd heet... kennen voor sommige mensen toch nog een hele goede schoen en koddige dag weer. Hè. Zeker voor ons en Harold. Harold, goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal. Alle gloeiwappies.
0: Hallo.
4: Ja, Big Pop Weekend is er. Dus ja, dat. Niet dat ik er naartoe gewoon.
0: Nee, ik is er niet.
4: Maar dan zoek ik je nog een keer aanvragen voor de Foo Fighters.
0: Ja, goed,
4: maar
0: hier
4: wel. Aangezien dat die ook op Pinkpop spelen.
0: Ja, lekker, hè.
4: Toch wel een van mijn, mijn top 20 van favoriete bandstate. Ja. Dus dat. Wens ik allemaal een koddige vrijdag en alvast een koddig weekend.
2: Dank je,
0: Dio. Ik was gisteren toch een beetje aan Harold denken, want ik stond met de jongste van ons. Dan was ik een spel kunnen doen. En wat we dan altijd doen, is eigenlijk het kieken introotjes van metalplaten. En hij vindt dat chic. En dan laat ik dus gaat huren, zo van... En dan Reuter, er zit, oh ja, dat is Ozzy Osbourne. Of dit, zit er... Klinkers in de motor, maar dat is Slayer. En dit ziet dan... kijk hier, dit. En dan zitten we in de 2 seconden, dan is Motorhead. Ja, vies.
2: Ja, okay.
0: Ongelooflijk, joh, wat ik ken.
2: De ganse dag zitten op zijn kamertje zitten dat te loesteren.
0: Ja. Die LP-hoesjes, die was gewoon van die...
2: Dat is hard werk, hè?
0: Ja, goed. Ik vind het ook prachtig. Hoor. Heerlijk allemaal. Maar goed, Foo Fighters, kom eens zeker even erbij zitten. Koninklijke Harald, dankjewel, jong. Diana is van de partij.
2: Dame,
0: goedemorgen, Diana.
5: Morgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
5: Morgen, gloeiwapjes. Ik wens je allemaal een heel fijn zonnig weekend.
0: Dankjewel, Diana.
5: Rustig aan, hè? Ja. Veel drinken.
0: Doen we.
5: Goed insmeren.
0: Doen we ook.
5: En geniet ervan.
0: Dat gaan we zeker doen.
5: Ja. Voordat de volgende week weer begint. Radio.
0: Radio. Oh, wat fijn dat ze ons toch weer hebben gezien. Goeie dag gezeten.
2: Ik ben blij Diana te horen.
0: Diana was dat wel niet. Nee, Diana was het. Ja, oké. Maurice van der Vin dan.
2: Maurice van der Vin. Moest ze loesteren. Dit horen we ook niet dik meer. Dat is toch zo'n mooi nummer, hè? Wat denk je?
0: Ik ben benieuwd. Ja, altijd speciaal.
2: Live versie.
0: Cigaretten mogen ze niet meer, hè?
6: Start this day like
0: is dat wel met de lolly of niet?
2: Ja, dat kost eigenlijk, ik ga niet zingen.
0: Acteren kost helemaal. Hoe kunnen we dat?
6: Some broken hearts never met.
0: Tell is wel eens, hè?
2: Ja. Leuk, Leo.
0: Ja, dat is een Nederlandse versie van Gerard Schonebeek. Ja.
2: Dat is Maurice van der Vin. Altijd verrassend, hè?
0: Ja, weet je.
2: Ruudje hebben we dan. Ruudje uit Klummen. Op deze Feel Good Friday gewoon echt voor Status Quo.
0: Ja,
2: met Wild Side of Life.
0: Zo, nou, dat is al
2: een stevig. Steven ook weer, hè? Stefan Penders die zegt: goedemorgen, Maarten en Pascal. Voor de volgende keer had ik graag de Underdog Project met de Summer Jam.
0: Ja, vorige week komen ze allemaal voorbij, want we hebben de week van de zomerrits. Dus even opletten, jongens, in de ganse week op een prachtige plaat te draaien.
2: Het is een echte Summer Jam.
0: Als het maar werd, want de temperaturen die blijven maar knallen deze ochtend. Pakken we even Christian de Hoog van Iederby. Christian, goedemorgen, man.
7: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hey. Die is Christian Dovenier uit Brunsum.
0: Goedemorgen.
7: Vandaag weer Good Friday. Ja. Dan gewoon niet voor Roger Villevoy met Zing met mij. Een lekker nummer voor de dag te beginnen.
0: Heerlijk, hè?
7: En dan wens ik een hele fijne uitzending. En dat was een heel fijn warm weekend.
0: En
7: dan zeggen we...

0: Mexicaanse land op dit moment.
1: Volgens mij is hij het koffie gaan drinken.
0: Kan ook. Fossi, ja. Goedemorgen.
2: Hey. Goedemorgen, hey. Pascal, Maarten, ja. En alle gloeiwappies.
0: Ja, hoi. Goedemorgen,
2: nou,
0: Fos.
2: Daar zien we dan. Onderweg, ja. Naar ons vakantiebestemming.
0: Ah, oh, wat goed dat
2: op dit moment net van Regensburg.
0: Ja.
2: Even een anderhalf uur op geslapen. Even oetje rust.
0: Ja.
2: En,
0: dat is
2: goed, hè. Even lekker ontbijten dadelijk op het gemaak. En dan rieden we weer verder.
0: Oh, sure, man.
2: En dan kunnen we gewoon genieten. En daarbij had ik een leuk nummertje daarbij bedacht, ja. Van Summer Holiday van Cliff Richard.
0: Ah, ja, lekker.
2: Goed, allemaal een show weekend. Fijne uitzending. En ik luister daar even naar de radio.
0: Leuk,
2: dus het komt helemaal goed.
0: Ja, nou, ja, fijne vakantie.
2: Ja. En radio.
0: Ja, radio. En ik groet aan iedereen die ze meeneemt. Ik weet niet wie er allemaal in de caravan zit.
1: Het is een kapazool, hoor.
0: Ik als een filmpje was, ging de caravan op en neer. Hop. Dat doen we voor ze, hè. Dankjewel, man.
1: Regensburg, daar is er al. Jongen, dat is er al. En aan het opgeschoten.
0: Ja, ik vind het wel netjes dat ze aan de reis 10 jaar. Dit is natuurlijk een vrachtwagenchauffeur. Daar is dat allemaal gewend. De wet dat eraf. Goed, we begonnen eens even in de stroom verder met al die appjes die we hebben.
1: Er was meer een stroom in de regen vannacht. Petra Stroom. Goedemorgen Maarten en Pascal. Weekend van Tij en Marij.
0: 100.000 keer. Ja. Ja, dat is Tij en Marij.
1: Ik moet even goedemorgen tegen Tij en Marij zeggen. Want die zijn
0: goedemorgen Marij, welkom.
1: Ja, ja. Hansje Dekkers dan. Goedemorgen allemaal. Het weekend begint weer host. Vandaag wil ik net als André Geer Veurgloeien met de Ekerlender Spiegeleieren.
0: Spielerijen
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Van Ernst Hoeter en die Egerlander muzikanten.
0: Hij denkt dan dat André dat
1: André
0: heet,
1: hebben we nog niet gehad.
0: Nee,
1: maar in mijn linker ooghoek zie ik wel dat hij er is.
0: Ja, laten we maar eens even kijken. Dan wel, de mensen die het vorige week voor elkaar kregen om een concert te geven op het water. We hebben de beelden van gezien, we hebben het allemaal gehuurd. Het is allemaal prachtig en weer als laatste blijven hangen. Dat fiets komt er tegen de hexting, dat was natuurlijk van André. Hè. Goedemorgen André, en de Skikoffs ook eens voor die spiegelaier van Ernst Wüter.
3: Goedemorgen vrienden van de Henreis. Ja, gisteravond hebben we versierd voor ons goede vriendin en lieve schat Heidi.
0: Heidi?
3: Ons Heidi, die is 50 jaar geworden.
0: Och, ik wil het Heidi.
3: Ja,
0: zeker.
3: Hey, maar ook, wij hebben natuurlijk die pop neergezet. En ik heb natuurlijk met mijn kameraad Hansje Dekkers erop. Daar zit de buurt en dan begint wat nu merken. Ja, het gaat eigenlijk niet om samenspannen. Maar ik zeg, ik weet het wat ik ga doen, maar geen nieuw van dezelfde vrienden.
0: Ja.
3: Maar Ernst Hoeter en die originale Egerlander met Egerlander spielerijen, dan probeer ik er toch nog een keer in te krijgen ooit. En dan ga ik dat ook doen, zegt Hansje. Dus ik ben benieuwd. We zien waar het samengespannen
0: is.
3: Dus, dat is eigenlijk een beetje tegen het principe zien van de olie, maar onder de mazen van de wet, zeggen ze, proberen we dat toch een beetje door te sluiten. Hey, Ernst Hoeter, originaal spiegel-eier.
0: Ja, spiegel-eier.
1: Dat zie je wel.
0: We zijn in een tel met spiegel, maar het is een beetje Grieks gebied. Ja,
1: het begint nu wel een beetje op de bondgenoten te lijken, hè?
0: Eigenlijk, de kiek er nog?
1: Een beetje.
0: Ik vind het een beetje van de opgesloten volk allemaal wat in.
1: Dat is wel zo.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als deze twee ook al dit soort dingen gaan doen. Nou, die bondjes sluiten en
0: kan
1: zo.
0: Ik kan niet zeggen dat het een opgesloten volk is, doet wel.
1: Dat zeg ik ook niet. Dat zeg ik.
0: Ja, dat is een soort volk. Hoppakee, goed, maar niet goed. Even doormarseren, jongens. In de pas, blieven allemaal. En gewoon naar links rechts kijken. Die zullen trouwens met die militairen zien van de VEVADO-opleiding.
1: Ik heb gezien dat ze het nog volgaan hebben. Maar ja, vannacht heeft het natuurlijk wel geonweerd.
0: Oeh.
1: En dus, ik weet niet of die in de open lucht... Ruudje Bout nog even doen.
0: Ja, doe het even.
1: Want die had natuurlijk altijd zien stokpeertje.
0: Uh-huh.
1: De Rolling Stones.
0: Is het weer zo?
1: Ja. En hij wil die nieuwe clip hebben, hè? The Star in the Star.
0: Ja, dat is maar een gave clip, joh. Als ze zuurspies zijn allemaal gemaakt hebben vandaag. Man. Besties, waar ze nog zwart-wit bij zijn eerste clip maken, hè? Was mijn plek bij nog alles in één knallen. Maar goed, even geschoven, kieken. Wat gaat er een handje bij Phil Collins? Hij zegt, something's happening, a way to heaven. Ja, er kwam de onweer vandaag vanavond.
1: Maar goed,
0: we worden weer vandaag. Dit is alleen met de volgeluur. Het is vandaag Feel Good Friday. En Lotse binnenkomen als ze nog nooit mee hebben gedaan. Doe het even, appje insturen via de LA. Daar heb ik

0: bekende, hè? Wim. Ja. Koffiekamer.
1: Oh ja, inderdaad. Ik was verrast. Ja, hoi.
0: Zo, man. Ja. Hallo. Fijn om je weer te zien.
1: Meneer tegen u zeggen, hè?
0: Zeggen we altijd, nee. Zeggen we altijd meneer, ja. We hebben het durven. De eerste week hebben we natuurlijk nog de koffiepakketten weg. Het staat allemaal weer kroggie, maar...

0: Veur hebben voor hem wel een aparte titel eigenlijk. En ja, dat is in Zoemarket. De titel is ontstoord natuurlijk tijdens de strip van de Veurgloeier. En daar heet ook een prachtige scherp heet de Oom Zoer.
1: Nou, dan weten de mensen al waar het
0: en
1: op
0: zien een kenmerkende snor.
1: Ja.
0: We drinken vandaag koffie met... Hey, meneer Bovens!
1: Meneer Bovens.
0: Theo Bovens!
1: Goedemorgen, meneer Bovens!
0: Meneer Bovens, ga ik lekker zitten. We komen zo meteen even een beetje bierproten. Ja. Kukselen in een trommelke. Zien ze op?
1: Nee, ik heb nog.
0: Oké. Okay. Dus, kom eens op hier, meneer Bovens. Ja. Lekker koffie drinken. Vandaag drinken we dus koffie met Theo Bovens. Theo Bovens, onthaal de naam op zijn nu.
1: Ja.
0: Tussen 9 en 10 komen we weer immers bellen hier in de L1 Ochtendshow.
1: De snor, hè?

0: voor de rest eerder gaan werken. Werken ze voor de chauffeurs van de Celentjes. Een prettig weekend en vast. Zondag is die Fancy Fair. Dat is, is ook wel gezellig dan, denk ik. En voor de rest tot morgen dan. En radio.
1: Radio, ja. Deed er een foto bij, zo ik, hè? Van de overgevallen tent ergens.
2: Klopt, inderdaad. Ik heb die even op LN TV neergezet. Want we hadden vorige week hadden we natuurlijk de busshop, hè?
1: Mm-hmm, ja,
2: in Heidse. Daar was de overkapping van het terras ingestort. Het was een soort gelijke tent. Zo'n stretchtent noemen ze dat ook wel.
1: Hoe is dit?
2: Bij de Carrefour in Sint-Odilienberg.
1: Oh, potverdoel.
2: Dat is waar Truus ook altijd de foto vandaan stuurt.
1: Ja.
2: Is dat ding nu ook ingestort afgelopen nacht? Ja. De joker heeft daar dan weer een foto van.
1: Ja, die kwam net langs, ding ik dan. Hè?
2: Niet te geloven, zegt dat ding is echt helemaal ingestort.
1: Ja, is toch best wel geen kracht geweest gisteren. We hebben al wel gehuurd.
2: Kijken of de Carrefour kunnen bereiken.
1: Ja, moeten we straks even kijken. Maar goed, dankjewel Johan. En ik heb een prachtig weekend natuurlijk. Fancy Fair is toch, hè?
2: Ik heb die opblaaskrokodil trouwens.
1: Ja, dat ken ik.
2: Ik vond het wel leuk om even naar te luisteren.
1: Ja, hallo.
2: Oh.

0: Oh, dat is in de uitspraak van Ome Henk, hè. En had ze nog Erika van Flapperstein, heb je gehoord, hè?
1: Wel, zo heet.
0: Ja,
1: inderdaad. We gaan even kijken wie we nu weer aan de lijn hebben. En dat is onze Marco Achten.
0: Ach, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Wittai.
0: Hey, Wittai.
2: Het is een Feel Good Friday.
0: Ja.
2: Met een zeer onstuimige nacht.
0: Nou,
2: achter de rug.
0: Kan ze wel zeggen.
2: Toen ik wegreed, zag ik een tak afgebroken.
0: Echt hoor.
2: Op de Spinkruisstraat bovenover drie auto's heen liggen.
0: Nou.
2: Dus die mensen zullen verbaasd opkijken als ze wakker worden.
0: Dat denk ik ook, joh.
2: Zoeken we natuurlijk lekkere plaatjes.
0: Ja.
2: Ja. Ik denk natuurlijk, het wordt weer zo bloedje, bloedje heet. Dan ga ik toch weer voor Sabrina.
0: Oh.
2: Met boys, boys, boys.
0: Ja, maar oeh.
2: Dat is toch lekker vanmiddag in het water ploensen. En ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio, we moeten even checken, want ik heb zo'n gevoel dat die plaat al op een lijstje staat.
3: Boys, boys, boys.
0: Van Sabrina. Ja, dus Marco. Helaas, jong, die is al een keer op een gekomen.
4: Ja.
0: Helaas, die heeft nog andere platen gemaakt. Rob van Hoven, meneer de taxichauffeur. Ik ben benieuwd wat hij vandaag allemaal nog gaat doen. Of het ook last heeft gehad van onweer. Rob, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Hey Rob.
5: Ja, ik heb vrij weekend, hè.
0: Lekker.
5: Het is zo op Milander Camp.
0: Ja.
5: En de kinger, oftewel Kevin en de zoon van mij, heeft gevraagd of ik vrij wil houden, zoon. Dus, vaderdag.
0: Oh ja.
5: Misschien wil ik wel verrast, dat weet ik niet.
0: Ja, zal wel.
5: Maar betreffend noodweer, ja. Ik heb hier meer eigenlijk niet veel metgemaakt, want je gaat er holluk af. Je hebt lekker geslopen.
0: Oh, fijn.
5: Ik heb er niks metgekregen, dus ik zit wel heel veel langskomen op Facebook. En wat de vogeluur betreft, woon ik voor Hansi Hinterzeer. Dat is Sommerhit medley 2025. Duurt wel 7 minuten, maar als het gedraaid zou worden, dan kun je dat natuurlijk inkorten. Hè. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot mondig. Radio, hè?
0: Radio, hè? Rob, laat ik voor wennen, hè? Maar de wet van dit geen met die kinderen. Ja, stiekem hebben ze dat. Ja, mijn papa. Ja, dat gaat allemaal goed komen.
4: Het zou zomaar barbecue weer kunnen zijn.
0: Ja, dat kan zomaar barbecue weer zien. Nou, dan gaan we Thomas even kijken wat er deze ochtend weer heeft. Want elke week, en zeker op vrijdag, kregen we een prachtige tegel van Michel Bakker. Het heeft altijd te maken met... bruine of de fruitschaal of de groene knuppels. Ja. Dan weet je wel welke kratten van bedoelen, hè?
4: Nou,
0: Michel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pascal, maten, vrienden van de vroege vrijdagochtend. Hier, de Bargaande met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan John Donzen met de zomerbegin. Daarmee wou ik volgloeien in Feel Good Friday. De Bargaande gaan nog even op linksdoor, nog een paar uurtjes dom kieken. Dan heb ik wochenende. Ik wens iedereen een hele schöne vrijdag. En we gaan eruit met een hele mooie spreuk.
0: Ja, ben benieuwd.
6: Doet de lady de hele dag als u, pak een groene knuppel en donder een frikandel in de frituur. Dat is de spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schöne wochenende en we spreken ons monden. Ja. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radio.
0: Ik vind hem wel een goeie. Wil jij hem nog een keer herhalen?
4: Ja, doet de lady de hele dag al zuur? Pak een groene knop.

0: knuppel en donder een frikandel in de frituur.
1: Ja, dat is Michels tegelwijsheid.
0: Hè? Briljant.
1: Wil je nog een keer horen?
0: Ja, doe maar.
1: Doet de lady de hele dag als uur.
0: Pak een groene knuppel en donder een frikandel in de frituur. Is grandioos. Michel, ik zal hem straks tegen de lady vertellen.
1: Ja.
0: Oh, niet dat hij zo kieken, hoor. Helemaal niet. Er is niks mis mee.
1: Ik heb daar nog nooit zuur zien kieken.
0: Nou.

0: dat nog huur, hè? Ho, ho, ho, ho. Het ontweer goed en de sunrise is weer begonnen. CBL1, zien we het zonnetje weer lekker opkomen. Dit is vandaag weer een prachtige dag. En een warme dag. En Geur kent de dagen nog een warmer maken door weer een pleetje aan te vroegen.
1: Ja.
0: Hoewel een feel-good plaat zien vandaag. En daar hebben we toch al van alles van binnen gekregen. Dan gaan we eens even kijken. We hebben nog meer aan de lijn hebben hangen. Henkie Leenders, onze taxichauffeur.
2: Hey, goedemorgen. Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Ja, hallo Henk. Henk, de taxichauffeur.
1: Ja, hey Henk. Ome Henk.
2: Nee. Ja, vandaag ben ik toch op geweest en even de rolhoek en straks weer opengetrokken. En? Maar het ging weer giet de kier in de
0: Rierik. Normaal, hè?
2: En het wijde behuurlijk.
0: Ja, nou, waarschijnlijk normaal.
2: Maar ja, goed. Dat is weer voorbij.
0: Gelukkig, dus, hè? Ja, dus.
2: Tegen de lovend dan begint het weer opnieuw. En zo gaat dat wel een paar dagen door.
0: Oh.
2: Wat de vuurgloeien betreft, ja. Kon ik eens voor... Johnny and the Hurricanes.
0: Ja, met?
2: Met Beatnik Fly.
0: Oh, Beatnik Fly.
2: Ik wens jullie een zonnige dag in de studio. Hou het rustig vandaag. En we horen ons maandag. Fijn weekend en radio, hè?
0: Radio, hè? Ja. Ik heb het over voorzetten. Blijf ik even de rollen kop maken. En dacht bij zichzelf van... Wow, wat is het allemaal aan het handje? Jongens, jongens, het is overal te kijken gewoon. Goed, we gaan even kijken. Een dame in de show. We gaan even naar Eefje. Eefje, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik zou hier Helene Fischer met Ademloos nog eens willen huren. Ik weet niet of ze er al op staat, maar anders vind ik dat nog wel een leuke voor vandaag. Radio.
0: Radio, Eefje. Dankjewel. We gaan hem zeker erbij zitten. Helene Fischer met Ademloos door die nacht. Nou, we hadden Alex Feiten. Hadden natuurlijk even liet zien wie het allemaal vannacht was geweest. Ook 12 minuten over 1 om exact te zien. Flinke onweersbui. Maar dan nog geen gesproken. Alex, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en aan Pascal.
0: Alex.
4: Ja, wat een onweer vannacht.
0: Nee, normaal, joh.
4: Mijn leven is een juttemus.
0: Ja.
4: Ik hoor hier een pleitje horen van, inderdaad, Guus Meeuwis.
0: Met?
4: Het onweer aan het bliksemt.
0: Het donder en het bliksemt.
4: Op een vierde Good Friday.
0: Ja, we hebben al twee
4: strepjes. Ze zeggen, maakt er een schone warme dag van. Ja, in de studio zou het gewoon airco hebben.
0: Ja, ja.
4: Dus ze zeggen, fijn weekend. Radio,
0: dankjewel. Toppertje van ons.
1: Het voordeel van dat weer is wel dat we niet hoeven te sproeien.
0: Nee, dat klopt. Dat zei ik al tegen dicht. Het is wel makkelijk. Of niet die rol weer goed te holen. Ja, die gedoen ze allemaal. En vanavond wel, hè? Vanavond komt toch?
1: Wat?
0: Mijn ijskluntjesmachine.
1: Is dit er nog niet?
0: Ja, als je bij de post. Dan moet je
1: zeggen,
0: hebben ze in zo'n vekstje geduwd met een koe en een gedoen. Ze moet je straks nog... Ja, moet ik hem goed gaan volgen. Met die hits. Nooit gedaan.
1: Oh, ach, ik ken zich. Ik ken het.
0: Ja, dat kunt goed, hè. Ja, joh, Tom kent het. Dennis, goedemorgen.
5: Vrienden van Ochtendshow.
0: Hey, Dennis.
5: Mijn bijdrage wordt Phil Collins met You Can Harry Love.
0: You Can Harry Love.
5: Fijne uitzending weer.
0: Ja.
5: Een goed weekend alvast.
0: En?
5: Radio.
0: Dat was het. Hoppakee, gaan we door met de tekstberichten van Maarten.
1: Nou, ik begin eerst even met een foto.
0: Ja, een foto.
1: Want ook Marcel de krantenbezorger
0: is natuurlijk alweer vroeger baat, hè.
1: En die kwam toch weer in een gebroken boom tegen. Van gisteren, van het onweer, hè.
0: Ik zie het, joh.
1: Ik weet niet waar het is.
0: Nee, ja.
1: Het is wel afgebroken, ja. Het is ook harde wind, zo Henk Leenders ook al zei, hè. Mm. Willem Kutverfbeurke, mijn grote vriend, die zegt... Goedemorgen, Willem Kutverfbeurke, dat groeit vuur met Zoes. Tot middernacht.
0: Ja, zo heeft het lekker gedaan, hè.
1: Van drukwerk is dat.
0: Ja, middernacht. Hé, Kortige Halt, kom nog even terug. Drinkt het tegen van die metalmuziek?
6: Ja, Pascal, ik kan alleen maar zeggen, jongen, dat hij er zo goed bezig is. Dat het me volhoudt. Dat is een goede muziek.
0: Ja, want ik ben al een paar keer met hem mee geweest naar AC/DC, naar Iron Maiden. Ja, ik vind het ook wel zo.
1: Ik was nog niet klaar met Willemke.
0: Oh, niet?
1: Hij wilde Zoes horen voor Pierre uit Heerlen, want dat is zijn dochter Zoes.
0: Oh, dit is toch fantastisch. Kijk eens, wijzen we de dag allemaal weer. Maar goed, als het misschien op vakantie geest en de koffers al klaar opstonden, dan geest ze met de auto, met de vleegtuig of met de boot. Ja, gewoon eens geest ook zo.
7: Onder mij, het land voorbij, het vleegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Maastricht-Aken Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar zomer 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. En op Megaland in Landgraaf begint vandaag de 55e editie van Pinkpop.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
5: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
6: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
8: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Oordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
16: Houd misdaad uit je buurt.
15: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
14: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: show.

0: stoppen ze er wel mee. Door!
1: Ja, ga even door, hè.
0: Nou, doe moeilijk voor die muzikanten, hè. Moet ook even plaspozen, maar voor heel kort. Steve Harley en Cody Rebel, Make Me Smile. En hoppakee, smile, toveren, zoeven, zoeven, dagen op die gezicht. Want de wedstrijd weer, het is Feel Good Friday!

0: tenen zitten we alweer ook. Ik begin zelfs gemeens te praten. 9-10.
1: Ja, groot van dicht.
0: Ja.
1: Ja.
0: 9-10 zeggen we op een ruimte. 9-10.
1: 9-10.
0: We gaan eens even kijken. 9-10, dat zit Helmut Weisse. En Helmut Weisse, die horen we uiteraard straks ook weer met een mooie weerwaarneming. Ja. Maar, dat heeft natuurlijk ook een vogeluur. Altijd gaat hij een klein beetje op de actualiteit van de dag zitten. Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ah, ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Nou. Ja, welke bijpassende plaat zouden we daarbij kunnen horen? Nou, dan ga ik in dit geval voor Fat and Small, Feel Good.
0: Ja,
2: toepassen kan het niet zijn. Verder wens ik je een fijne dag toe, fijn weekend, fijn sportweekend. Radio.
0: Radio. Nou, sporten dit weekend. Oeh, dat wel een beetje moeilijk, hè? Maar goed, we sporten misschien met de rechterarm of de linkerarm worden de pilsjes er binnen gewoon. Of speel ik pingpop steeds. Maar ik zou er wel zeggen, doe dat een beetje rustig aan met de alcohol. Een beetje meer ijskluntjes en water en zo. En,
1: sowieso. Inderdaad,
0: dat vind ik ook wel.
1: Dicht kreeg de machineke met de ijskontjes.
0: Dus de wedstrijd ligt minder bier drinken.
1: Het goed proberen.
0: Ja, gewoon minder bier drinken daar. Dat scheelt ook
1: een beer met ijskontjes, dat kent.
0: Nee, dat ging niet. Goed, we gaan even naar Kullen toe, naar Kulse Frans. Die had deze week dus ontzettend geluk weer. Dat we
1: die campingplaat,
0: dat die het geworden is bij de Vögeluur. Ja, die heeft natuurlijk weer een dag van, jong, die heb je op de zaken natuurlijk begonnen liggen.
1: Ja, ja.
0: Hoezen van, ik heb het gehoord. Kulse Frans, nou moet even in een
3: schöne
0: Frans.
3: Ja, de laatste werkdag voor een paar weken vakantie. Dus ik zal de komende weekjes wellicht minder of niet.
0: Ja, minder. Ik kan
3: wel
0: minder.
3: Ik kan wel minder. Doen.
0: Ja.
3: Wil ik wakker ben, uiteraard. Maar ik wil wel gebruik maken van de vakantie. Ja, lekker oesten sloven.
0: Heb zeker geliefd, Frans.
3: En daarom voor een oest door Kulse Kreis. Deze mooie Queerbeat. Met hun liedje. Das Leben gibt einen aus.
0: Oh.
3: Nou, zo zie ik dat ook. Genoeg genieten. Duur natuurlijk allemaal. En een schöne dag. En een schön weekend. Een schöne uitzending. En dan geen weg. Het is over een paar dagen radio.
0: Frans, een beetje emotioneel, want ik Kulse Frans een paar dagen niet is. Maar goed, deze week natuurlijk wel eens een plaatsje gekregen, die campingplaat. Dus
1: zal dat toch wel naar Kullen gaan, of niet?
0: Ja, die gaat op de camping zitten. Luif dat maar, hè. Hé, hey, dankjewel, Kulse Frans. Geniet zeker van in de vakantie, want iedereen heeft het nu. Die gaan pakken, we gaan gewoon lekker door met Vögeluur de ganse zomer. En dit doen we natuurlijk ook met, onze dachter. Onze Plum, Danny Plum.
1: Net dachter Jan.
0: Nee, niet dachter Jan. Danny het.
1: Nee.
0: Dachter Jan.
1: Dachter Danny.
0: Zal er gewoon voor Rutger van Barneveld?
1: Nou.
0: Ding het wel. Danny, goedemorgen. Ja, ik ook.
4: Goedemorgen, man.
0: Hey, Danny.
4: Het is vrijdag.
0: Goedemorgen, man.
4: Ja, als wij toch de bondgenoten gaan doen.
1: Ja?
4: Ja, dan ben ik een sluwe vos. Ja, dan ga ik ook met de helft. Met mijn dorpsgenoot mee.
0: En er is?
4: De naam tenminste, waar ik ook woon. Daar ga ik ook met André Simons mee. Met een of andere spiegelei. Ik ken het niet, maar ik gun het de jongen. Ik wens jullie een fijne vrijdag, een fijn weekend. En misschien tot maandag.
0: Hoi hoor. Hoi hoor, ja, maar we hebben al gezegd, eigenlijk is het een bondgenoten complot. Ja, eigenlijk is dat tussen huur ze maar heel zaken.
1: Maar ja, goed, het valt me toch tegen van Danny.
0: Ja, ik ben ook.
1: De grote fan van Rutger van Barneveld.
0: Ja, met de bedrijf al in de
1: zit
0: hittepak.
1: Eraan te komen met de zwoele zomernacht.
0: Ja.
1: En dan duidt er net.
0: Nou ja, goed. Suze wel weer de geit, hè. Bondgenoot Overijn, hè.
1: Ja.
0: Ja, Noord-Limburg heeft zich verenigd. Ja, ik kan me toch wel happy voorstellen. Dan gaan we toch eens even kijken wat we er meer hebben, Maarten.
1: Roland zegt wat minder woor van Quante Hippe.
0: Quante Hippe? Net ook al Quante Hippe gedraaid.
1: Ja, ja, daarom. Ja, en dan heb ik hier Tony Heijmans.
0: Tony Heijmans.
1: Goedemorgen, mannen. Op deze zonnige Feel Good Friday. En mijn laatste werkdag voor de vakantie. Wat hebben die mensen toch allemaal vroeg vakantie?
0: Ja, dat kent wel. Laatste
1: vakantie. Ik dacht aan Chef Amgril. Aan die randfieten.
0: Oh, soort.
1: Ja. Laat het vlees maar komen, zegt hij.
0: Zeker.
1: En dan heb ik hier Jo Oetheidse.
0: Ja.
1: Ja, der zit natuurlijk weer op een fiets.
0: Ja, zeker zit op een fiets.
1: Hij zegt, goedemorgen, gloeiwampies. Hier op Jo op zijn fiets naar Remeng. Ik hoef een halve dag den naar huis. En dan weer terug om weer oer om een pensioenfeestje met de kolengaas te vieren. En ik kon voor Herman van Veen met het liedje Zo Vrolijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Hij is wel blij dat er net behoefte
0: Ja, maar hij bleef al 2 dagen in de week, heb ik gehoord. Deze week was hij broer verteld.
1: Ja,
0: dat was hij.
1: Ja,
0: zeker.
1: Dat alle geheimen van Jo verteld. Hè.
0: Hey, maar Jo, geniet ervan, jongen. Ja. Het is zich van harte gegund dat ze niet elke morgen op de fiets koos. Maar blijf wel een beetje alles trainen. Hè. Zeker die beentjes en zo. Hè.
1: En bios blijven, hè?
0: Dat duurt dan wel 2 keer per week. Goed, zullen we dit even zien dobberen?
1: Ja. Zien dobberen. Mannen.
0: Ja.
1: Ja? Ja, dat zeg ik het ook nog een keer zeggen.
0: Jean Dobre.
1: Goed zo.
0: Poolse Frank.
1: Om het hete weekend te beginnen doen we vandaag Pachari.
0: Ja.
1: Met Joe Jest Goural. Ik ben een bergbewoner. Je krijgt het al warm van het tempo, zegt hij.
0: Echt hoor.
1: Dus ja. Maar goed, dat is zijn inbreng. Michel Rutte.
0: Ja.
1: De zingende zager.
0: Ja.
1: Niks ingesproken.
0: Nee.
1: Wel het opgetypt.
0: Ja.
1: Goedemorgen, ik gewoon met Fozzie. Niet op vakantie, maar met Cliff Richard en de Summer Holiday.
0: Ook lekker, sir. We are going on the summer holiday.
1: Windsurfing van de surfers komt binnen door Wim van Dijk.
0: Wimke van Dijk, ja. Windsurfers, surfing, kom er bij zitten.
1: En daar is Patrick van de Ven weer een keertje. Die zegt, joh, Patrick, u het wel, ik wil ook de spiegeleier.
0: Ja, maar die zet er ook wie. Ik gooi met ident bondgenoten.
1: Ja,
0: plot zou het toch niet doen. Ja, goed.
1: Wie is het met de Zoemer?
0: Ja, de Jurse. Heel zaag. Dus ja. Goed, kijken wie het. Ja, kijk, ik heb niet
1: Pols zou gaan met Ernst Hoete en Egelender Spiegeleier.
0: Ja.
1: Herman Meijers dan? Die originaal Tiroler Spatzen met die Bergen sind mein Zuhause.
0: Die Bergen sind mein Zuhause.
1: Ineens komen in de Duitse toestanden terecht.
0: Ja, zeker. Hè?
1: Marley Zijlstra die zegt Counting Crows and Bluff met Holiday in Spain.
0: En Ralf is de laatste.
1: Ralf van Mosseveld, die zegt Elvis Presley met Stuck on You.
0: Hoppakee, de Elvis. Over de partij deze ochtend. Fozzie was ook al weg. Zonder heel ver. Hoi.
2: Ja, even aan de wedstrijd. We hebben vannacht ook de voorgloeier Lees 26 gespeeld. En daar stond inderdaad Boys al op van Sabrina.
0: Ja,
2: dus, nu even naar het live programma luisteren. En dan gaan we daar maar even verder luisteren met de voorgloeier.
0: Ja, zeker.
2: Nou, de groeten van de vrouw en ik. Hè. Dus meer zien er niet mee trouwens. Hè.
0: Nee, ik niet.
2: De groeten.
0: Oh, daar hebben ze nog een last van die poet. Hè. Dat werd ze me niet gegeten. Nee, voorzien. Even alle kijken op je straks veilige kilometers, jongen. En we gaan even naar Harry Styles. En

0: naar de Limburgse meid, die is enig hier leven. Limburgse meid zal ik straks nog even drijven. De Sintalen ook prachtig plaat om dan een keer te draaien. 20:07 is LA de ochtendshow. En het is vandaag Feel Good Friday. Dat is ook een lekker pleetje. Royke, goedemorgen man.
1: Goedemorgen. Hoi. Ik denk dat deur van normaal al goed past met een onweer.
0: Inderdaad, hebben ze geliegen. Een deurdodder van normaal.
2: Het leek wel of zijn telefoon geraakt is door het onweer.
0: Ja, dat ding ik ook, joh. Dat is met een bliksem zich ingegroen. Joske Tossings.
3: Goedemorgen, Macht en Pascal. Ja,
0: is
3: er
0: weer. Ja, is er
3: weer. Dag, zondag. Nou, Broensum. De bus is alweer. Sean Kennekes rijden.
0: Ah, fijn man.
3: Ja, die hebben vermenigd vervroegde afvoer. Dus we zijn wel lekker op Piet Klaar, 100 of 3.
0: Ja, het rijpje het vreugde.
3: En gisteren met dat ritje van Amsterdam, dat was wel leuk. De kinderen hebben met het Nationaal Philharmonisch Orkest gespeeld.
0: Zo.
3: Dus eerst even repetitie en dan in het concertgebouw. Dus de reacties waren echt heel lovend en heel leuk.
0: Dat is prachtig, hoor.
3: En de vergloeier voor vandaag, vliegt Feel Good Friday. Gewoon nog met de opper. Specialist van de huifkarretocht. André met ook met die. Is het die Bumischer?
0: Nee, die Spiegeleier.
3: Muziek. Wat er aan gevraagd. Ik zou zeggen, doe rustig aan vandaag. Het warm. Tot maandag. En
0: radio aan. Begint, hè? Ze doen spiegel aan je klaar liggen.
2: Kennen we de tune van de bondgenoten niet ondertussen gaan spelen?
0: Eigenlijk wel, hè? Wacht even, hey John!
4: Hoi. Goedemorgen, jongens! Hallo. Goedemorgen, gloeibapjes! Het is Goedemorgen Friday!
0: Ja,
4: nog even, en dan hebben we wel weekend, hè, jongens? En dames, natuurlijk. En vandaag wou ik eens gaan voor de Dire Straits.
0: Oh.
4: En ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En radio aan.
2: Dire Straits hebben zoveel gemaakt.
0: Ja, dat ga je het niet horen. Dat kan ik je sowieso al vertellen. Ja. Wat hebben we er meer?
2: Wie Laurens, onze berenman.
0: Ach, dat is toch weer de berenman.
2: Banana van Shaggy.
0: Shaggy, oh leuk. Ja. Banana, ja.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten, zegt Annemie.
0: Annemie.
2: Volgende uur voor vandaag, Guus Meeuwis, het dondert en het bliksem.
0: Stukje de baby, Guus Meeuwis, dondert en het bliksem.
2: Willy Leurs, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik kon u met Kulsje Frans met een brunch een fijn vakant, zegt hij.
0: Ja, groeten van?
2: Van der Willy Oes Zumpelveld.
0: Dat is zo net er even deugd gebeurd. Ja, fantastisch.
2: Dan heb ik hier nog Wilbert van der Heijden.
0: Ja.
2: Die zegt
0: River Deep Mountain High
2: van Tina Turner.
0: Nou, gaan we ook erbij zitten. We gaan de balans opmaken. En eens kijken wat het zo meteen gaat leren. Of inderdaad even een doos met spiegeleier moeten gaan horen. Hoe het keukje.
2: Wel.
0: Gaat zo die bakken dan?
2: Ik bak.
0: Het spekken wel, hè?
2: Ja,
0: het
2: spekken.

0: stukje rommelen hebben we vandaag allemaal ook meegekregen. En er is toch van alles gebeurd in de provincie. Heel bezoek met MLB, het LA Nieuws. Sunshine en de zon die lult zich alweer zin. De Limburgse line, dat vinden we prachtig natuurlijk. En Heidi Ginde vandaag. Oeh, een beetje rustig aan doen. 36 graden kan het weer. Flink smeren. Hey, goed drinken. Raymond. Hey, vriend van de kermis. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man. Goedemorgen.
1: De mayor, maar die spiegelaar. Iedereen een fijne dag en
0: Ah, we zitten op z'n wel op de boterham vandaag, die spiegelaar. Hey, Raymond, dankjewel, man. We hebben alles geteld, of niet? We zien er een beetje...
2: We hebben de kraaltjes geteld.
0: Ja, en ja. Klopt het? Ja,
2: het klopt helemaal.
0: Ik zocht hier net onder de keuken rennen. Ik denk, wat is dat toch een hang?
3: Ja. De volgroeier.
2: Ach, spiegelaar, hè?
0: Ja, ja. Bondsgenootschap heeft vandaag zijn stumlot te huren. Dus het was een fantastische dag, zeker voor een paar mensen. En zeker die mensen doet wel door, hè? Andri. Die heeft het toch goed voor elkaar, hè? Dat er zoveel medestanders heeft voor zijn platen. Meine Damen und Herren, der Vorglüher, heute Morgen is van Ernst Hütter und die Egeländer Spiegeleier.
2: Ja, nee, die Egeländer Musikanten und die Egeländer Spielereien.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
5: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
6: Met een energiemanagement systeem dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar
9: uit.
8: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wacht, dit is het LN Nieuws met Tim van der Weerde.
15: Goedemorgen. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen zorgde voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odiliënberg werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Na de uitverkochte reunieoptredens van Chaotic in Tivoli-Vredenburg in Utrecht heeft de band nu een serie clubshows aangekondigd. De groep komt ook naar Limburg. Op 24 oktober staat Chaotic in Grenswerk in Venlo. Chaotic ontstond in 2001 uit de televisietalentenjacht Starmaker. Daarin werd een groep jongeren klaargestoomd voor een leven als artiest. Het was de bedoeling dat er een zeskoppige band zou overblijven. Uiteindelijk werden het er 7, waarvan bijna de helft uit Limburg. Anna Speller uit Maastricht, Martijn ter Poorte uit Maasbree en Bart Vonke uit Landgraaf. In 2003 werd de groep opgeheven, maar nu is Chaotic dus weer bij elkaar voor een reeks reunieconcerten. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop. Gisteren kwamen al veel mensen die dit weekend op de camping verblijven al aan. En sommige bezoekers die hebben duidelijk een artiest waar ze het meest naar uitkijken, maar dat geldt niet voor iedereen.
16: Sarah Larsson, daar heb ik dus veel zin in. Ja.
17: Ja, zoveel. Nee, Youngblood, die vind ik wel leuk.
15: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband. En dan nog het weer. Vandaag volop zon. De temperatuur die loopt al snel op. Aan het eind van de ochtend is het al meer dan 30 graden. Uiteindelijk kan het zelfs 36 graden worden. Later vandaag is er dus opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen.

0: Want nou als ik in bed loog, normaal hield ze... En nu wil ze...
1: Ja, dat is een provincie was best wel...
2: niet te zuinig, hoor.
0: Stemmelbed. Nou, gelukkig geen persoonlijke ongelukken vergedaan. Wat we weten, waar wat buimen omgevallen en zo. Ja, dat crisisbuim die niet helemaal goed in de grond zo en zo. Laten we eens even gaan kijken wat er voor de rest allemaal aan de hand is.
3: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de Amerikaanse vicepresident Vance. Die gaat nog niet naar Zwitserland voor de gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
4: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
5: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
6: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Ja, Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester, maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
0: Vorig jaar is er meer energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zonne-energie en biomassa verbruikt dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verbruik van hernieuwbare energiebronnen is in 2025 met 11% toegenomen. In totaal kwam 22,7% van alle verbruikte energie vorig jaar uit duurzame energiebronnen. Een jaar eerder was er nog 20,2%.
5: Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeild. Minderheidskabinet van premier Jette kreeg een 4,6% als rapportcijfer. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden. Zo vertelt deze verslaggever van het FD.
7: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
5: Ja, dat de ondernemers negatief zijn is opvallend, schrijft de krant, want D66, de VVD en het CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren.
0: En dan even kijken naar het WK voetbal. Ja, daar heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
8: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
0: Verder won Canada met grote cijfers van Qatar. Het werd 6-0. Zo. En Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika die speelden met 1-1 gelijk.
5: Ja, het is vandaag 19 juni. De Japanse keizer Naruhito en zijn keizerin Masako brengen op de laatste dag van hun staatsbezoek samen met het koningspaar een bezoek aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Op de tweede dag van de EU-top spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting 2028-34 van de EU. En Oranje, ja, morgen weer aan de bak natuurlijk.
0: Ja,
5: hè.
0: Joh,
5: ze trainen vanmiddag in Kansas City voor het laatst in aanloop naar de ontmoeting morgen met Zweden op dat WK.
0: Zijn vlechtjes al opgehangen nu?
5: Nee, maar ik heb wel oranje kleierkloor hangen.
0: Ik heb een oranje zonnebril voor dicht, dus dat kun je gaan
5: schoenen. Oh,
0: ja, dat is goed, hè?
5: Ja.
0: En dat is zover Media Overzicht hier bij L1.

0: Vannacht wakker geworden van het onweer. En nou, zullen we zo meteen maar eens even laten zien wie dat vandaag eigenlijk allemaal tekeer ging. Want we hebben heel helemaal weer waarnemingen van vandaag. Van wie dat het eigenlijk goed zorgt in de provincie op dit moment. Maar oh, we kregen foto's binnen en ook filmpjes kregen we binnen. Nou, die foto's wil ik tegen neer onthaaien. Maar we moesten eens even kijken, was dat dan zuur?
1: Ik heb een bliksem, in, bijna, het lijkt wel een inslag in een.
0: Ja, dit is perfect, ja, omdat wie ze dat toch foto's gefotografeerd hebben.
1: Ja, ik weet niet wie we gemaakt hebben. Ik heb hem toegestuurd gekregen, maar het is een mooie foto. Ja, echt, ja, ja, midden in de nacht gemaakt. Maar we kregen ook het binnen van Alex Feiten.
2: Oh. En Alex, goedemorgen Maarten en Pascal. Ja. Het werpruitje uit Herten. Het is net 1 uur geweest. Het is flink het regenen. Kijk, we zitten aan de lantaarnpaal. Rechts in de verlichting. Het is flink het rommelen. Het is flink aan het flitsen. Boven Herten en Romuin. Het is flink tekerend gewoon. Het is nog 26 graden. Nou, het is mottig, zoals ze het hier zeggen. Maak er een show de uitzending van. Ondanks het flits- en donderwerk hier. Zo zeggen, een fijne vrijdag op Feel Good Friday. Maak er een show de uitzending van. Nou, en weer zijn die show te kijken door een geweldig showspel.
0: Ja.
2: Zo zeggen,
0: ja,
2: een radio,
0: hoor. Ja, een radio,
1: hoor. Ja, ik wil ze af en toe aan het flitsen, maar.
0: Het regent hier binnen.
1: Echt, hoor.
0: Ja, het regent hier binnen. Ja,
1: het regent nu toch niet meer.
0: Ja, is dat meneer Bovens, deur toemaken.
1: Ja.
0: Meneer Bovens. Ja, Theo Bovens zit hier, want hij zit daar in de koffiekamer.
1: Dat is
0: zou je maar kunnen zien. Deur toe. Ja, deur is dicht. Ja. Hè? Voor meneer Bovens, de naam was sowieso onthaaien. Want dat is de man waar we vandaag koffie mee drinken. Let, de koffiepakket gaat er straks hoe. We drinken vandaag koffie. Die heb ik er al eens een keer gezegd. Met Theo Bovens. Maar goed. Dan door met al die andere zaken. En dit zien al die andere weerwaarnemingen die we gekregen. Was dit?
1: Ja, dit is van Robert Simons in Alpenruiver.
0: Zo hé. Hey.
1: Het ook vannacht nog even schet. Gefilmd, want het was ook op een ruiver waar het kletsnaat, hè?
0: Ja, man, ik heb nodig zijn ook toegedaan.
1: Gelukkig is het nu alweer get rustiger geworden.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, ja, en dat betekent dat we naar de eerste weerwaarneming van dit moment gaan.
0: Ja.
1: En die komt vanuit Blerik.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars en in radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al een prachtige ochtend. Met blauwe lucht, veel zon. Na een toch wel heftige nacht met onweer, windstoten en behoorlijk wat regen. Links en rechts wel wat schade ontstaan. Maar gelukkig hebben we vandaag weer een mooie dag. Ik zou zeggen, wel goed smeren, want de UV-index is hoog. En voor de rest wordt het 36 graden. En maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Radio, dankjewel.
1: Ja, 36 graden.
0: Ja, dit is mijn gat, hè.
1: Kan ze bijna niks meer voorstellen.
0: Nee, ik kan ze niet meer voorstellen. Maar goed, schijnt hem alweer vandaag.
1: Nou, dan gaan we maar eens even naar André van Maris.
0: Mm-hmm.
1: En de zegzelf waar hij vandaan is, hè.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vrijdige morgen benoemd ik als ook de weerwaarneming. Nou, het is nu al goed weer aan boete. Mm. De zon is er al flink bij. En de log...

0: ja, stijlblauw. Dus heerlijk boeten. Nou. Maar het gaat echt een heel erg warme dag weer. Met vanmiddag toch wel tot de 36 graden. En dat is wel enorm warm. Het heeft die afgelopen nacht niet geonweerd, maar het heeft wel geregend. En ook wel flink gehad. En dat was ook wel nodig, want nu is het echt zo rug. Wind is er totaal geen.
1: Nee.
0: Nou ja, het gaat een bloedheet dagje en ook een heet weekend weer. Ik wens u een fijne dag in de studio en alvast een heel fijn weekend. En radio.
2: Radio eigenaar van die weekend, hè, deze keer. Hè. Hoppakee, ja. Oh. Maar goed, helemaal geluk had ik geen onweer is geweest. Hoor. Ja, maar we hadden flink geregend en hoefden we daar niet te sproeien. En dan is de grondje een beetje water op je sop.
1: Zo is het.
2: Dat is wel belangrijk. Goed.
1: Dat was ook inderdaad net met de teunslang.
2: Ja, zo ik lied er altijd.
1: Waar het wel geregend en onweerd had, dat is in Maastricht.
2: Jong.
1: En Helmut Weisse, ja, dat is natuurlijk Pierre Vliegveld.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van Main Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. We starten vandaag wederom van het zuidoosten, starten we een heel ander weertype dan gisteren. We hadden gisteren te maken met zwaar bewolkt weer en dreigende bewolking. Vandaag ziet het er toch een stuk vriendelijker uit. Als we zuidoosten richting het oosten gaan, zien we daar ook weer een vertrouwd beeld verschijnen. Van de opkomende zon, die ons vandaag toch weer van 6,5 uur aan daglicht voorziet. Qua stralingssterkte en temperatuur is die nu al goed waarneembaar. Als we doorschieten naar het noorden, zien we ook daar die bewolking een stuk vriendelijker dan gisteren verschijnen. Windrichting momenteel zuidoost. Er staat een zwakke wind, af en toe van de windvlagers, maar die geen rol van betekenis. Temperatuur 20 graden. Ja, die is al wel omhoog ten opzichte van gisteren onder tijdstip. 1 graad hoger dan gisteren. Het is droog, afgelopen nacht heeft het goed tekeer gegaan. Voor eind van de middag en eind van de avond voorziet je ons weer van wat regen, dus denk eraan. Verder wens ik je toch fijn weekend toe. Radio,
2: daar was een grote vriend. Hè. Nou, goed, gisterochtend om 4:15 kregen we al het eerste filmpje binnen. Van, ja. Ja, dan moet toch wel het gedag weer aan de dieren. Want die hebben het natuurlijk ook moeilijk. Want die hebben ook hittestress. Hebben het gisteren uitgebreid over berichtje bij L1. Ja, en dan denk je veel meteen aan de dieren die weer bij ons een klein beetje betrokken zien.
1: Ah,
2: misschien de Sjurpjes, hè.
1: Ja, zeker. En Robert Simons, die is toevallig Sjurps herder. En daar zie ik ons ook dat filmpje van op een ruiver, hè, in het onweer. Nu is er alweer op paad.
4: Goedemorgen, we waren natuurlijk alweer om 4:15 aan de slag. Met de Sjurpjes, die hebben het overleefd, gelukkig vandaag. En qua weer, op dit plekje is het een beetje heilig nog. Dus in de verte heen nog een beetje mist, nevel. Qua bevolking, veel de mijlen achter. Trekt de laatste bewolking van de buien van gisternacht weg. Verder maar mooie blauwe lucht, een beetje sluierbewolking. Het is 22 graden, het duurt 34 graden vandaag. We zijn bezig met een weekendvak te bouwen voor de Sjurp. Lekker veel buim erin ook, hè. Dan kunnen ze lekker in de schaduw liggen. En de hondjes hebben lekker rust dit weekend. Fijne dag, geniet van het weer.
2: Hoi! Ja, geniet van de weer, jong. En geniet van Limburg en geniet van de Limburgse meid. Wat zeg je nu? Limburgse meid?
1: Ja.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks, download de L1-app.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Maastricht-Aken Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar zomer 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. En op Megaland in Landgraaf begint vandaag de 55e editie van Pinkpop.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
8: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
7: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
9: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
7: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
10: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
11: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
12: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
13: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bies & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
14: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
15: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
13: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
17: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
18: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtend.

0: Lekker man, de baas stijl in de ochtendshow is dit met Diesel en Sassolito Summer Nights. Is Angevraag even lekker wakker weren met of ze goed geslapen hebben.
1: Tien pupsje uit in ogen.
0: Vette onweer vandaag.
1: Spring maar uit in warme bed.
0: Ach jongens, het was zo lekker weer.

0: is een vrijdag. Pinkpop gaat beginnen. En de eerste mensen stonden met een kuffertje kloren. We zo meteen de camping op te gaan. Oh jongens, het werd warm. Oh, vastzaaien. En flink smeren.
1: Dat hebben we ook al een keer drinken.
0: En flink drinken. Eerst gewoon even door de alleen WhatsApp. Pauline, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met Pauline.
0: Hallo Pauline.
2: Nou, we zullen vandaag weer eens een keer kijken voor dat koffiepakket.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ik heb ik al vanmorgen lekker weer gebouwen over Don Beer van vandaag. Ja, en we vanavond zijn lekker naar de muziek geluisterd.
0: Ah, fijn.
2: En voor heb ik gewerkt dat is de, vandaag koffie drinks met Theo Bovens.
0: Ja, dat komt
2: dus
0: er in ieder
2: geval. Smakelijke koffie.
0: Ja, dank je.
2: En dat was prettig weekend.
0: Fijn weekend. Nou, dat bestoel bij deze de naam nog een keer gezag van de man boven vandaag koffie mee drinken. Goed, de koffiepakket gaat er straks tussen 9 en 10. Gaat dat roer dus goed de naam onthaaien. Maar, een andere naam, de Veribi L1L. Ja, met grote letters bestond. Dat is de naam van de Herfsthaneband. Al vanmiddag beleefd die band de Melpol. De Finlandse dialectband mocht Pinkpop openen. Anderhalf jaar nooit winnen van de Limburgse Poppries. Tijd de band eindelijk om zich aan een groot publiek te laten zien. Met een verniet geluid, een natuurlijke ambitie en meer te zien dan alleen maar een carnavalsband. En we zitten op dit moment live aanwezig in de auto van twee bandleden die onderweg zien door Pinkpop. William Dalemans en Tim Stoter. En Tim heeft volgens mij de telefoon in de hand, of niet?
3: Ik heb de telefoon in de hand,
0: wat
3: wil je
0: mee?
3: Dat
0: stuur je
3: in de hand.
0: Ja, dat moet ik gewoon sturen. Wat ligt al? Het heeft al de routebeschrijving.
3: Nou, ik zal nog meer vertellen. Ik kom zelfs er vandaan.
0: Nou,
3: ik kom moet land gaan, nee,
0: nou, dat is toeswedstrijd voor hem eigenlijk.
3: Eigenlijk onderweg naar Hoes vandaan.
0: Ze kennen hem wel zeer. Maar ja, jongens, het werd wel in een bloot hete dag. Zit je gewoon een beetje op voorbereid?
3: Nou, boete dat we ons hebben laten stylen in lekker warme outfits. Hebben we de zonnebrand en de zonnebrillen bij ons. En nou ja, er zal genoeg te drinken zien door, denk ik. Dus volgens mij komt het goed.
0: Prima. Anderhalf jaar werd gehaald dat je op Pinkpop mocht stoppen. Maar nu is het eindelijk zover. Wie vult het?
3: Ja, eigenlijk nog steeds een beetje onwerkelijk. Also, ik heb niet helemaal het gevoel dat we er nog gezien. Maar dat is toch wel echt aan de hand. En ja, vooral ook onwerkelijk dat het nog vanmiddag ook gedaan is. In elk geval met die Pinkpop show.
0: Mm-hmm.
3: We gaan natuurlijk dan nog goed weer verder met allerlei andere vette dingen. Maar ja, daar heeft ze er inderdaad toch anderhalf jaar naartoe geleefd. En ja, over veer oor, dan tikken we af.
0: Ja, dat is prachtig natuurlijk. Maar je moest wel zo denken. Pinkpop is een naam. Geur zit in een naam die natuurlijk door heel veel mensen nu in gedachten zit van hé, dat was die band die door geopend is. Dat kan ik wel weer een stukje verder brengen, hè?
3: Nou, laten we het hopen, toch?
0: Ja, zeer zeker, jongen. Daar gaan we even uit.
3: Ja, wij ook.
0: Maar we kregen hier ook bij alleen al heel veel complimenten voor u binnen. En die zeiden van, ja, voor als jonge mensen zien het toch wel een klein beetje als het verjongende verlengstuk van de Roanese. Wie vult dat?
3: Nou, dat is heel geer. Zeg het nog eens.
0: Ja, het verlengstuk van de jonge verlengstuk van de Roanese. Nou, daar hebben ze het nou een keer bij deze.
3: Nou, dat is fijn om te huren. Nou, dat is, nou ja, goed. Als we ooit op de manier dat Roanese de dialectmuziek goed heeft gemaakt, als wij er ooit ook iets op die manier mogen doen, dan zien we heel blij, denk ik.
0: Zeker mogen blij zijn dat je het vandaag gaat openen. Maar ik neem ook aan dat je even stil goed stond bij een eerbetoongeef aan uw verleden bandlid Falco.
3: Absoluut. Ja, we hebben natuurlijk een nummer erover geschreven. Of in elk geval over de gedachte dat een moeie mens altijd blijf bestond. En nou ja, voor ons is het duidelijk over weer dat schijf.
0: Mm-hmm.
3: En dan gaan we hem vandaag inderdaad absoluut mij eren. En nou ja, goed, ik zeg het al, in gedachte is er altijd B. En dat zal vanmiddag zeker niet anders zien.
0: Ja, daar gaan we zeker door. Het nummer voor we hebben is natuurlijk Moeie Mens, het eerbetoon aan Falco. Even iets anders, want ja, ik weet dat goede artiesten, als ze altijd al komen, die hebben altijd een rider, weet ze wel. Dat ze allerlei dingen, ja, wat ze wel en niet willen hebben. Wat staat er bij je op de rider? Is dat vijf mannen friet, hé?
3: Nou, William zei net al, als er geen blauwe M&M's op stonden, ja, was meteen weer
0: een. Dat kan je me voorstellen, ja. Maar dan kijk ik altijd en een landgrabine familie van William gewoon neerdrukken, hè?
3: Ja, die hebben zo standaard een veurrol.
0: Ja, dat geloof ik wel. En jongens, gang ervan geneten, jongens. En dat je even zo op een lot inwerken. En dat we morgen misschien even terugbellen om te kijken wie het geweest is.
3: Nou, dat is helemaal goed. Niet te vroeg dan, hè. Niet te vroeg.
0: Wat is niet vroeg? Zes uur beginnen we even, denk stig.
3: Nee, niet zo vroeg als vandaag toch, op al.
0: Ja,
3: maar goed. Dan weet ik niet of er iemand de telefoon oppakt. Maar we gaan het zien. Dank
0: we gaan het weer proberen. En nee, zorg maar goed dat William goed weg werd. Let een beetje op dat er wel niet een verkeerde afslag pak.
3: Ja, dat kan helemaal goed.
0: Oké, okay, succes, hè.
3: William wil zo nog wat zeggen.
0: Ja, ik zeg wat ik heb. Ja, gerken hoor, jong. We gaan even een nummerke draaien. Hoi,
3: Hoi.

0: Wat gaan we doen? Nou, vanmiddag even gewoon kijken naar de herfst aan de band. Zo open de Pinkpop. En net spraken we met twee van de bandleden hier in de Ellen of the Show. 6 in de vraag geworden, media voor zich komt eraan. Maar volgende week hebben we een prachtige week bij Ellen.
1: L.E. van de zomer.
0: Jawel, al die zomerse platen komen de ganse week voorbij. Temperatuur is er wel nog. 36 graden kunnen vandaag voor weer in de provincie. En we zijn in Nederland, Maarten. Goed smeren. Want Jan smeert het, dat doet douchegezag, hè?
2: Blijven drinken.
0: En blijven drinken. En
2: niet alleen water.
0: Ja, niet alleen die pilsjes, hè. Ik heb een first, daar zit zo'n pinkbobbus. Daar zit er wel niks van. Nou, we moeten natuurlijk even lekker gewoon drinken. Wat doe je nog meer bij die zomer? Oh, lekker ijske. Hey, als het toch volgende week de week van de zomer is, dan wordt het toch
2: dus van de dubbellikkers, hè?
0: Nou, was het dan maar wet. Maar goed, als het volgende week de week van de zomer is, kunnen we dan niets met ijs doen of zo?
2: Ik zal even bellen met de ijsboer. Precies, kunnen we ijsjes weggegeven.
0: Oh, maar zwakker verdoen vind je het daar. Goed. Volgende week regelen, vanaf morgen, week van de zomerhits. En dit is even een plaat uit de week van de jaren 80, kunnen we zeggen. Lionel

0: Deze kans is goed gevuld bij alleen. Ik kunnen net als al uit de mond van Maarten. Dat we volgende week iets met ietsjes gaan doen in de week van de... zomerse hit. Ja, er zitten zoveel platen bij. Ik heb net alweer gekeken. Maar we gaan nog het anders doen, want er zit een kufferke achter Maarten. En dat lukt ons straks even in. Laten we Rachel zien met All Night Long. Teach geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Amerikaanse vicepresident Pence gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Pence nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
3: In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham de tussentijdse verkiezingen gewonnen en een zetel veroverd in het lagerhuis. Betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
4: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
3: Ja, Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu dan de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wilde dat hij Starmer vervangt als premier.
0: En dan ondernemers, die geven een kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeild. Het minderheidskabinet van premier Jette krijgt een 4,6 als rapportcijfer. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden.
5: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: Dat ondernemers negatief zijn is opvallend, schrijft de krant. Want D66, VVD en CDA willen juist het vestingsklimaat verbeteren.
3: En op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vandaag met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
6: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
3: En verder won Canada ook nog eens met grote cijfers van Qatar. Het werd maar liefst 6-0. En Zwitserland won ook behoorlijk hoor tegen Bosnië-Herzegovina. Daar werd het 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika, die speelden uiteindelijk gelijk met 1-1.
0: Gaan we dan ook nog even naar Oranje kijken? Ja, Quinten Timber, die mist morgen de wedstrijd van Nederland zelf tegen Zweden. Ja, middenvelder liep gisteren bij een botsing op de training een lichte hersenschudding op. En Teun Koopmeijers, die stond ook op het veld, maar kon niet zien wat er gebeurde.
7: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en hij wilde een chippy op mij doen en toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op, maar volgens mij was het geen superharde botsing. Zoals ik mee begreep, dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen. Er moet mij uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
0: Ja, toch een lichte hersenschudding, hè? Wow. Ja, en Quinten Timber die zag eerder als een tweelingbroer Jurjen geblesseerd afhaken voor het WK. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: 19 juni is het. Morgen die wedstrijd dus, hè. Maar vandaag staat er ook nog van alles op het programma. Want de Japanse keizer Naruhito en zijn keizerin Masako brengen op de laatste dag van hun staatsbezoek samen met ons koningspaar een bezoek aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En op de tweede dag van de EU top spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting 2028-2034.
0: Huppakee. Helemaal bijgepraat in het LA Media Overzicht. Maar nu

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
2: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
1: Dress up and sing along like nobody's watching.
2: Get your tickets at thedoolhof.nl.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
3: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
5: Grote in wonen.
3: Maastricht.
6: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
7: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
6: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
8: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
8: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
10: Ik heb Brunsum pijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Nee, ik ben L1. Ja, maar toch even stil van bij Tim, hè? Vandaag vind je het
18: wel
17: heel mooi.
18: Ja, vind ik wel.
17: Ja, vandaag de allerlaatste keer dat Tim bij ons is. Tim,
19: ja.
17: Word ik wel missen, joh.
19: Ja, ik jullie ook, hoor, jongens.
17: Ja, ik ga je ontzettend veel succes wensen met je verdere uitdaging... wat er allemaal aan staat te komen. Ontzettend veel plezier en dank dat je onze collega was. Ja, dan gaan we hem toch gewoon weer aankondigen zoals we altijd doen, hè? Want,
18: absoluut.
17: Want we de rest van de morgen nog, natuurlijk. 8:30, dit is het LA Nieuws met Tim van der Weerde.
3: Goedemorgen, de storm die afgelopen nacht over de provincie trok... heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen... zorgde voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odilienberg... werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem zelf niet kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er trouwens opnieuw kans op pittige buien... met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken... op het buitenterrein waar potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal... heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij de brand komt witte rook vrij... die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. Maastricht-Aken Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer al Alicante, Faro, Valencia en Tenerife aan de tijdelijke bestemmingen van Maastricht-Aken Airport toegevoegd. En dan Megaland in Landgraaf. Daar begint vandaag de 55e editie van Pinkpop. Gisteren kwamen veel mensen die dit weekend op de camping verblijven al aan. Sommige bezoekers die hebben een duidelijke artiest waar ze het meest naar uitkijken, maar dat geldt niet voor iedereen.
18: Sarah Larsson. Heb je er zin in?
19: Ja. Ja. Zoveel. Nee, Youngblood. Die vind ik wel leuk.
3: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband. En dan nog het weer. Vandaag volop zon. De temperatuur die loopt al snel op. Aan het eind van de ochtend is het al meer dan 30 graden. Uiteindelijk kan het zelfs 36 graden worden. Later vandaag is er dus opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen.
20: Loca.

0: Lopez, het ene dat van die BL1 in de Ellen of the Show van deze dag. Dat het weer 36 graden uur. En volgende week.
1: Dit is L1.
2: De week van de zomerhits.
0: En komen ze allemaal die elkaar zoeken. Hebben een grote kist gepakt. Zo van: hé, dit is een zomerhit. Dit is een zomerhit. Dit liggen we erbij. Dit liggen we erbij. En dan komen ze allemaal gewoon in één keer bij je. En dan komen ze allemaal draaien bij L1. En vanochtend deed er wel een klein beetje vallen. Dat we natuurlijk ook iets gewoon weggeven. Wat te maken heeft met de zomer. Dus niks zo lekker als een lekker ietsje. Lekker keul. Heerlijk, man. Volgende week komen we iets weggeven. Maar. In de Ellen Ochtendshow komen we nog een anders weggeven. Ik heb Maarten net een heel goed pakket gegeven, om het zo maar even te noemen.
3: Dan noemen we dat een foedraal.
0: Foedraal? Wat gaan we weggeven volgende week? Ben benieuwd. Oh, foedraaltje met
3: op. Ik maak het even op.
0: Ja.
3: En mensen die wat dukker al naar de show geloesterd hebben.
0: Ja, die hebben we al een keer meegemaakt. Vorig jaar
3: weten
0: ook
3: al door. Wat ik nu aan het uitpakken ben.
0: Was een groot succes vorig jaar.
3: Was een groot succes. Mm-hmm. Even kijken of het ook allemaal werkt.
0: Ja, ik heb hem opgeladen gisteren.
3: Heb ze hem opgeladen?
0: Het is een elektronisch apparaat.
3: Ja.
0: Het guf geluid.
3: Ja, elektrisch, hè. Elektronisch.
0: Ja, het is toch elektrisch? Oké.
3: Okay. Ik ga het proberen. Duidend. Ja. Handheggen, schaar. Maar het kan ook een kantenknipper zien.
0: Ja, het kan ook
3: de randjes van het gras af te knippen.
0: Nou ja, volgende week gaan we de weg hebben. Hier bij L1, de werk van de zomerhits. En natuurlijk ook lekkere ijsjes. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dit is L1, 20 voor 9 geworden in de L1 of the Show. En ja, de wet staat natuurlijk ook ontzettend veel inzamelingen doorzien van de afval en zo. Maar ja, volgens mij moet u die ook rekening houden met het zomerse weer. Kom eens zo meteen op terug, hier bij L1. Maar eerst

I don't want to miss a thing. De mes niks uur. Nee, want we zitten zeker ook vandaag weer bezig met het weggeven van koffiepakketten. Annemarieke, die appt ons al voor. Ze Pascal en Maarten. Ja, maar fijn dat ik je zoek en weg kon.

0: laatste koffiepakket gegeten vandaag goed. Met keukenskus, met van allerlei zaken. Er is een ganse tas vol. Maarten deed het bezig en ik heb het.
1: Ik zal de keukenskus even laten zien, want die is populair.
0: Het was het Duits. Vertel maar even, we hebben koffie drinken, want de mensen zitten erop te wachten. We zeggen het nog voor één keer, dus voor de allerlaatste keer.
1: Degene die haalt 8 van de cookies.
0: Ja, daar ben je er een paar op.
1: Er al een paar op. Dat is de snor, oftewel Theo Bovens.
0: Oh, ze volgen een uur. Ja, we drinken dus vandaag koffie met Theo Bovens. Straks tussen 9 en 10 geven we het teken.
2: L1. Warm weer. Rode drankjes. Op derde middag.

0: schaapje ja, die, hè?
1: Nog even een deels gaat verloten.
0: Nou, wacht even, Elvis nog zingen.
2: De ene kreeg een andere uitdaging en de andere zei dat ze worden gewoon lekker om in lauwe rust.
0: Houd de pin erin.
2: Ja. Anja, kom eens even bij de microfoon. Want er zijn veel mensen die... Ja, even doof, kom maar even deze dekker. Er zijn veel mensen die altijd s'morgens voorbij zijn komen. Die mensen die kijken naar Ellen televisie. En sommige mensen, ja, die hebben dit nog dan wel gezien, maar dat nooit gehuurd. Anja is de dame die altijd achter de balie zit bij Ellen. Als ze een pek skaafkums geven, flykums brengen of
1: neemt
2: andere
1: zaken. Neem de telefoon op.
2: Neem de telefoon op, dan zeg ik eens altijd... Hallo, met Anja. En ik is Anja.
3: Ja.
2: Anja, doe jij eens geneten?
3: Als het goed is wel, joh. Daar woon ik heel erg mijn best voor doen.
2: Nou, dat moest ook zeer zeker doen. Maar goed, als het jij eens geneten van de pensioen, gaan we dit maal missen. Nou, wil ik toch even bedanken voor de Tietesse Biosbus geweest.
1: En voor al de koffie.
2: Ja, de koffie. En
3: Kijtwater.
2: Ja, we hebben ook een leuk gekregen. Afscheidspunnetje van Anja. Nou, dat vind je weer heel leuk.
1: Staat Adi op? Het zou eigenlijk Radio moeten zijn.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Adi, in mijn streek is het
1: Adi. Ah, weinig.
2: Kijk, een puntje is dat. Het is goed gemaakt. Anja, het gaat er goed. En je kunt toch wel een keer af en toe bij ons langs, hè?
3: Zeker.
2: Even buurt.
3: Ik kan nog ook heel erg mis.
2: Ja, en dan brengen we koffie voor dit natuurlijk,
3: hè? Ik toch iedere morgen op de radio,
1: zo is het.
2: Ja, zeer zeker. Het gaat er goed. Geniet van die pensioen, hè?
3: Dankjewel, hè.
2: Dat was onze eigen Anja. Anja, geef een groot applaus voor Anja. Hoppakee.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Zendjin.
4: Zendjin.
1: World Class Radio's.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG's.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
19: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
18: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
20: En die behelst dat de provincie en het Rijk €72 miljoen meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens €31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
18: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
3: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger. Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
1: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
1: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
5: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Meneer, mag ik u wat vragen?
9: Ja.
8: Waar kent u Hazy van?
9: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
8: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
9: Oké.
8: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Liefde voor Limburg.
13: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
14: Dit is L1.

0: 10 uur. En vandaag hebben we er weer rekening mee te haaien. Dus goot smeren, goot water drinken. En zeker ook voor de pingpopgangers. Want die kriegen natuurlijk ook ontzettend zwaar. Neem maar de pingpop de oog van alles aan heeft gedaan. Komen we er later vandaag op terug. Want natuurlijk gaan onze collega's straks ook even een kiekje doornemen.
1: Ja.
0: Toch maar even hebben over de hitte van vandaag. Ja, het is niet alleen maar voor pingpopgangers een probleem. Maar ook voor mensen die moeten werken. Maar wat dacht je van de afvalinzameling?
1: Nou.
0: Gemeente en afvalbedrijven in onze provincie die passen hun werkwijze aan vanwege de hoge temperaturen. Ja, Maarten, heb dat even uitgezocht. Nationale hitteplan, ik had het er zojuist al over, is van kracht. En nu verandert zelfs de afvalinzameling. Wat gebeurt daar dan?
2: Nou ja, je ziet steeds meer dat gemeenten en afvalinzamelaars maatregelen nemen, hè, vanwege die hitte. De reden is simpel. Vuilnismannen en medewerkers van milieustraten werken vaak urenlang buiten.
0: Mm-hmm.
2: Juist op het heetst van de dag en ook nog in de felle zon. En daarom worden routes vervroegd of openingstijden aangepast. In verschillende gemeenten zijn de inzamelwagens vanochtend al vroeg begonnen.
0: Mm-hmm.
2: Waar normaal rond 7 of 8 uur pas wordt gestart, werd nu al om 6:30 of zelfs nog eerder begonnen.
0: Ja, je hebt het over die afvalwagens, maar dat blijft er niet alleen bij, hè?
2: Nee, natuurlijk niet, want die milieustraten waar ik het net over had en milieuperrons, die passen soms hun openingstijden ook aan. Je ziet dat sommige locaties eerder sluiten. Bijvoorbeeld rond het middaguur, om te voorkomen dat medewerkers tijdens de heetste uren van de dag zwaar fysiek werk moeten verrichten.
0: Ja. Is dat in algemeen hetzelfde? Hoe zit dat eigenlijk?
2: Het is eigenlijk overal ietsje anders. Hè. Je moet ook eigenlijk de site van je gemeente in de gaten houden. Je hebt natuurlijk ook op je telefoon misschien wel de afvalwijzer, de app.
0: Juist.
2: En daar wordt dat ook allemaal in getoond. Ik heb bijvoorbeeld Roermond erbij gepakt. En daar woon ik natuurlijk. En dan zie je toch dat er een aantal maatregelen zijn, hoor. Ik zat daar net te kijken. Milieustraat die gaat om 1 uur dicht vanmiddag en morgen ook. En inderdaad, de afvalinzameling is eerder begonnen. Daar wordt gezegd, zet voor 6:30 je afval aan de straat. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou in Reuven
0: is. Ja, dat is een hele goede tip. Ik zit net inderdaad ook even die afval-app te kijken. En dan staat ook bij in de gemeente Bezel van het Milieupark. Is op doordeweekse dagen nu open van 10 tot 12. Maar ze zeggen gewoon, kijk op de website van de gemeente voor de actuele tijden. Dus wil je echt de actuele tijden hebben, dan moet je daar even zijn voor de actuele situatie.
2: Ja, of die afvalwijzer-app dus. Die hebben toch al veel mensen gedownload. En dat is specifiek ook gericht op waar je woont.
0: Maar wat betekent dat nou precies voor de inwoners van die gemeentes allemaal?
2: Ja, wat ik dus gezegd heb.
0: Alert zijn.
2: Maar ook de container. Eerder aan de straat zeggen. Hè? Want je loopt natuurlijk het risico dat die wagen nu al geweest is.
0: Ja, dat,
2: ja dan ben je net te laat. En milieustraatbezoekers, even die openingstijden checken.
0: Goed, duidelijk. En die afval-app, dat is wel mooi. Afvalwijzer is dat. Ja. Hè? Die heb ik op mijn telefoon staan. En daar staat alle informatie op. Dylan Zelle met de ochtendshow en Nelly Furtado met Juanes. Hoor je nu? Het is 9:11 geworden. En in dit uur gaan we weggeven. Let's de koffiepakket. Wow.

0: Jelle Maarten. Ja, morgen moeten we weer voetballen, hè? Nederlands elftal tegen Zweden. Ik wil toch even contact op gaan nemen met onze vriend die we al een tijdje volgen. Harry Maas uit de Heerlen.
1: Oh ja.
0: Gans strootgevolg, zo ook dat het bij ons op televisie was. Nou, even complimenten nog geven voor alle beelden die we gezien hebben. Want ik wil nog weten wie dat morgen allemaal gaat doen. Want het is natuurlijk wel bloedheet. Dan zie ik of ze door een stroot nog meer hebben versierd op dit moment. Ik wilde net dat Harry wel even beschikbaar was. Maar dan had het wel druk zachter. Ja, daar is het.
2: Och,
1: voicemail, ja.
0: Ja, daar hebben we niks aan, die voicemail. Harry toch druk. Zien ze van die slingers op het hangen. Dat werd het nu natuurlijk, hè. Maar goed, we blijven wel volgen. Dan even de uitslag van deze zelf. Nederland, Zweden.
1: Poeh, dat is een hele moeilijke. Misschien ook weer een gelijk spelletje.
0: Mm-hmm. Wat denk je aan 0-0, 1-1?
1: 1-1.
0: Ja, maak er tot 2-1 van voor Nederland.
1: Poeh,
0: zitten we neer.

0: zingen de provincie, bol en blond en onzichtbaar bloot hier in de Ellen Ochtendshow. Wil ze weer terug op een dag Limburgstalige muziek huren, dan kent ze gewoon onze extra kanaal, Gladdeweg.nl. En dan, er is nog weinig bekend over de dood van de echtpaar uit Meerstad. In de woning werden de man en vrouw gisteren nacht doodgevonden. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Expert noemen dat toch wel uitzonderlijk, deze zaak. In dit soort gevallen zal justitie proberen de vaart te maken, zegt deze jeugdrechtadvocaat.
1: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
0: Het meisje zit in beperking en wat dat betekent is dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. En dan eindeloos zoeken in de webshop. Hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen moet binnenkort verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijke vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel direct duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
2: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: Ja, en als webshops zich niet houden aan die nieuwe regels, dan kunnen ze boete krijgen. En de wet die dit regelt gaat ergens in de komende dagen al in. Dit is Ellen, de ochtendshow. En heb ze vanochtend gehuurd met BB koffie drinken? Haha, let op.
3: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.

0: Dit is alleen met de ochtendshow van Kate Bush met Running Up That Hill. We hebben de ganze week al over de Limburgse revolutie.
1: Ja.
0: Rala Revolution. Gisteren hadden we nog Bjorn van Bjorn en Mieke aan de lijn. Die hebben was opgeroepen door nimmers minder dan...
2: Marleentje Rutte.
0: Marleen Rutte over mee te doen met de Limburgse revolutie. En ze refereerden allemaal aan een dame. Hey, die op dit moment bij ons in de studio zit. Wie is dat dan? Stel ik even voor.
3: Goedemorgen, ik ben Vera Oeroe. En ik heb blijkbaar een Limburgse revolutie ontketend.
0: Nou, blijkbaar. Dat is zeer zeker op zich een revolutie ontketend. Dus jullie gaan ze dankbaar voor. Want wie Limburg. Limburgse omroepen zien natuurlijk voor het Limburgs. Dat we die taal verder moeten verspreiden. En we hebben natuurlijk meegemaakt dat we al berichten hadden. En filmpjes hoe Noorwegen. Ja. Hoe Finland nummer
2: IJsland.
0: Op. IJsland. We hebben naar Amsterdam gebeld. We hebben overal naartoe gebeld.
2: Ja.
0: Vera, dit was natuurlijk ontzettend druk bezig met die Instagram. En al en TikTok, nummer op, overal komen die zo'n beetje tegen. Neem eens even mij naar het ganse begin van die Limburgse revolutie.
3: Nou, eigenlijk ben ik ben nu 2,5 jaar zoiets filmpjes aan het maken en posten. En dat Limburgs, dat doe ik nu denk ik zo'n 2 jaar. Ik had toevallig even opgezocht wanneer dat voor het eerst was. Dat was volgens mij 3 juni vorig jaar.
0: Ja.
3: En nou, toen was ik 2 weken terug. Toen was ik ergens geweest in Kerkrode om video's op te nemen. En ik stond een auto terug en ik denk, ah, ik moet nog een video opnemen. Ik wil elke dag gaan plaatsen. Wat gewoon ik vandaag eens doen?
0: Ja.
3: En toen dacht ik van, ja, ik heb al lang geen Limburgs filmpje meer geplaatst. Nou, dan neem ik dat dadelijk als ik toe is. Ben even snel nog in de auto op. En dan gooi ik dat online en dan zie ik wel of dat aansluit of niet. Nou, en dat laatste, dat bleek wel het geval. Dat sloeg inderdaad aan.
0: Je hebt inderdaad het teweeg gebracht. Want we hadden natuurlijk ook al in eerste instantie Oet Venlo een meetje. Wat we vaker volgden. Sien, die ook al in het Limburgs van alle zaken deed.
3: Denk ik ook wel vaker gezien.
0: Maar die hebben natuurlijk een hele grote groep. Dat ze ook meteen heel veel mensen bereikt. En toen ging dat ook naar Amsterdam. Toen zag ik immers van, hey, ik heb in één keer 4.000 volgers erbij.
2: Jelle Jozef is
0: daar. Die zijn met 10 volgers nu in één keer. Ik neem aan dat iedereen daar wel omhemd was ze thuis.
3: Dat is echt niet normaal. Ik heb nu 2 weken later, nadat de video geplaatst zijn er echt bijna 9.000 volgers bijgekomen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt met geen enkele video.
0: Maar dan kijk zo, dus nog ook dat de media erop duikt. Radio, televisie, iedereen wil zich nu even hebben.
3: Ja.
0: Wanneer gaat ze naar landelijke televisie? Hebben ze zich toch gevolgd wat er aan de hand is in dat kleine provincietje door het zuiden?
3: Nou, mijn filmpje is echt, wat was het, 5 seconden of zo te zien geweest bij SBS6. Dus dat vond ik al een hele winst. Maar we gaan natuurlijk wel echt voor meer landelijke televisie, inderdaad. Ja.
0: Maar wat is die doel? Wat wil Stik bereiken uiteindelijk?
3: Nou, dat we onze Limburgse roots zeg maar omarmen. En dat we ons er niet voor schamen. En dat we meenen dat we onze kinger niet meer Limburgs op hoeven te voeden. Dat allemaal in het Nederlands moet. Maar dat dialect, dat die taal, cultuur, dat gewoon blijft bestaan. En dat we daar ook trots op mogen zien.
0: Zeker hoe die jongen uit Amsterdam, die wel een Lina, die zei ook van ja, die had zich gans de Amsterdamse tongval aangeleerd.
2: Ja, dus ook Engels.
0: Ja, ook dat.
2: Ja.
0: Maar nu in één keer zeiden nog dat filmpje, ben ik gewoon plat gaan praten. Ze keken hem aan en zeiden ook van, is samen er nu net maar voor? Dat is toch al een toppunt, daar heb ik al veel bereik.
3: Precies, als één emers dat gevoel al hebt, dan is mijn doel al bereikt inderdaad. Ja.
0: Nou, we zitten midden in de zomer, 34 graden, maar sneeuw wel een sneeuwbaleffect eigenlijk.
3: Ja, precies. Het is niet normaal hoeveel Limburgs ik de afgelopen weken gezien heb.
0: Gang ermee door en laten we je even aanspreken dat we je binnenkort gewoon eens even kijken wie het geit. Dat we dingen even in de bellen en zo in de uitzending. Wie dat we verder gewoon met de Limburgse revolutie. Want VBL1 doet natuurlijk ook aan mij. We zien ook voor de Limburgse taal. We praten Limburgs, want dat is de taal van ons hert. En daar moeten we mee doorgaan. En dank dat ze even bij ons in de uitzending
3: kwam. Ja, zeker.
0: Weer, dankjewel.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel.
1: Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
14: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: 9:30, dit is het LA Nieuws met Tim Bodeweerde.
15: Goedemorgen. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen zorgde voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odidienberg werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij die brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. Maastricht Aachen Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer Alicante, Faro, Valencia en Tenerife al aan de tijdelijke bestemmingen van Maastricht Aachen Airport toegevoegd. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop. Gisteren kwamen veel mensen die dit weekend op de camping verblijven al aan. Sommige bezoekers hebben duidelijk een artiest waar ze het meest naar uitkijken, maar dat geldt niet voor iedereen.
16: Sarah Larsson, daar heb je veel zin in?
17: Ja. Zoveel. Nee, Youngblood. Die vind ik wel leuk.
15: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband. En dan nog het weer. Vandaag volop zon. De temperatuur loopt al snel op. Aan het eind van de ochtend is het al meer dan 30 graden. Uiteindelijk kan het zelfs 36 graden worden. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen.

0: Let's Three Hard Wax CNL in hoofd in show, de Limburgse Revolutie. We volgen hem, David natuurlijk met de aanstichter ervan. Net live hier in de uitzending bij L1. En vanmiddag ook te zien op L1 Televisie. Weer een hoe is toch prachtig dat ze even een Jossie in de uitzending kwamen. Ja, even de revolutie door kunnen laten gewoon. Maar goed, we hebben nog geangers. Daar is het koffiepakket. Ja. Voor de allerlaatste keer gaan we iemand verblieden met een heel fijn Huubs koffiepakket van Riefil. Ja. En daarvoor gaan we nog het Pleetske Bos in Sint-Theresia-kerk hebben. Gebouwd in 1932 door de beroemde Limburgse architect Frits Peuts. Heb ik dat gehoord, Karin?
1: Ja, zeker. Heb je dat
0: gehoord? Ja, goedemorgen, Karin. Over de weer vandaag weer.
1: Ze zijn benauwd, maar goed. We gaan niet klagen, de
0: functie. Dat klopt, helemaal. Dat, maar het voordeel is, de was droegde nog veel sneller, hè?
1: Ja, daar was je juist mee bezig. Ik denk, je kreeg vandaag je heet en zeker druk.
0: Ja, dat dacht ik al. Dan ketsen ze dadelijk fijn opvouwen, lekker in de kast liggen. En dan de nog even lekker terske koffie drinken. Maar we hebben een Huubs koffiepakket. Maarten, er zien alleen, niet alleen het pakket, er zit ook de keukskes bij.
2: En ik heb natuurlijk de koffiebonen.
0: Mm-hmm.
2: De keukskes, ja. De Huubs het al over, hè?
0: Ja.
2: Dus een beetje keukskes vanuit, Karin?
1: Ja, ik moet natuurlijk een beetje oppassen. Hè. Dat zal niet te veel in gewicht niet komen. Maar af en toe moet het kennen, toch?
0: Ja, dat vind je wel.
2: En keukje bieden koffie, dat moet toch kunnen. Dat
0: kennen we zeker.
2: En we hebben een schone mok erbij. Mm-hmm. Ook nog.
0: Ja. Oh, maar wacht even. Het is allemaal prachtig, Maarten, wat ze zeggen. Ja. We moeten eerst even checken of ze het goed deed, hè?
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Jongens, wie lust er een kom? Ja, dat is fijn. Kent ze wel nog, Rita Corita?
1: Ja, zeker.
0: Ja, was prachtig vroeger op de televisie. Ja, daar kwamen ze dukken voorbij, hè. Maar goed, bij ons in de koffiekamer, hier neven, daar zit toch best wel een beroemdheid. Ja, een echte beroemde Limburger, een BL'er, nummer weet dat eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat is nemens minder dan de man met de snor, zoals we zelf altijd zeggen. Maar wie is het dan? Wie het er echt?
1: Nou, het is
0: hier
1: gewaardeerde meneer Theo Bovens, is dat.
0: Inderdaad, dat is meneer Theo Bovens, Karen. Hartstikke goed. Onze volgende je deur. Dat betekent dat Karen van Dommoed-Ransdaal de verdorgenheid met een koffiepakket. Zeker.
1: Dankjewel.
0: Geen gedaan. We zorgen dat het bij dich terechtkomt. Dat is een heerlijk lekker testje koffiekens drinken in de tuin met het prachtige weer. Maar ja, ook af en toe lekker naar binnen, hè? Want het is wel te heet boet, hè?
1: Ja. Lekker
0: veel, lieve. Goed zo. Ik wens je een heel fijn weekend alvast. En bedankt, Tess, bij ons even de hoes. Ik kom met een goede antwoord.
1: Ja, ik ook. Dankjewel.
0: Dag, Karen.

0: Kijk, dat zit die zomerse plaats voor het verdoen, hè? Barry Manilow, Copacabana. En volgende week in de Early Ochtend Show. En zeker de ganse week hebben we de week van de zomerhit. Met zo'n fantastische prijzen te winnen zien. Onder andere veel ease. En dat hebben we wel nodig. Afgelopen nacht trok er een hevig onweer. Hoppakee, door de provincie. Hier en daar waren er wat omgewaaide bomen en andere ongemakken. Maar tot een echt grote probleem heeft het niet geleid. We zijn benieuwd hoe de nacht op de campings van Pinkpop is verlopen. Want wie dit weekend naar Pinkpop gaat, doet er verstandig aan niet alleen een festivalticket mee te nemen, maar ook zonnebrandcreme, een petje en een lege drinkfles. Want het belooft tropisch warm te worden op Megaland en Landgraaf. Met temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkomen. De organisatie heeft daarom extra maatregelen genomen. Daar gaan we over doorpraten met Marjolein Winke van Pinkpop. Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Marjolein, het donderde en het bliksemde vannacht behoorlijk met veel regen. Heeft dat tot problemen geleid op de campings?
1: Nee hoor, nee. We hebben een rustige nacht gehad. Oh, ja, er waren wel wat windstootjes, maar de bezoekers die hebben er eigenlijk weinig last van gehad.
0: Ja, de muziek staat er wel centraal bij jullie dit weekend. Maar het weer lijkt ook een klein beetje een hoofdeffect te krijgen nou, hè?
1: Ja, we hebben een mooie tropische editie voor de boeg. Dus we hebben er zin in.
0: Ja, maar goed, hoe bereiden jullie je nou voor op deze hitte?
1: Nou, we hebben allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen. Dus we hebben extra waterpunten waar mensen eigenlijk de hele dag gratis water kunnen halen. Er zijn extra overkappingen. We bieden mogelijkheden om te koelen. Dus de mensen die vooraan willen, bij het podium willen staan, die voorzien we van water en van sponsen om toch een beetje koel te blijven.
0: Mm-hmm. Een petje, lege drinkfles hadden we het over, zonnebrandcreme. Heb je nog meer tips voor mensen die komen bezoeken?
1: Ja, eigenlijk vooral dat ze ook regelmatig de schaduw opzoeken. En dat is toch wel belangrijk. Mm-hmm. En ja, goed smeren, hè? Zoals Jan altijd zegt.
0: En goed smeren, hè? Ja, die uitspraak die kennen we. Die is legendarisch geworden natuurlijk, hè? Die komt ook elke keer terug op de radio. Hey, er wordt ook rekening gehouden, mogelijk vandaag weer met onweer. Hoe houden jullie dat in de gaten? En wat gebeurt er nou als er weer onweer komt?
1: Ja, we zijn in nauw contact met de meteorologen, dus we houden het supergoed in de gaten. En ja, we zijn standaard ingericht op op verschillende weerscenario's, dus ook op bliksem. En we hebben bijvoorbeeld professionele bliksembeveiliging op het terrein en op de campings. Dus en we hebben duidelijke protocollen, dus als het nodig is, dan kunnen we direct maatregelen nemen.
0: Ja, je hebt het over duidelijke protocollen, maar als ik even daarin duik, wat is dat dan? Bijvoorbeeld ontruiming van terrein of zo?
1: Nou, kijk, dat zijn. Het is moeilijk om daarover te speculeren. Want elke onweersituatie is weer anders. Dus op het moment dat het zich voordoet, dan nemen we dan de gepaste maatregelen.
0: Kortom, Pinkpop is er helemaal op voorbereid. Laat de mensen maar komen en laat het feest beginnen. Dat kunnen we wel zeggen, Marjolein.
1: Absoluut.
0: Goed zo. Bedankt je even voor je toelichting en maak er een heel mooi feest van.
1: En dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Hoi.

0: je goed voorbereid zien natuurlijk op het komende weekend. Het pingpongweekend met Aafje Knaldbeurt door de herfst aan de band. En die hebben we natuurlijk ook wel in de uitzending gehad. Die gaan er ook een feestje van maken door. Als laatste kregen we nog, verder we zo meteen nog hoe de regio gewoon. Even de Scheldwoordenkalender. Ik ben er wat erop steeds. Ik ben altijd een verrassing. Nu kijk je vandaag de 19e van juni. Nu komen we het weekend in. En volgende week de week van de zomerrit. CBL wil van alles te binnenveld. Neem ik mee.
1: 19 juni?
0: Ja.
1: Stensbuhl.
0: Stensbuhl?
1: Stensbuhl.
0: Hoe is de Stensbuhl?
1: Arrogant persoon.
0: Nou.
1: Opschep.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten.
11: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeelhuitjes.nl.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Voordeelhuitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhuitjes.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Liefde voor Limburg.
15: Met jou.
16: Bij jou.
15: Dit is Route Regio.
16: Dit is

Somber. En homewrecker aan het begin van de laatste routeregio van deze week. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg met een felicitatie richting Zimpelveld. De basisschool De Meridiaan door. Die zijn namelijk verder geworden op het landelijke schoolvoetbaltoernooi van de KNVB. In Zeist door op het terrein van de KNVB Hansen gespeeld. En het wordt de enige school uit de regio die een beetje in de finale zoten. 8 spelers, verschillende voetbalverenigingen uit de ganse gemeente. Dus ze worden niet alleen voor de school, maar voor gans Zimpelveld. Proficiat, verder, knap. Morgen kent ze nog de binnenstad van Zittard, want door is eigenlijk een groot openluchttheater. En dan komen ze het u vooral tegen, het Limburgs toneel Zittard. Voor het wagenspel Zwienswijer Kaal Oet. Het bons op veel plaatsen in de binnenstad. Ging plusje steul en zo, maar echt tussen de lui. Het had allemaal te maken met 40 jaar Veldeke Zittard. En regisseur is René Houstermans. Dus het is een vertrouwde hengdoor in het Zittisch dialect. Ga ik maar eens kieken. En zo meteen, ik weet niet of het er altijd voor is. Maar als het lekker vindt, ze altijd Heringske. We gaan beginnen.

0: Woensdag, Oethele en Vlinders bij Route Regio. Is het 19 juni, werd het 35 graden in Limburg. Ik word toch een beetje kallen, u van vastelovend. Ja, ik ga er zelf ook niks aan doen. Het had niks met 11 van de 11 of zo te maken. Maar wel met een impuls die de vastelovend in Bracht en Brachterbeek met name geeft kriegen. Ik ga Lars Hamers aan de telefoon. Hij is vorst van Onger het Viaduct. Lars, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. Ja, mooie introductie. Het is inderdaad al op het lopen qua temperatuur. Ja. Maar vanavond mogen we met carnavalsvereniging De Jeugd, carnavalsvereniging De Pullen, die grote carnavalsvereniging De Hoonder en weer zelf Onger het Viaduct te gast zijn bij Café Het Wiel. Maar ze braken zijn echt Schippersdorp. Ja. Dat is nog een ouderwets Schipperscafé. En door gaat het gebeuren vanavond.
0: Door gaat het gebeuren. En want ik ga eigenlijk, moet ik je eerlijk vertellen, Lars, geprobeerd te bellen met uw penningmeester, maar hem kreeg ik net eraan. Dat is volgens mij in alle staten, hè?
1: Dat is in alle staten. Daar ziet de temperatuur al goed oplopen. Ja, en daar hoop natuurlijk dat de hoogte van de temperatuur ook gaat zeggen over de hoogte van de biedingen vanavond op het tonnetje haring.
0: Ja, want toch gaat het het eerste vetje hering werd geveild door. En de opbrengst gaat dan naar uig. Dat werd over die drie verenigingen verdeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat is een nieuwe traditie die de laatste jaren vorm heeft gekregen. Vorig jaar ging de lokale zorgonderneming centraal. Die hebben toen een bedrag van 14.000 euro mogen ontvangen. Dankzij de gulle biedingen van de Schipperswereld. Ja, we hopen vanavond natuurlijk een mooi bedrag te krijgen wat we kunnen verdelen onder de drie verenigingen.
0: Ja, nou even naar die vereniging onder het Viaduct. Ja, laat ik even uitgaan zo'n beetje van de opbrengst van vorig jaar. Stel, 15.000 euro zo'n beetje. Dat is dan 5.000 euro per vereniging. Wat gisteren ermee doen?
1: Ja, Ruud, we hebben verenigingsteken. We zijn een vereniging met dames en heren in de leeftijd tussen de 18 en 35, zo gaat. En we moeten de steken gewoon vervangen. Ja. Die zijn nu 20 jaar oud. En een gemiddelde steek, het is echt handwerk. Het kost gewoon 350 euro.
0: Ja.
1: Nou, de kind zal uittellen, we hebben een aantal heren ertussen zitten. Dus er is sowieso wel een groot deel van dat bedrag mogen we gewoon investeren in steken. Daar zijn we ontzettend blij met als we dat zo kennen.
0: Ja, nou, dat is dus echt een impuls. Die vereniging moet soort motor de toekomst in, hè? En daar helpt het enorm bij.
1: Ja, zeker. Dus het is echt fijn dat zo'n mensen van zo'n café opstaan. Dat we daar vanavond met Edwards Verbund een geweldige veilingmeester hebben. Hmm. Waar we van hopen dat er nog even groot onder de aandacht brengt wat het bedrag van vorig jaar was. En laten we hopen dat ook carnavalsvereniging De Hoonder en zeker de jeugd te pullen, want de jeugd heeft de toekomst een heel mooi bedrag gekregen vanavond. Ja. Het wordt een hele gezellige avond met Frans Steuners erbij.
0: Ah, dan is het succes verzekerd.
1: Zeker, dus ik zou zeggen, als de mensen nog niks te doen hebben, dan wordt gratis haring uitgeserveerd. Pilsken moesten zelf betalen. Ja. Maar alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fantastisch feestje vanavond.
0: Het eerste veertje geeft tussen het Roet, tussen Ovent en het geeft naar de Vastelovend. Dat is een fantastisch café, het Wiel, daar moesten ze hier. En aanlopen last naar de havendag, dat is dan volgende week, hè?
1: Ja, dat is een heel groot comité, alweer maanden bezig. Ik zei 2 jaar met de voorbereiding. Volgende week, het weekend, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Het grootste evenement van de gemeente Maasgouw. Ze hebben weer alles uit de kast getrokken om er een geweldig event van te maken. Zowel feest als overdag de inhoud. De Fancy Cup weer, de marine. Heel veel uit de Schipperswereld. Ja, dat is zeker gaat wat ze biemers zien.
0: Ja, dan tot slot. Wat gaat er opbrengen? We moeten toch een soort voorspellingje doen.
1: Nou, ik vond die een bedrag van 15.000 vond ik wel mooi. Maar zullen we dan nog 15.454 te maken om in de stijl van vastelovend te blijven?
0: Dat lijkt me prima. Lars, succes dus nog. Het werd spannend, man.
1: Het werd zeker spannend. Het werd gezweten van de spanning en van de hitte. Maar we gaan ons zeker goed van maken.
0: Hul ze zelf van Vurs eigenlijk?
1: Ik vind een visk op zijn tiet wel lekker. En als je op de social media kanalen kijkt, dan kan je ook zien dat Frans Steunis ook wel van een visk hoort.
0: Frans Steunis hult zeker van een visje. Succes, jongen van Oven. Ben benieuwd.
1: Dankjewel. Tot de zeer vandaag.

Joy Emerald, A Night Like This. Is het dan weer vredig, jongens? Poeh, dan komt u voor een minuutje of nou, 20, 24 toch een schouw bellen naar Nijweert. En onze groete vriendin Nel, die zal toch in het appartementje zitten te puffen. Met deze temperaturen. Nou, die hult zich wel rustig. Door dit van. En volgens mij is het ook klimaatbeheersing. Ah, toch. Stand altijd bij die oude lui. En Nel is in de nuigetig. Pietje oppassen. Goed drinken. Dus even waarschuwen. Gewoon voldoen. Wie gaat wel durchkomen natuurlijk. Nou, hey, de spindokters bij alleen.

0: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
0: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Het is 10:30. Het LA Nieuws, dat hoor je van... Tim van der Weerde. Tim, goedemorgen.
14: Hey Ruud, goedemorgen. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok... heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. In Sittard raakte bijvoorbeeld een kapelletje zwaar beschadigd... omdat er een boom opviel. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen... zorgde ook op andere plekken voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odidienberg... werden wegen geblokkeerd door bomen. Op de laatste plek was de boom zelf zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Goed nieuws als je dicht bij huis graag op het vliegtuig naar een zonnige bestemming stapt. Want Maastricht-Hagen Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer Alicante, Faro, Valencia en Tenerife al aan de tijdelijke bestemmingen van het vliegveld toegevoegd. En een auto is vanochtend volledig uitgebrand in Amerika. De vlammen die sloegen meters hoog uit het voertuig. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. De bestuurder kon op tijd uit de auto komen en is niet gewond geraakt. De oorzaak van de autobrand moet nog worden onderzocht... maar vermoedelijk ontstond het vuur door een technisch mankement. En dan naar Megaland in Landgraaf. Daar begint namelijk vanmiddag de 55e editie van Pinkpop. Gisteren kwamen er al veel mensen die dit weekend op de camping verblijven aan. Sommige bezoekers die hebben duidelijk een artiest waar ze het meest naar uitkijken. Maar dat geldt niet voor iedereen.
15: Sarah Larsson. Daar heb ik veel zin in.
16: Ja. Ja, zoveel. Nee, Youngblood. Die vind ik wel leuk.
14: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband. En dan nog het weer vandaag volop zon. De temperatuur die loopt al snel op. Aan het eind van de ochtend is het al meer dan 30 graden. Uiteindelijk kan het zelfs 36 graden worden vanmiddag. Later vandaag is er dus wel weer opnieuw kans op pittige buien... met windstoten, hagel en veel regen.
13: Tim, dankjewel. Dan gaan we even naar de weg. Want we hebben een file op de A2 in zuidelijke richting... tussen Leemde en Nederweert. Een kwartier erbij, dat komt door een ongeluk.

Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Groetenregio, och jongens toch. Tropische temperaturen met hoofdletter in onze provincie. Jongen, ik huur net Tim vertellen 36 graden. Ken gewoon gebeuren. En de komende dagen blijft het ook nog wel warm. Klinkt dipje. Zo midden volgende week. Volgens mij zitten we dan rond de 30 graden. Nou, wil dat even tegen. En moest er maar van hotten. Maar het komt wel lekker uit dat dan ook de zomer begint. En dat vier volgende week. Hey, de ganse week op de radio. De week van de zomerhitshand. En daar komt natuurlijk alles voorbij. En dat zat me een beetje aan het denken. Dat was natuurlijk vreugder. Ik denk dat veel Limburgers het dan metgemaakt. Dan ging ze op vakantie met die ouders. In een oude Renault, in de zomervakantie, voorgestouwd naar Frankrijk. En voor de jonge loesteraars vroeger zoot ook in een oude Renault een radio met cassette recorder. En een cassette recorder, daar duwt ze een cassettebandje in. En dat wordt een soort ijzeren plakkeek waar muziek op sting. Ijzer met plastic. Nou, en dat duwt ze dan in de cassette recorder en stingmuziek. Maar de koets dus cassettebandjes kopen. Die worden dan volgens al door de platenmaatschappij. Maar de koets ook zelf opnemen. Oh, wel leuk, van de radio of van cd's of van plaat of zo. Hè. En er worden altijd vakantiebandjes in auto's. Stonden lang in de file bij Lyon, maar wel een vakantiebandje bij de hand. Precies wel leuk. En dan gaan we dat ook meteen doortrekken naar de metzinger. Om eens erover na te denken. Wat stond er bedicht vroeger op het vakantiebandje? En het vakantiebandje moet natuurlijk de ganse tijd afgedriend worden. Dus die ouders worden er knettergek van. Maar die leed je zeuken voor. En dan kan voor de boel al een beetje opwarmen. Voor zoiets nuttig bij 36 graden. Echt de grootste hit nu in die herinnering. De sting op een vakantiebandje. Laat het eens even weten via de L1-app.

0: Bill Withers. And Lovely Day. Nou, onderstatement, hè? Ja.
1: Bel.
0: Zeker op vrijdag, gewoon qua vellen.
1: Met Nel.
0: En dan gewoon verbellen, ja.
1: Bel met Nel.
0: Met de grote vriendin van het programma.
1: Met Nel.
0: En de ganse provincie, hè?
1: Bel met Nel snel.
0: Nel Gerards. 94 jaar jong, Oet Nijweert. Of bellen al, ik denk dik 5 jaar. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is zo, hè? Dik 5 jaar, denk ik, hè?
2: Wat zegt ze?
0: Dat veel 5 jaar met elkaar bellen al zo'n beetje, hè?
2: Ja, ze, ja. Ja. Toen de corona begonnen is, toen zijn we ook begonnen, geloof ik.
0: Ja, 6 jaar al.
2: Ja, dat is al 6 jaar. Ja.
0: Ja, toen was je nog een jong blond, hè, nou.
2: Ja. Dat is even goed toch altijd nog wel leuk geweest,
0: ja, had ze het wel nog niet in de zin gehad?
2: Jawel, zeker weten. Zeker weten.

0: Ik vind het niet eens te warm.
1: Nee, maar het is wel genoeg drinken?
0: Ja, dat heb ik gisteren gedaan. Dan ben ik vannacht de hele nacht op moeten staan om te plassen. Dus of het een of het ander. Je kunt doen wie je wilt. Het is altijd fout.
1: Nou, weet je wat het is? Ik ben daar toch gerust op. En toen moet Reken per nacht goed bed komt, dan om te plassen, dan had ze wel genoeg gedronken gisteren. Dus dat is goed.
0: Ja, ik heb in ieder geval heel veel gedronken.
1: Ja, heel goed. Gang toch bij durig naar. Gang toch bij durig.
0: Ja. Komt goed.
1: Hey, en wie had ze nog een leuke werk gehad? Ze zijn toch gluur voor de vloer geweest?
0: Ik zou eigenlijk naar het Oogcafé in Wiers gegaan gisterenmiddag, maar ik denk, ik ga het niet riskeren. Het wordt zo benauwd en zo warm en nee. En toen heb ik opgebeld en toen zag die vrouw, moest mij afmelden. Ik ga die gaan willen bellen en zeggen, het gaat misschien niet door.
1: Nee.
0: Ik zeg, ik denk dat er meer mensen puffen van eten, is niet normaal.
1: Nee. Nee,
0: en toen belde ze gisteren avond op, er zijn 5 man zijn gekomen.
1: Hmm.
0: Dus,
1: magere opkomst.
0: En bijna nemen.
1: Nee.
0: Ik zeg, heeft zich nemen ze afgemeld? Nee. Ja, dat vind ik eigenlijk, ze moeten zich toch wel afmelden, vind ik.
1: Ja.
0: Dan had je kunnen zeggen, het gaat niet door. Een verdrijman naar wier te gaan rijden, dat is flauwekul.
1: Nee. Nou, volgens mij loesteren al die vrung van het Oogcafé altijd. Dus ze zijn bij deze weer af op de vingers getikt. Afmelden.
0: Ja, nou... Je hebt het gezag.
1: Ja, het is waar, hè?
0: Maar ik ga het ook al gezag, joh.
1: Ja.
0: Dat denk ik dat moet.
1: Ja, dat lijkt me toch ook, hè?
0: Ja. Daarom. Maar dat wil ik niet zeggen dat ze daarom moeten denken dat ik kloordobber ben. Hier echt niet.
1: Nee, even mag. Even mag.
0: Nee, niet even, wel één secondje.
1: Dat mag best. Hey Nel, en ja, we doen het weer. Het is de ganse week volgens mij nog warm. En blijf je dan nog de ganse week binnen zitten met alle stal? Of gaat er toch nog gaat gebeuren?
0: Nou, ik durf niet naar boete te gaan, want het is zo verschrikkelijk warm. En in mijn huis, bij mij, is het een stuk kooier als in het atrium. In het atrium nog steeds op dat heel glazen dak, die hele dag die zon.
1: Ja.
0: Dus zo is het bloedheet. En als ik mijn voordeur touw gooi, dan blijft het bij mij lekker fris.
1: Ja.
0: Of fris. Maar in ieder geval goed houdbaar.
1: Minder warm.
0: Ja,
1: en dan moest ze maar kijken of er nog in de aanbel de komende dagen. Of er nu al zijn die, denk ik, gewoon toch durft te hitten even bij Nel langs.
0: Ja, ik ben al blij als er een zeemers belt. Zo goed.
1: Ja.
0: Dus ze hoeven niet door die hitte te rennen.
1: Nee. Nu zou het boven vergeten. Maar ondanks dat ze dan binnen zit met alles touw is, morgen toch een grote dag voor dich, Nederland-Zweden.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja,
0: ik ben eens benieuwd.
1: Ja.
0: Ik heb tegen Niels gezegd, ik kreeg voor ieder goal die Zweden maakt een 5 euro.
1: Oh.
0: Hè? En de laatste keer hebben ze met 7-1 gewonnen. Dus zitten er al 35 te pakken.
1: Echt hoor, dit is het ganse toernooi?
0: Ja, tijdens het hele toernooi.
1: Och.
0: Alles wat Zweden goed doet, dan krijg je 5 gulden voor.
1: Nou, met Zweden gans goed geeft, dan geeft ze failliet naar hem. Kijk goed, hè? Ja.
0: Zal wel meevallen.
1: Ja, dus eigenlijk kent ze maar beter morgen volledig met Nederland hotten, want ja, dan verliest Zweden en dan kost het toch niks.
0: Ja, maar ik heb geld genoeg.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Is nog helemaal niet op. Bijna 100 jaar en het geld is nog niet op.
0: Nee, het geld zit niet meer op. Ik heb niks meer nodig. Ik weet niet wat ik moet kopen.
1: Ja.
0: En als ik wat zou willen kopen, kan ik het niet zien.
1: Nee.
0: Dus wat heb ik eraan of ik me nou wat in mijn hang loop douwen, wat ik later helemaal niet schoon vind.
1: Nee.
0: Dus ik hoef niks meer. En ik ben content met wat we hebben. En ik gooi nog altijd wat over.
1: Oké, nou, dat is toch fijn. Nel, nog tot slot dan echt even de eindstand morgen. Nederland-Zweden werd?
0: Ik hoop Nederland-Zweden 0-5.
1: Och, oké. Kost ik 24 euro dan? Dan weet ze dat.
0: Die heb ik nog.
1: Goed, zo dochter groetjes en aan voorzieners, hè?
0: Dat doe ik niet zeker. Hoi, groetjes.
1: Dag, hoi.

0: holding me back. Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Och jongens, wat dan voor herinneringen aan vakantiebandjes. Kom eigenlijk binnen via de app 0682154400. Met komende week natuurlijk de week van de zomerhits. Ze hebben alleen de ganse week lang al die leedjes. Maar met het soudeurgids zouden we dan nog een vakantiebandje top 40 achteraan kunnen plekken. Want van handvreugen allemaal bij Leo en de file gestangen. Bij de ouders achterin. Bloedje heet. Geen auto's met airco. Niks ervan. Het wordt gewoon in de warmte. En met die bandjes die immer maar gedreend worden. En de kwaliteit wordt immer slechter. En immer dezelfde leedjes. Maar ja, dan blieven ze wel plekken. Ik kreeg al van alles binnen. Lola van de Kings. Dat zit de Anemie half uur altijd opstoor. Ik moet altijd denken, zit Pascal, aan de holiday rap van MC Mike en DJ Sven uit 1986. En Agadoo zit Wiel van de Saragossa Band. Nou, laten we er een metzinger in ieder geval van maken. Een liedje wat bij de vreugde op een vakantiebandje sting. En dus in de file bij Lyon de ganse tijd voorbij komt. Volg hem nu aan als metzinger.
1: Heb die verzoek, het gemunde show, hey, bij route, regie.

0: de Kutch.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl. Liefde voor Limburg.
10: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
14: Dit is

En een bar song, terwijl de appjes ook binnenstromen voor Nelhuur. En die kunt echt met alles weg, hè. Die zegt gewoon, ik hoop dat Zweden morgen met 5-0 van Nederland wint. Voor de jullie die het niet weten, een Nellat familie in Zweden en een zoon van haar woont daar. En daar zat dus eigenlijk, nou, in ieder geval half Zweedse klinkinger. Nou, die zijn dan een beetje van Zweden, omdat ze daar zijn opgegroeid. Maar desondanks de contente mensen. En och, het is toch altijd fijn als het vredig is, dat soort appjes van Nellat is super. En in de tussentijd ook de appjes voor natuurlijk de metzinger, hè, die al binnenkomen. Denk er even over na. Het moet een hit zien van vroeger op een van die vakantiebandjes die ze houdt. Dan word ik ouders knettergek van woede in de auto in Frankrijk. Hoor hem even aan. Rijk eens kijken wat de oog zo'n beetje is. Ben benieuwd. Nu, de Pet Shop Boys en Always On My Mind. Route de regio.

0: Sjont daarna samen met Trekzak en geflirt met die man. Het wil weer op zoek zijn door een metzinger der op 10 vakantiebandjes stong vroeger. Allemaal in aanloop naar de week van de zomerhits natuurlijk. Och in die file ergens op de Franse snelweg. Wat wordt warm in die auto's zonder airco. En wat wordt de muziek eigenlijk altijd hetzelfde. Maar het vuurdeel ervan is dat ze het nog wit. Warm met Club Tropicana. En wat best zo leuk in het forceren, zegt Mario. Ja, dankjewel Mario. Leuk dat ze metkijkt. Dat had ook te maken met de week van de zomerhits. Holiday van Madonna. Dat kan Alex zich nog herinneren. Dit is nog een appje van Gertie.
1: Ik dacht aan Gina, Lolo, Brigitte.
0: Ja, nou, ze komen binnen. Dus de metzingers die komen van die vakantiebandjes uit de jaren 70, 80, 90. Tot op een week.

0: Santana en Rob Thomas en Smooth. Ben je goed, regio?
1: Meezinger, meezinger.
0: Ja, ja.
1: Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het gummende show. Hey, ben je goed, regie? Yo!
0: Ja, Verrouwen en Metzinger, hoe het rieke arsenaal vakantiebandjes. Vroeger achter in de auto bij de oude stonk door muziek op. En die bandjes hoe de keer op keer omgedriend. Want de race duurde immer veel langer dan verwacht. Ook omdat mam een vuur in de kaart op de kop houden en zo. Dan kreeg ze dat soort discussies allemaal wel. Ja, het wordt een barre tietoenuur. Maar wel met muziek. En wat werd er dan zo aangevraagd van die vakantiebandjes als Metzinger in aanloop naar de week van de zomerhits volgende week? Eens even kijken. Peter, Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band komt binnen. Eens even kijken. Gauw een appje van Marianne. Even luisteren.
2: Oh ja, nou een beetje verder. Dicht bij elkaar in het warme zand. Lekker lui op het strand in een ander land.
0: Het is de zomerzon. Eens even kijken wat ik nog binnenkrijg. Wham! Club Tropicana komt binnen. Eens even kijken. Ik hou hij toch nog ergens een appje. Oh ja, kijken. Jode, dag aan Dalida. Gigi Lamoroso. Er wordt een appje ergens. Ik ken hem even niet. Oh ja, hey, van Gaston. Het ganse arsenaal aan leedjes van Carbon komt dan voorbij. Kop ligt net per se meteen aan zomervakantie. Maar als het opsting in de auto, bij Gaston wel. Dus dankjewel voor het doorgeven. Wat kreeg ik nog binnen? Ik moet hem wel even erbij gaan zoeken. Ik ga net de goede versie te pakken zien. Want dat vind ik wel echt een leuke Metzinger. Ook in aanloop naar de week van de zomerhits volgende week. Werd een aantal keer aangevraagd. Fiesta Mexicana van Rex Kildo. Stong op in de auto, koppelig aan zomer zit Jan Ogey en huurt er gewoon bij. En ik moest er meteen aan denken. En we zongen stiekem in Frankrijk keihard met. Nou ja, dat kun je pas met zingen. Danken voor alle appjes.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Het is 11:30 en het LA Nieuws, dat hoor je van Tim van der Weerden. Hey Tim.
7: Goedemorgen Ruud. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. In Sittard raakte bijvoorbeeld een kapelletje zwaar beschadigd omdat er een boom opviel. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen zorgde ook op andere plekken voor veel omgevallen bomen. Onder andere in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odidienberg werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom trouwens zo groot dat de brandweer hem niet zelf weg kon halen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij de brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. En goed nieuws als je graag dicht bij huis op het vliegtuig naar een zonnige bestemming stapt. Want Maastricht Aken Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder andere al Alicante, Faro, Valencia en Tenerife aan de tijdelijke bestemmingen van het vliegveld toegevoegd. En dan Megaland in Landgraaf. Daar begint vandaag de 55e editie van Pinkpop. De Venlose Herfsthanenband trapt het festival vanmiddag af en ze zijn goed voorbereid.
8: Boete dat we ons hebben laten stylen in lekker warme outfits, hebben we de zonnebrand en de zonnebrillen bij ons. En er zal genoeg te drinken zien door, denk ik. Dus volgens mij kunnen we het goed.
7: Ja, zometeen om 11:45 dan begint het optreden van de Herfsthanenband. En daarmee is Pinkpop dan ook officieel geopend. Headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. En dan nog het weer. Vandaag volop zon. De temperatuur die is al aardig opgelopen inmiddels tot tegen de 30 graden. Uiteindelijk kan het zelfs 36 graden worden vanmiddag. En later vandaag is er dus weer kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen.
6: Tim, dankjewel. Tot straks.

0: Diep in ze, terug in de tijd. En we hadden Back to Life van Soul to Soul daarvoor bij Route Regio. Het WK voetbal is in volle gang. En morgen dan speelt Nederland tegen Zweden op het WK in de Verenigde Staten, in Mexico en in Canada. Het is een groot toernooi met enorme afstanden. Vroeger had je een WK in één land. Die organiseerden het zelf. Volgens mij is het voor het eerst gebeurd in 2002. En toen kreeg je Japan en Zuid-Korea die samen het WK gingen organiseren. Daarvoor was dat niet. In 1998 was het WK voetbal in Frankrijk. En in Nederland werd daar onder meer vierde. En er was een Limburger die daar een behoorlijk prominente rol speelde. Namelijk Boudewijn Zende. Hij is de gast in een nieuwe aflevering van WK-gangers. En morgen overal te zien en te beluisteren. Spotify en op YouTube en L1.nl en overal. En Boudewijn Zende heeft genoten van het WK in een echt voetballand in Frankrijk. Relatief kleine afstanden. Het was prettig daar.
1: Ik moet zeggen dat wij ook het merendeel van onze wedstrijd allemaal in Zuid-Frankrijk hebben gespeeld. Dus dat maakte het ook wel leuk. Volgens mij was het ook omdat wij eerst in de pool werden, bleven we ook in Zuid-Frankrijk. Nou, dat wilden we heel graag, want we zaten in Monaco. Dat was ons basecamp.
0: Ja.
1: Nou ja, wij wilden daar natuurlijk niet weg, want dat was fantastisch. Daar gebeurde uiteindelijk natuurlijk zoveel leuke dingen, ook naast het voetbal, waardoor je dus naar elkaar toe groeide. Het bekende verhaal misschien, maar we hadden zelfs de gelegenheid om een keer in Monaco op stap te gaan naar een discotheek. En later bleek daar, of later, op een gegeven moment was er een menigte binnen. En er was iemand aan het dansen op de vloer. Maar er stond een hoop bescherming omheen. En dat bleek dus Whitney Houston te zijn. Nou, dan mocht er maar één met Whitney dansen. En dat was dan Patrick Kluivert. Dus dat zijn verhalen, die neem je mee. Maar dat neem je ook mee als groep zijnde op dat veld. Weet je wel, je groeit echt naar elkaar toe tijdens zo'n toernooi. En dat was het voordeel natuurlijk, dat er ook nog niet zoveel social media was. Dus wat dat betreft kon er nog wel relatief veel. Maar ook dat is belangrijk voor het teamproces, zeg maar.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk moet je, je zit, als het goed gaat, zit je 5 weken met elkaar opgescheept. En ja, dan moet dat maar klikken, die hele periode.
2: Als we even teruggaan naar de voorbereiding op dat toernooi. Dat was in Hoenderlo, waar jullie in eerste instantie bij elkaar kwamen. Jij rondde daar je transfer naar Barcelona af.
1: Ja, nou,
2: of in ieder geval, dat was al afgerond, maar dat werd daar publiek.
1: Ja, wij hadden volgens mij tussen twee trainingsmomenten in, hadden we 2 of 3 dagen vrij. En toen ben ik naar Barcelona geweest om het af te ronden. Barcelona wilde inderdaad voor de WK de deal rond hebben. En ik denk PSV uiteindelijk ook.
2: En jij zelf ook.
1: Ik had nog 1 jaar te gaan bij PSV. En ik moet zeggen dat het voor mezelf waarschijnlijk niet zo heel veel uitmaakte of het nou voor de WK was of na de WK. Maar goed, ik had natuurlijk wel oren naar om bij Barcelona te gaan tekenen. En het is ook waar dat als dat eenmaal gebeurd is, dan is natuurlijk ook dan is die druk van de ketel. En dan weet je ook wel wat je te wachten staat na zo'n WK. Want uiteindelijk kom je natuurlijk op zo'n WK een aantal spelers tegen die je na de zomer in het kleedlokaal gaat treffen.
0: Ja, hij vertelt er hartstikke leuk over. Boudewijn Zende, overigens nog scorend in de troostfinale, hè, tegen Kroatië. Voor de kenners, die zullen dat nog wel weten. Echt hele mooie anekdotes en een mooie terugblik op dat WK en op zijn carrière. Dus vanaf morgen in WK-gangers, L1.nl, Spotify, YouTube, overal.
3: Route Regio met

0: dans en spring. Toilette, heb je ze met vragen binnenkomen?
1: Oh, goed, en vraag je nou... Bijvoorbeeld die dat die waaiers bij jou in de studio hebben, die ook wat betekent wat voetballen soms.
0: Ja, Kees, dankjewel voor die vraag. De waaiers, en dat zijn jullie die natuurlijk op tv metkijken, echt ongekende kijkcijfers, LA Radio. De waaiers had alles te maken met de week van de zomerhits van volgende week. Maar ik koos of noen ophangen of ik moest er zondag voor terugkomen. En dacht, nou, zondag gewoon lekker op het terras zitten. Dan nog dat lekker even noe. Beetje verseren alvast. En dan kies dus dat. Dan maak ze kans op soms priest de ganse werk. We kriegen alle zomerhits van nu en van toen. En Maarten iedere dag in een luide blouse, Maarten, of niet?
2: Ik doe mijn best. En ik denk dat ik vandaag bij die zomer iets past, toch?
0: Ik vind dit een warming-up bloesje wel.
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik zie parasolletjes en ananasjes.
2: Hij staat van alles op.
0: Ah, lekker,
2: hij is
0: man.
2: Alleen wat te groot. Toen ik hem kocht, was ik een paar maten groot.
0: Ja, toen barbecue je wat vaker dan nu.
2: Ja, zo is het.
0: Oké, maakt niet uit. Hij staat je hartstikke leuk. Volgende week dus. En vandaar de waaiers in de studio. De week van de zomer is het. Kump toch aan.

Sam Smith en Nice to Meet You. Bij Route Regio is het zo meteen tijd voor een nieuwe opgave in het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar Inkplaatsje in Limburg. Met z'n droetkums, max de kans op kaarten via de kasteeltuinen in Arsen. Met de koffie- en vlaai-arrangementje erbij. Dus wij deden het. Het is hartstikke leuk om mee te spelen. En we gaan schakelen met Rian. Met het megalandterrein in Landgraaf, waar het 15 graden is en een beetje motregent. Dus we gaan even kijken wie het daar is, zometeen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad.
10: Bath & Body.
9: Ga naar hoeimakers, badkamers en tegels in Oostrum.
11: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting, minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
12: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
11: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
13: Liefde voor Limburg.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: En het regent zonnestralen uit mijn hoofd. Rian Hellemeg, 2 jaar geleden op Pinkpop, Agda de Munnik.
1: Oh ja, dat klopt. Ja. Toen net met dat nieuwe liedje uit, hè?
0: Ja, toen
1: was... ging het niet snel.
0: Ja, ging het niet snel. Toen wordt het 15 graden en regenachtig. Het liep een beetje bij weer van vandaag, hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel mooi. Ik stond net te schuilen op het moment dat ze inbels. Maar dat kan ook zijn dat het allemaal regendruppels van zonnebrandcrème zijn. Want ik weet niet of ze mijn grote huis, maar mijn hele telefoon besteedt uit zonnebrandcrème op dit moment.
0: Ja.
1: Ik zou bijna jaloers zijn op de airco weer in de studio.
0: Ja, nou, dan van net nog het liegen gezat. Heerlijk. Ja, nee, maar dat is natuurlijk alles... dat werd een beetje het verhaal van Pinkpop dit jaar. Alles het ganse weekend vettig van de zonnecrème.
1: Ja, ja, dat is zo. Ja, en daar zijn we goed mee begonnen. Het terrein is net geopend. Maar ik merk wel inderdaad aan het tempo dat Jekrenne zich wel hield aan een beetje rustig aan doen. Luchtig kleden, geen vulpetjes, veel blote armpjes en waaiertjes. En vooral op het gemaakt even van het ene naar het andere podium hobbelen. Want haasten, dat had vandaag echt geen enkele zin.
0: Nee, dat had zeker geen zin. En wel een goed moment op zich, want we kregen zo meteen een opening van Pinkpop in het Limburgs. Volgens mij over een minuut of 8:30, of niet?
1: Ja, dat is ziek, hè. Ja, ik heb ze ook gegeven van tevoren even contact van... Hey, zullen we even schakelen? Maar daar is het toch allemaal te veel stressvuur. Dus ik kon ze naar de hand pas spreken, maar dat snappen we ook wel. Want het is ook wel een gigantisch moment voor de herfstzanen. Die is natuurlijk regelmatig bij ons voorbij komen. Die hebben ook een Road to Pinkpop Tour gedaan om een vuur te bereiden op vandaag. Ze hebben er wel vooral heel veel zin in. Dus ik denk wel dat het hartstikke goed kan.
0: Ja, volgens mij, ja, ze zijn opgewarmd ook met optredens en grenswerk en zo. Dus de motor zal warm, ja. Zie je.
1: Nou, ik ga dadelijk in die tent zweten voor dich, als je wil. Dan kan ze nog even bellen dadelijk.
0: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
1: Dan zeg ik voor over 20 minuten op schets. Ze spelen van 11:45 tot 1:00. Dus ik ken ik dadelijk even.
0: Zou van Hoving of zo even nog contact hebben?
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Vol midden in het optreden van de herfsthanen.
1: Ja, voor zover dat ze mij kent verstaan, maar de herfsthanen is in ieder geval huren. Dus dat komt goed.
0: Oké, okay, Rianne Pinkpop, straks meer. Succes, hoor.

Fleabag Everywhere. En een beetje boete om. Allerlei bang op en blows en ballonnen voor de week van de zomer en zie eraan kumpen. En moest alles zelf doen tegenwoordig bij de publieke omroep. Dat is ook het forceren. Nou goed, zometeen in ieder geval een nieuwe opgave in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Boete 34 graden, moeilijkheidsgraad gemiddeld zou ik zeggen.

0: 5. En Wiz Khalifa en Payphone.
1: Heb jij dit bedacht, Ruud?
0: Nou, ik heb dus een paar van die ballonnetjes gekocht. Ik denk, oh, dat ziet er wel leuk uit. En die moet je zelf opblazen door zo'n gietje. Maar die zijn heel groot. Dus zie je een luchtbed ongeveer.
1: Ja,
0: hè,
1: ik ben alleen maar gewend om cijfers en letters op te blazen. Want dit is echt... Hè?
0: Sorry, Maarten. Je hebt het zelf aangeboden.
1: Dat is waar.
0: Ja, okay. Voor 1 uur is goed. Doe rustig aan.
1: Het komt goed.
0: All right.
2: Het...
0: met een cryptische beschrijving van 4 onderweg naar 1 plaatsje in Limburg. Dat is het routespel. En het is een nieuwe opgave. Het maakt kans op keertjes voor de kasteeltuinen in Arsen met koffie en vlaaien arrangement. En misschien wel een bulkje Easter bij met dit weer. We zullen het zagen. Het is een nieuwe opgave. Goed loesteren. Want hey, Kumpen. Compleet de kar trekken. U van welke plaatsje in Limburg geeft dit? Appen maar.

De week van de zomerhits. Komt eraan. Volgende week de ganse week op de radio. Voor Sunt live de studio aan verseren. Tot hilariteit, moet ik zeggen, van de tv-kiekers. Die zien toch allerlei manslui van middelbare leeftijd nu lucht werden oplossen en dat soort dingen. Het is natuurlijk geen gezicht, maar het weer wel leuk volgende week. Dus nou ja, maak je het maar kloof hier. En zometeen het routespel. Ik zal de omschrijving nog eens even geven. Compleet de kaart trekken. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? Even maar.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Het is 12:30 en het LA Nieuws hoor je van Tim van der Weerde. Hi Tim.
16: Hey Ruud, goedemiddag. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. In Sittard raakte bijvoorbeeld een kapelletje zwaar beschadigd omdat er een boom opviel. Ja, die combinatie van forse windstoot en onweersbuien met veel regen zorgde ook op andere plekken voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odilienberg werden wegen geblokkeerd. En op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer heeft met meerdere eenheden ter plekke om de brand te bestrijden. En bij de brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. En goed nieuws als je graag dicht bij huis op het vliegtuig stapt naar een zonnige bestemming. Want Maastricht AG Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer al Alicante, Faro, Valencia en Tenerife aan de tijdelijke bestemmingen van de luchthaven toegevoegd. En op het Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop. De Venlose Herfst Hanenband die heeft het festival zojuist afgetrapt. Pascal en Maarten die belden vanochtend al in de L1 Ochtendshow met de band. En de groep was goed voorbereid op vanmiddag.
17: Boete dat we ons hebben laten stylen in lekker warme outfits. Hebben we de zonnebrand en de zonnebrillen bij ons. En nou ja, er zal genoeg te drinken zien door, denk ik. Dus volgens mij kunnen we het goed.
16: Ja, ze zijn dus op dit moment bezig, de Herfsthanenband, als eerste act van Pinkpop, de 55e editie. Headliners dit weekend zijn 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. En dan nog het weer vandaag volop zon. De temperatuur is al aardig opgelopen tot rond de 30 graden. Uiteindelijk kan het vanmiddag zelfs 36 graden worden. Maar later vandaag is er dus opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen.
15: Tim.
16: Ruud.
15: Jongen. En dit was je laatste?
16: De allerlaatste, ja.
15: Tim gaat vertrekken, dames en heren. Nou, mooie toekomst, dat ja, zeker, heb je ons beloofd.
16: Zeker, mooie nieuwe uitdaging.
15: Hebben absoluut. We alle vertrouwen in. Je kan er even reclame voor maken. Waar kunnen we je nog vinden?
16: Vanaf 6 juli, Radio BNT.
15: Kiek. Zo zijn we dan wel weer. Ja. Ja, ik vind het toch heel erg jammer.
16: Ja, nee, zeker jammer. Ik ga jullie ook ontzettend missen, absoluut.
15: Ja. Nou ja, Tim, dankjewel voor je inzet. Ja, applausje voor Tim, zeker.
16: Dankjewel, jongens.
15: Dank je. Heel veel succes.
16: Dankjewel.
15: En we'll meet again, hè?
16: Zeker, zo is dat.
15: Hoi, hoi. We'll be right back.

0: Rouwenessen. En het roeie kliet. De 55e editie van Pinkpop is begos in Landgraaf op het Megalandterrein. En voor het allerlaatste neus schakelen we nog Rian Wonen bij het concert van de Herfsthanen met op de achtergrond een Venloos zijkleedje, Rian.
1: Ja, zo is dat, want juist voor het Venloos feestleedje, Frans Pollux samen op de dune met de Herfsthanen als een ode aan het dialect. Als een ode ook aan een dialect bent op Pinkpop, want dat gebeurt het niet zo heel vaak, behalve als het Rouwenessen is. Dus ze vieren dat wel, dat er is, met een grote groep fans, helemaal vooraan. Ja. Die zijn al aan het dansen en aan het springen. Maar nu inderdaad wel even een rustig leedje, maar wel... Moet ik dit even corrigeren, Ruud? Dit is geen zijkleedje. Dit is een ode aan de vriend die de Herfsthanen verloren is, Falco. Dus dit is wel even een momentje hier. Ik loop de tent in, een kind ze met loesteren. Ja. Dan kan ik tegen niet meer huren. Dus ik huur vanzelf van Esther dan niet meer bij.

weet wie je hoe is te huren. Rianne, huurst er mee nog net op. Die stinnen daar als aan te loesteren. Klinkt prima door live op Pinkpop de Snoel. De herfsthanen die hand het bal geurpend. Dit wordt Pinkpopneus. Route regen.

0: Shepard.
1: Dai Young. Goed regio. Goed spel met een nieuwe opgave. Cryptische beschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. De groeten volgens welke compleet de kacht trekken. Schiet wat van maar binnenkriegen. Melik dacht ik aan. Macht. Zet iemand de complete kacht trekken. Vuur het OLS. Echt kreeg ik binnen. Tom denkt dat. Nog een keer Melik en Tegelen. En eens even kieken. Landgraaf kan binnen. Bolder. In verband met de bolderkar. Dat is wel leuk bedacht. Ja, dankjewel voor die idee. Tom hoor dat ook. Eens even kieken. Schaasberg kan binnen. Gennep, daar woont de gouverneur. Nog een keer Melik. Even kieken. Banold kreeg ik ook binnen. Ittervoort. En Valkenberg. En de Deergaard, oftewel Maria Hoop, kunt binnen. Nog een keer Banold en ook nog een keer Melik. Is het allemaal net? Wat wel?

0: Jan met Ruud L1, goedemiddag.
1: Hey,
0: goedemiddag. Hey, de beslijvende uitzending.
1: Hoi. Ja.
0: Dus als ze nog lui was beledigen, moet dat nu?
1: Nee, ik zal er niet om een dag.
0: Nee, dat maar niet. Het is veel te warm voor man.
1: Ja.
0: Komt ze de warmte trouwens een beetje deurig, is het bedicht te doen?
1: Ja, ik heb de airco aan. En ik ben net in het bos geweest met de hondje.
0: Ja.
1: Eerlijk. Nee, dat gaat allemaal goed, joh.
0: Kunnen allemaal goed. Ja, precies, een beetje rustig aan. Hey, toch, de hersenen zijn op volle stoom volgens mij. Want daar is een appje gezegd. Kent ze me eerst even die gedachtegang uitleggen, Jan?
1: Ja, het is, doe eens even kijken, de gangwerkers in heel.
0: Nou, dat zijn stoel.
1: Dat zou ik, ja. Dat is de Wasseloosvereniging. Ja. En de kerktrekken, dat betekent ja, eigenlijk alles op gang brengen. Dus ja. De gangwerkers.
0: Ja.
1: Even kijken, naar ze van, ja, een heel zelf is natuurlijk gans of helemaal.
0: Compleet, ja. Dus compleet, het komt een heel lang verhaal kort, Jan.
1: Ja, dat was de gedachte erachter.
0: Dat is helemaal prima. Compleet de karttrekker. Compleet is inderdaad heel. En een karttrekker is een gangmaker, zou je kunnen zeggen, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Jan, ik vond de keertjes voor de kasteeltuin in Artsen bezorgen. Dan maak ze hen bij 34 graden, maar ze zijn nog even geldig.
1: Is goed.
0: Oké, okay. Geniet ervan, hè?
1: Jo, dank.
0: En een goed weekend alvast.
1: Jo.
0: Hoi, Jan. Dank, hè.
1: Doei.

Van Miss Patty Pempem, het Minzon en hoe het ze heet bij Jeroen. De regio zo meteen. Het happen met Stefan. Kent zich tot lieve melden vuur de Vief. De kenste zender heen gewoon u vernummen. Vief van die favoriete leertjes aanvragen. Doe het even via de app of kijk op L1.nl. Dan kunt ze het vanzelf tegen. Het is gewoon een radiobaas. Hey. Ja, kent ze voor zichzelf doen. Voor vriend, familie, collega's, lui van de vereniging. Mak niet doet, maar lot even van de guren. Geniet van het redelijk warme weekend wat eraan komt. Iets erbij, komt goed. Aan het goed. Zometeen het appen, veel plezier. Dit is Toto en Hold.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ik heb heel veel pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
6: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
12: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
13: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

0: Rosa. De Vier. En Magnetic in Hithoppen van harte welkom. Dit is L1 en verzint op zoeknal Dina Vief. Ja, Viefstuks, hè? Ja, geen één leedje, nee. Verzint zeg maar de groothandel van de hits. Viefstuks inschikken via de site L1.nl. Het is vandaag de beurt aan Raymond, die had een fantastische Vief ingeschikt.
1: Hallo, ik ben Raymond en ik wil een lekker plaatje uit Limburg. Blackbird en Greenlights.
2: De Vief. L1.

0: eenmaal de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Voor Limburg is door het KNMI-code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur in deze provincie. Jill Hamers van de nieuwsredactie.
11: Dat er plaatselijk kans is op overlast en schade. En dat kan komen door zware windstoten tot ongeveer 90 km per uur... grote hagelstenen en veel regen in korte tijd. Momenteel geldt het alleen voor Limburg, maar dat kan nog uitbreiden.
10: Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken... op het buitengebied waar potgrond wordt opgeslagen... Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij de brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. Een container van een vrachtwagen is vanochtend gekanteld op de turborotonde van de ringbaan Noord in Weert. Bij het incident raakte niemand gewond, meldt Weert de Gekste. De container, gevuld met afval, kwam in de berm terecht. De vrachtwagen liep door het incident schade op... Vermoedelijk was de container niet goed geladen. Goed nieuws als je dicht bij huis op het vliegtuig... naar een zonnige bestemming wil stappen... want Maastricht-Aachen Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting... van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer Alicante, Faro, Valencia en Tenerife... aan de tijdelijke bestemming van Maastricht-Aachen Airport toegevoegd. Het weer. Tropisch en broeierig warm. Het wordt 36 graden. In de loop van de middag en avond enkele forse onweersbuien... met veel regen, mogelijk hagel en zware windstoten.

0: Marshmallow, Kane Brown en Miles on it. Dit is L1. Dine zweetparels wegdeppen met de lekkerste hit-up-hits, inclusief Dine Vief. Check dan even de site van ons, L1.nl.
1: De Vief.
2: Hey, Raymond hier, André van Duin en als de zon

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen

0: allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel uit je spel.

0: Deze man staat op het affiche van Pinkpop vandaag. De V. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dit is L1, Beyoncé, Jay-Z ook nog een Crazy in Love. Het is hittoppen op de vrijdagmiddag. Ja, temperaturen vandaag in de provincie 36 à 37 graden. God smeren, God drinken. Ja, blijf in de schaduw. En natuurlijk lekker genieten van de beste hits op de radio. Hier bij L1. Hey, misschien is de V wel een afkoelmoment. Dat wilde ik zeggen. Check dan even de site van ons, L1.nl. Stel een V samen en wellicht pissen. Komende week wel te huren in hittoppen.
1: Hallo met Rien. Een lekker zomersplaatje graag. Louis Fonsi en Edja Mila Cooper.
2: Hey Fonsi.

komende maandag, hè, de week van de zomerhits. Louter en alleen hete parels op zender. Louis Fonsi, Demi Lovato, Esche Mille Culpa, BL1. Mijn nieuwe muziek uit Heerlen van Paulo gisteren. Dit is Nobody.

0: Met komende week op L1.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Voor Limburg is vanmiddag door het KNMI code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur in deze provincie. Jill Hamers van de nieuwsredactie.
9: Dat er plaatselijk kans is op overlast en schade. En dat kan komen door zware windstoot tot ongeveer 90 km per uur, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd. Momenteel geldt het alleen voor Limburg, maar dat kan nog uitbreiden.
8: De Limburgse politiek is alsnog akkoord met een bijdrage van €5 miljoen... voor het aanleggen van een nieuwe weg voor vrachtverkeer tussen chemiecomplex Chemelot en de haven van Stijn. Het Limburgs parlement vond het voorstel onlangs nog onvoldoende onderbouwd, maar geeft nu toch groen licht, omdat anders €9 miljoen aan Europese subsidie vervalt. De nieuwe weg moet de verkeersdruk door vrachtwagens op de nabijgelegen snelweg A2 en de Eurmonderbaan flink verminderen. Omwonenden gaven eerder aan dat de weg amper effect heeft op het verkeer in het gebied en vrezen voor overlast. In Landgraaf is Pinkpop begonnen. De 55e editie van het festival werd geopend door de Venloze dialectband De Herfsthalenband. Dit omdat ze de talentprijs van poporganisatie Pop in Limburg hebben gewonnen. Je hoort een klein stukje van het optreden op Pinkpop. Een container van een vrachtwagen is vanochtend gekanteld op de turborotonde van de ringbaan Noord in Weert. Bij het incident raakte niemand gewond, meldt Weert de Gekste. De container, gevuld met afval, kwam in de berm terecht. De vrachtwagen liep door het incident schade op. Vermoedelijk was de container niet goed geladen. Het weer. Tropisch en broeierig warm. Het wordt 36 graden. In de loop van de middag en avond enkele forse onweersbuien met veel regen, mogelijk hagel en zware windstoten.

0: Wat een hoop dingen hebben we op de planning staan. Hè? Komende maandag de week van de zomerhits. En business as usual natuurlijk, de Vief. Even inchecken via de site l1.nl.
1: Hallo, ik ben Raymond. En graag Rondé en Love Myself.

Het muzikale anthem van een gemiddelde vrijdagmiddagborrel deze. Koen, bitterballen en champagne. Het is L1 Hitappen met een voorproefje voor de week van de zomerhits komende maandag. Arike en Jean-Paul.

0: BL1, ook nog Enrique met Jean-Paul en Bailando. Komende maandag dus, de week van de zomerhit. En ik heb een lekkere parel die komende week zeker weten te horen is. Namelijk Jamai, die komt eraan. Step right up, hartstikke leuk. Achter Morgan Wallen, dit is Love Somebody BL1.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Wanneer zelfs de airco denkt, ik heb een ventilator nodig. Zo warm is het in de provincie. 36 à 37 graden. En vanaf komende maandag de week van de zomerhits met heel veel lekkere prijzen. En natuurlijk die hete parels op zender. Zullen we dan even een voorproefje doen voor de week van de zomerhits? Ja toch? Nou, dit is een echte. Jamai, step right up.

0: Update. Komende week op L1. Appen met de jocks. Download de L1-app.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg geldt vanaf nu code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En Pinkpop in Landgraaf is vanmiddag van start gegaan. De 55e editie van het bekende popfestival werd afgetrapt door de Herfsthanenband uit Venlo.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: Olivia Dean. En so easy to fall in love. Ik vroeg me net af, is het mogelijk om kerstleertjes aan te vragen in de Vief? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Nou, stel je eens vuur. Nou, check het even als onderzoeksjournalist via L1.nl. Ik ben benieuwd, misschien wel komende maandag op de radio. Het is vandaag de buurt trouwens aan Raymond met alweer... Ah, dat is wel jammer, hè? De laatste van de Vief.
1: Ja, hallo, Raymond hier. Bestil en Pompeii, steeds in Minne Vief. Vind ik leuk om te horen.

Beste El Pompey, dit is L1. Komende mondig prijzen pakken en natuurlijk genieten van de beste zomerhits. Een hele week lang, de week van de zomerhits. Hippie L1 natuurlijk, wat anders. Ik moet even snel naar de keuken. Ik ben de barbecue aan het voorbereiden. En ik huur net dat we nog maar één fles ketchup hebben. Ja, is dit...

0: Vanavond, 8 uur op L1 Radio. Bokkenrijders. Bokkenrijders.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Voor Limburg is vanmiddag door het KNMI code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur in deze provincie. Jill Hamers van de nieuwsredactie.
6: Dat er plaatselijk kans is op overlast en schade. En dat kan komen door zware windstoot tot ongeveer 90 km per uur, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd. Momenteel geldt het alleen voor Limburg, maar dat kan nog uitbreiden.
5: De Limburgse politiek is alsnog akkoord met een bijdrage van 5 miljoen euro voor het aanleggen van een nieuwe weg voor vrachtverkeer tussen chemiecomplex Chemelot en de haven van Stijn. Het Limburgs parlement vond het voorstel onlangs nog onvoldoende onderbouwd, maar geeft nu toch groen licht, omdat anders 9 miljoen aan Europese subsidie vervalt. De nieuwe weg moet de verkeersdruk door vrachtwagens op de nabijgelegen snelweg A2 en de Eurmonderbaan flink verminderen. Omwonenden gaven eerder aan dat de weg amper effect heeft op het verkeer in het gebied en vrezen voor overlast. In Landgraaf is Pinkpop begonnen. De 55e editie van het festival werd geopend door de Venlose dialectband De Herfsthanenband. Dit omdat ze de talentprijs van poporganisatie Pop in Limburg hebben gewonnen. Je hoort een klein stukje van het optreden op Pinkpop. Een container van een vrachtwagen is vanochtend gekanteld op de turborotonde van de ringbaan Noord in Weert. Bij het incident raakte niemand gewond, meldt Weert de Gekste. De container, gevuld met afval, kwam in de berm terecht. De vrachtwagen liep door het incident schade op. Vermoedelijk was de container niet goed geladen. Het weer. Tropisch en broeierig warm. Het wordt 36 graden. In de loop van de middag en avond enkele forse onweersbuien met veel regen, mogelijk hagel en zware windstoten. Het weer. Tropisch en broeierig warm. Het wordt 36 graden. In de loop van de middag en avond enkele forse onweersbuien met veel regen, mogelijk hagel en zware windstoten.

0: zomerhit. Komende week op L1.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Appen met de Jocks. Download de L1-app.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden...
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij VDL Netcar in Born heeft kort brand gewoed. Oorzaak was een batterijcel die vlam had gevat. Bezoekers van de begraafplaats in Reuven zijn vanochtend per ongeluk geconfronteerd... met een openliggend verzamelgraf met menselijke botresten. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden... en 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld... waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog... waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken... voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen... vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben... als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz... Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen... benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan... zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
2: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Vrijdag 26 juni is het feest in Meerlijk. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Kenja Oorles, vrijdag 26 juni in Meerlijk.
11: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

Ja, toch wel even beginnen met wat trivia. Want het was een nogal bekende zomerrit die hier zo'n beetje losjes op is gebaseerd, moet ik zeggen. De Sugar Hill Gang natuurlijk met de Rapper's Delight. Ja, welke dan hoor ik je denken? Zitten he? Ha? Hebben de? Hebben de?

0: dames die deden dus zo'n beetje de mannen van de Sugar Hill Gang na. En zodoende maakten ze ook een knaller van een zomerrit van harte. Welkom trouwens hier op de vrijdagmiddag. 4 uur geworden. Hopelijk ben jij op weg richting het weekend. Wij hier trouwens vanmiddag op weg naar een vrij uitzonderlijke plek, durf ik wel te zeggen. De begraafplaats in Ruiver. Normaal gesproken serene rust al. Maar er speelt nogal een uitzonderlijke situatie, durf ik wel te zeggen.
1: Ja, die mevrouw was er helemaal vanaf, want er lag gewoon een berg. Allemaal potten en schedels en schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop.
0: Ja, dan is het niet zo dat er nog een stuk van de vierde musketier D'Artagnan en Reuver is gevonden. Er is iets verkeerd gegaan en zodoende dat al een heel verzameling botten en schedels en nummer maar op boven de grond is komen te liggen. Niet de bedoeling natuurlijk. En ook wel even schrikken dingen gesteed door een dierbaar kotje bezoeken. Vanmiddag hier zien wat er precies allemaal is gebeurd. En natuurlijk gewoon even vanmiddag ook even polshoog te nemen. Wie dat ene festival in Landgraaf. Hopelijk blijft alles stonden op het Pinkpopterrein. Ondanks het aangekondigde onweer. Daarover gesproken, we duiken ook even de Pinkpop-historie in dan. 2014 wordt zelfs het festival nog even tijdelijk stilgelegd vanwege noodweer.
2: Achteruit, ook aan de stage left, stage right, allemaal.
3: Ik baal, ja.
4: Wat nu?
3: Ja, nu wachten tot de regen voorbij is en ze proberen ze dichtbij mogelijk te gaan staan.
0: Ja, dat was vet balen toen inderdaad. Ja, volgens mij vuilt het nu nog allemaal mee, voor zover je het even via de computer kan volgen. Trouwens, hé, deze manier. Stond er, 2 jaar geleden? Come on, hold my hand. Of 3 jaar alweer?

0: En veel mensen weten het niet, maar de roots van Volumia liggen toch echt wel in Heerlen. Blijf bij mij van datzelfde Volumia. Zometeen van Heerlen toch echt even richting Landgraaf. Want ja, vandaag is in alle hevigheid weer de volgende editie van Pinkpop losgebarsten. Hoogste tijd voor een razendsnelle spreekbeurt over wat Pinkpop-historie. Ja, en natuurlijk dan ook aandacht in die spreekbeurt voor deze Mr. Pinkpop nog altijd.
1: Ik begin maar weer met inspelen. Doe het, want je kan je lekker vies verbranden. Dat is één.
2: Liefde voor Limburg.
3: 1.
4: Dat is een goed gevoel.

0: Alweer bijna 10 jaar geleden dat dit heerschap op de heilige podiumplanken daar in Landgraaf stond, hè?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Justin Bieber op Pinkpop, dat was een hele hoop over te doen destijds. Let Me Love You hier net bij L1 Vandaag. En we blijven nog even bij dat Pinkpop, het bekendste festival van Nederland. Dat is vandaag officieel begonnen. Gisteren de camping al over. Al meer dan 1000 bands hebben al op het podium daar gestaan. Komen er vanaf vandaag weer een heel aantal bij. Het weekend van Pinkpop, reden te over om eens even in die Pinkpop-historie te duiken.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Pinkpop is een jaarlijks driedaags popfestival in de gemeente Landgraaf, dat sinds 1970 normaal gesproken in het weekeinde van Pinksteren plaatsvindt. Hans van Beers, Wim Wennekes, Jan Smeets en Frits van Rijzen zijn de oprichters van Pinkpop.
3: Ik vond dat twee keer niks, maar goed, oké.
2: In 1969 werd op de Gulpenerberg een popfestival met de naam Picnic georganiseerd.
3: Dat was van een nulniveau.
2: De tweede editie was in het Burgemeester Damenpark in Geleen en toen werd de naam Pinkpop geïntroduceerd.
3: Amateuristische kom.
2: In 1976 was het festival voor het eerst uitverkocht.
3: Dat was best wel leuk.
2: In 1985 ging Pinkpop bijna failliet, maar Mojo redde het festival en verzorgt daarom vanaf 1986 te programmeren.
3: Dat denk ik van, godverdomme.
2: Bij het 25-jarig jubileum in 1994 werd het festival omgevormd. En kreeg je 2 buitenpodia en 1 podium in een tent. Bovendien besloeg het evenement niet langer alleen Pinkstermaandag, maar ook de voorafgaande zondag.
3: Ongelooflijk.
2: Sinds 1996 duurt het festival 3 dagen. Pinkpop is het langslopende jaarlijkse popfestival ter wereld.

0: Jij vertelt nog alles graag over de totstandkoming van de artiestennamen. Maar ja, dit is toch wel een uitzonderlijke, durf te zeggen, hoor. 10cc, dat verwijst namelijk naar de gemiddelde ejaculatiehoeveelheid van het mannelijke geslacht. Nou, weten we dat ook weer. Zometeen het laatste Limburgse nieuws om 4:30. Dit gaat onder meer over een flink hitterecord dat verbroken is. Maar meteen daarop volgend of die hitte nog blijft. Dat is een beetje de vraag. Paul Verstegen weet er alles vanaf. Hem hoor je zo meteen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef,
1: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Appen met de Jocks. Download de L1-app. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
6: Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent. Die zijn lekker.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Waarmee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Ja, met name de pingpopgangers die zullen nog alles bij je radar aan het checken zijn. Maar voorlopig blijft het gewoon warm, geloof ik, hè? Paul, met het laatste Limburgs nieuws hoor je nu hier.
17: Dag Ruben. Ja, er is vandaag weer een record gebroken in Limburg. En dus dit keer niet een van jouw ledematen, maar het heeft te maken met de warmte. Deze vrijdag de 19e juni kan de boeken in als de warmste 19e juni ooit. Volgens Meteo Limburg is vanmiddag in deze provincie 36 graden gemeten. Het vorige hitterecord in deze provincie is een kwart eeuw oud, 25 jaar dus. Toen werd 33,9 graden gemeten in El Haler. De 55e editie van Pinkpop is vanmiddag knallend geopend door de Herfsthanenband. Onder het publiek familie en partners van de bandleden die de jongens na afloop in de armen vlogen. Zanger Tim Stoter van de Herfsthanenband.
18: Ja, bizar. Super cool.
19: Ja, wat een energie, man. Net normaal.
18: Nog geen woord, hè. Euforisch. We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zien bij de opening.
20: Waarom begint het gewoon al op de helft van de set, zeg maar.
18: En ik kies elkaar aan in de wedschoen. Allebei, of alle 4 donderschoten wie hardst even gewerkt hebt. En het kwam echt allemaal samen.
17: Vanmiddag heeft een korte brand gevoed bij VDL Netcar in Borren. De medewerkers van het bedrijf hebben het pand moeten verlaten. Oorzaak zou een accucel zijn geweest die vlam heeft gevat. Het vuur is inmiddels bestreden. Op het bedrijventerrein van VDL Netcar worden geen auto's meer gemaakt, maar wel drones voor het leger. Het kritische onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur in Maastricht heeft een prominente plek in het zojuist gepresenteerde nieuwe coalitieakkoord. De afgelopen periode was er binnen de gemeente sprake van een moeizame relatie tussen ambtenarij, college en raad, concludeerde eerder adviesbureau Berenschot. Veel werd er daardoor in informele circuits besloten, aldus het bureau. Het nieuwe stadsbestuur ziet het als haar opdracht dat te veranderen. Het nieuwe college bestaat uit D66, CDA, GroenLinks, VVD, PvdA en de senioren stadspartij Maastricht. Het weer, ja, 36 graden, dus een hitterecord. Binnen een paar uur ziet dat hier en daar anders uit in onze provincie dan zware buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het KNMI waarschuwt met code oranje.
0: We wachten af, Paul, dankjewel. Zometeen, we wachten hier ook af voor het grensgevalletje wederom. Helemaal in de thematiek van het WK.

0: toepasselijk, denk ik, vrijdagmiddag 4:30 geworden. Dan draaien we toch even de weekend, want het is toch bijna al zover. Ik zit trouwens even op buigenradar te kijken wat betreft het Pinkpop weekend. Ja, het zou wel eens kunnen zijn dat ze er goed van afkomen daar. Want als ik zie de onweersbuien tot dusver, tot omstreeks 6:30, 7:00, gaan er rakelings langs af. Aachen met name krijgt de volle portie. Naar een randje van Heerlen. Maar Landgraaf blijft nog, vooralsnog, onweervrij. Maar goed, dat durf ik natuurlijk geen gegeven moment te nemen. Ondertussen, wat betreft het grensgevalletje, vragen wij ons vandaag midden in het WK natuurlijk weer even af. Welk land jij graag even zou willen supporteren?
1: Nou, dat kan niet.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Morgen Nederland natuurlijk, maar vandaag mag je dan nog even een ander land supporteren natuurlijk. Wederom geen directe grenslanden, maar landen die vandaag aan de bak moeten op het wereldkampioenschap. Daarom kandidatuur vanuit Australia, Down Under. Dat is al een hint. Dan heb je al enige idee, denk ik, welke plaat er voor meekomt. En ook verdoet de Verenigde Staten, want Australië en Amerika treffen elkaar vanavond. En ook Mexico, die speelt vannacht al wisten te winnen. En om dat land dan te vertegenwoordigen, hebben we wel een dame met Limburgse roots gevangen.
2: Het grensgevalletje.

0: opvalletje.
1: Ja, Amerikaans. Wil je het hebben dan met natuurlijk Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, of The Man at Work, Down Under, vanuit Australia. Of dan, ja, is een beetje vanuit Strambo, eerlijk hè. De zangeres zonder naam over dat Mexico.

Eindelijk kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan Jake zit te denken. Tilke, ook zoveel kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan Jake denk. Tilke, s'nachts kan ik niet slopen. Omdat ik burst van honger.

0: Sia hier net bij Alleen Vandaag. Het ging er net al even over dat heel wat festivalgangers op Pinkpop waarschijnlijk Buienradar flink in de gaten houden. Voor zover ik het kan zien, het aangekondigde onweer zou er wel eens rakelings langs af kunnen gaan. Maar goed, de grote vraag is: is het dan nog helemaal droog daar?
1: Ja, ik ben wel reuze benieuwd.
2: Dit is L1.
0: Iemand die daar geheid het antwoord op heeft, dat is Rian Monen. Zij loopt daar rond. Rian, nog terug?
3: Ja, zeker. Nou, dat is wel genieten. We zullen het even bij elkaar in de gaten te houden. Want het zou, nou, letterlijk nu, moeten plensen wie nog nooit. Maar er is nou, misschien twee wolkjes aan de lucht, maar die zijn hartstikke wit. En die zijn nog heel welkom, want voor de rest is het alleen maar zon. Als ik om me heen kijk, zie ik, nou, ik denk driekwart van de lui had een waaiervas. De lui die geen waaiervas hebben, hebben zo'n oplaadbaar ventilatortje, bied ik. Petjes zenig, zonnecrème zenig, parasolletjes, heel veel zonnebrillen. Ja, en vooral lui die het een beetje rustig aan proberen te doen in die hitte.
4: De kikker Ruben, de kerstmis nu misschien gaat beter huren. Ik stond namelijk, daar hebben ze het festivalterrein, hè, en er stonden twee hoofdpodia tegenover elkaar. Op het ene hoofdpodium steekt nu de vaccins. Dat betekent dat bij het andere hoofdpodium op dit moment niks speelt. En dat ik toch helemaal van tevuren gewoon het nu even vurig doen, het hek in aantikken. Dat is dan toch wel een kunst dat dat nog gelukt is vandaag. Hoi, mag ik heel even jullie vragen, voor wie staan jullie te wachten?
5: Kingfisher.
4: Kingfisher, je zegt het ook zo van, eindelijk komen ze.
5: Nou ja, uiteindelijk. Op zich wel, ja.
4: Ja?
5: Nee hoor, ja.
4: Waarom is Kingfisher zo'n goede band?
5: Ja, ik geniet gewoon heel erg van hun muziek. Ik kan echt bijna met elk nummer wel meezingen. We hebben ze laatst ook live gezien in Groningen. Gaan dit jaar nog een keer. Dus nee, helemaal top.
4: En nu lukt het om helemaal vooraan te staan. Precies. Is dat een beetje uit te houden in het weer van vandaag?
5: Nou, het kon beter, hè. We hadden wel iets minder warm gemogen. Een beetje meer wolken.
4: Ja. Zijn jullie er wel goed op voorbereid?
5: Mooie ventilator om de nek.
4: Oh, je hebt een ventilator om je nek. Wauw, die heb ik nog niet gezien vandaag. Dat is helemaal luxe. Wauw, ik voel me even alsof ik in 2036 leef.
5: Ja, precies.
4: Maar heel goed gedaan. Ja, je ziet er ook nog fris uit. Jullie houden het goed vol. Goed drinken, goed smeren en veel genieten vandaag. Ja, het is...
3: Dat is het wel een beetje, Ruben. Nee, dat was gewoon groot voor zichzelf suiker, maar dat doen de lui wel. En ik heb net even gevraagd bij de tap van wie er dan nog alleen maar water gedronken. Maar lui bestellen nog immer het meeste een pilsje. Ah, dus wat dat betreft geeft het je keer helemaal goed.
0: Nou, ik wil het zeggen, zolang dat blieft inderdaad, dan zit je het wel stoordoorgelovig. En zeker wat betreft je muziek, wel 21 Pilots, Steady Swim, Sarah Larsson komen allemaal door nog voorbij. Even kijken, Natasha Bedingfield is al geweest volgens mij. En de mensen die op Kingfisher stonden te wachten, en dan heb je God knows, nog maar een klein half uurtje, dan trapt je af op de North Stage Store.

Your Feet van Junior Senior. Je bent bij Ellen vandaag. Ja, morgen denk ik rondom, nou deze tijd dan is het wel een beetje vroeg, maar pak een beetje 6 uur, 6:30, 7:15. Wat betreft de muziek zal dit dan weer op veel plekken te horen zijn.

0: En vooral zijn scorend vermogen als dat er hopelijk toch morgen mee gemoeid is. Maar dan toch, voordat het morgen zover is, die wedstrijd van Oranje, richt ons even op de landen die vandaag aan de bak moesten. Mexico bijvoorbeeld al, wist te winnen van Zuid-Korea. Maar ook vanavond, toch wel een kraker denk ik, de Verenigde Staten, gastland, tegen Australië. En daarom natuurlijk ook het grensgevalletje binnen de WK-thematiek.
1: Het grensgevalletje.

0: mannetje.
1: En dan zaten ze te denken, hoe kunnen we nou toch Mexico voorzien van een dame met een beetje Limburgse roots? Nou, dan kwamen bij de zangeres zonder naam. Of de Man at Work, afvaardiging vanuit Australië. Of, ja, hoe Amerikaans we het hebben, met Lynyrd Skynyrd en de Sweet Home Alabama. Dit is

0: leiding van de legendarische Freddie Mercury en de rest van Queen, The Killer Queen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Heel wat antwoorden komen binnen en die antwoorden liepen allemaal wel uiteen. Enerzijds voor Australië, de zangeres, zongernaam, die we even voor de gelegenheid hebben gebruikt voor de afvaardiging vanuit Mexico. Maar ook natuurlijk voor de Verenigde Staten. Ja, toch wel een beetje twijfel alom. En ik moet zeggen dat Ria het wel goed samenvat je.
2: Ah, Ruben, ja, die een grensgevalletje. Ja, Mexico wordt mee vertraagd, hoeft niet per se. Maar dingen, Down Under, Man at Work of Sweet Home Alabama, zijn natuurlijk alle twee heel leuk, hè. Maar ja, het is eigenlijk te warm voor te werken, hè. Dus laat Man at Work maar rusten, dan doen we Alabama. Ja, ik wens je een hele goede uitzending en tot de volgende ronde, hè.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Ik heb mensen pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En bezoekers van de begraafplaats in Reuver zijn vanochtend per ongeluk geconfronteerd met een openliggend verzamelgraf met menselijke botresten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
15: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
16: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
15: Dress up and sing along like nobody's watching.
16: Get your tickets at thedoolhof.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
21: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
22: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Helemaal terug in het jaar 1989. Sydney Youngblood, If Only I Could. Hey, net ben je Ellen vandaag. Ondertussen is je even de bedoeling dat je de linker en de rechterhand op de linker en rechter schouder van de vuurganger plaatst.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de polygonese.
0: Terug dan dit jaar 1989 weer om even een duik in de historie achter de datum van vandaag. Vandaag, ik weet niet of het mij uitgekregen is, dit ook te boek als Wereld Martini Dag. Misschien kun je je eigen vuurnaam durm al niet meer uitspreken ondertussen. Novluit wordt namelijk de eerste keer een martini in 1888 gemaakt. Maar ik denk tegelijkertijd dat heel wat mensen bij het huren van het woordje martini denken aan deze meneer.
3: A martini, shaken, not stirred.
4: Get me a medium dry vodka martini.
5: Shaken,
4: not stirred.
6: Vodka martini, shaken, not stirred.
7: Vodka martini. Shaken or stirred.
8: Do I look like I give a damn?
0: Mr. Bond, hij nog al specifieke eisen wat betreft Cine Martini. Maar ja, ik heb me eigenlijk nooit eens kunnen voorstellen dat het verschil smaakt of proeft als dat het geruurtje of geschuddeltje is. Dan sportieve historie. 19 juni 1976 in de troostfinale van het Europees kampioenschap voetballen. Wint je het Nederlands voetbalelftal na een verlenging van gastland Joegoslavië. Zodoende ja, brons, zou je het kunnen noemen. Het wordt 2-3 van Nederland. Ruud Geels maakt de beslissing, de doelpunt.
9: Geels gaat. Basis uitstekend. Ruud Geels gaat schieten. En het scoort Ruud Geels.
0: Ja, wie blij kun je zien met een goal in de troostfinale. Hè? Dat is toch altijd een beetje bitter, bloedzet neem ik aan. Tsjechië, Slowakije, zo mag ik het zeggen, won dat EK destijds. Dan door naar 19 juni 1991. Drugsbaron Pablo Escobar, leider van het beruchte Medellin-drugskartel, geeft zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Wordt al sinds 1984 voortvluchtig. Dit was een boodschap aan de autoriteiten voor dat het zich overgaf. Ja, korte samenvatting, want dit was getekend door Pablo Escobar en hou rekening met mijn kinderen. En ik zou te denken, muzikale afsluiting. Even kijken, wat was het? 1972, excuses. Een primeur in Kensington, Engeland. De Delinquents, mag ik zeggen. Band met zanger Mick Jones in de gelederen. Maakt je debuut in een studentenbar door. Het zal ik misschien niks zeggen. Of misschien de naam van de zanger Mick Jones. Want later vormde ze de Clash.

0: Should I Stay or Should I Go van The Clash en dan Dawn On natuurlijk. Bruno Mars met I Just Might. We hoorden natuurlijk ook buiengaarder even in de gaten wat betreft het aangekondigde onweer. Het leek er in eerste instantie nog even op dat die buien om Limburg heen zouden trekken. Dat alleen de Duitse Aachen een vette portie zou krijgen. Daar mag ik een beetje op terugkomen, want als dat ik zo kijk rond 6 uur, dan is er toch wel een oranje vlekje te zien. Dat is een beetje heel heerlijk. Landgraaf dus ook, dus oude Pinkpopterrein. Mij niet, dus er zullen toch nog wel wat druppels gaan vallen vanuit de hemel. Zo meteen trouwens, niet richting Landgraaf of Heerlen, nee, richting Ruiver. Want er is wel iets uitzonderlijks schoontje op de begraafplaats.
1: Er lag gewoon een berg, allemaal botten en schedels en schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop.
0: Ja, of dat er dan weer stukken van D'Artagnan de vierde musketier zijn gevangen of iets anders. Ja, dat lijst. Dat u dan zo meteen naar de Gypsy Kings. Quando

0: Ja, temperaturen van dik boven de 30 graden. En dan, dacht ik, dan kunnen we de Gypsy Kings toch wel eens van stal halen.
1: Alleen vandaag.
0: Richting Ruiver eens even. Bezoekers van de algemene begraafplaats daar in Ruiver, op Ruiver moet ik dan eerlijk zeggen, die konden hun ogen onlangs haast niet geloven. Terwijl zij het graf van dierbaren bezochten, stuitten ze op een groot gat met menselijke botresten. Die botten lagen niet afgedekt en waren dus gewoon zichtbaar in een open kuil. Je hoort bezoeker Frank Everaerts.
2: Ik was gisteren hier op het kerkhof. En ik kwam mijn vrouw naar me toe en waarvan de ouders dus ook zijn opgegraven. Dat de grafrechten verlopen waren. Die vroegen mij of ik wist wat er met de resten gebeurd was. Ik zeg, nou, die worden opgegraven, die worden herbegraven daar ginds in die hoek. Toen is die mevrouw dus daar naartoe gegaan. Maar die mevrouw was er helemaal vanaf, want er lag gewoon een berg. Allemaal potten en schedels en schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop. Ah, die mevrouw die stond, die zegt, ze liggen hier mijn ouders bij. Ik zeg, ja, ik denk het wel. Ik zeg, ik weet het ook niet, maar zo te zien wel. Een grof schandaal. Echt een grof schandaal. Zo hoor je niet met de resten van overleden mensen om te gaan, vind ik. We verdienen een beetje respect. Ja, ik heb niet geslapen vannacht, want ik zag de hele tijd dat beeld voor me. Als je die WhatsApp-berichtjes zou lezen van mensen die me hebben gehad, van ja, dat kan toch niet, dat is toch wel een grof schandaal. En hoe kan dat, hoe kunnen ze er zo mee omgaan? Gewoon de hele omgeving die reageert eigenlijk best wel geschokt op.
0: Ja, ze zijn heel Ruiver op de achterste poten. Dan benieuwd zijn, er staan wat foto's op l1nieuws.nl. Dan zie je dus de hele verzameling botten in die kuil. Gemeente laat ondertussen weten dat die kuil wel degelijk was afgedekt met een zeil, maar dat door de harde wind dat zeil weggeblazen moet zijn. Ja, zeil zal voortaan beter worden vastgezet, zodat dit in ieder geval niet meer kan gebeuren.

0: naar de vrijdagavond met een licht erotische ondertoontje. Daar waren dan de Pussycat Dolls verantwoordelijk voor. Zometeen het laatste Limburgs nieuws hoor je rond 17:30. En ook maak je weer kans hier op festivaltickets zometeen.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
5: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
3: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
7: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
8: Meneer, mag ik u wat vragen?
9: Ja.
8: Waar kent u Hazy van?
9: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
8: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
9: Oké.
8: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: We zijn voorbij het tijdstip van 17:30. Dat betekent de ruimbaan voor het laatste Limburgs nieuws. Hoor je van Paul Verstegen.
20: Goedemiddag, Ruben. Vandaag is in Limburg een record gebroken. Deze vrijdag de 19e juni kan de boeken in als de warmste 19e juni ooit. Volgens Meteo Limburg is vanmiddag in deze provincie 36 graden gemeten. Het vorige hitterecord in deze provincie is een kwart eeuw oud, 25 jaar geleden. En toen werd er 33,9 graden gemeten. Bezoekers van de Algemene Begraafplaats in Reuver stuiten vanochtend op een groot gat met menselijke botresten. Die lagen niet afgedekt, maar zichtbaar op een hoop in een open kuil.
21: Want er lag gewoon een berg, allemaal botten en schedels en... En schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop. Een grof schandaal. Echt een grof schandaal.
20: De gemeente Bezel laat weten dat het gaat om geruimde graven. Volgens afspraak zijn deze door een bedrijf herbegraven in een verzamelgraf. Helaas is het zeil dat de kuil afdekte afgelopen nacht tijdens de storm eraf gevlogen. Het verzamelgraf is inmiddels hersteld. De nieuwe coalitie Maastricht heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. Verslaggever Sjoerd Duikaerts.
1: On the gang staat er groot op het nieuwe coalitieakkoord. Een ambitieus coalitieakkoord met nadrukkelijk aandacht voor het kritische rapport van Berenschot over de bestuurscultuur in Maastricht die al jaren niet goed is. Nou ja, daar moet verbetering in komen. Daar wil het nieuwe college zich voor in gaan zetten. En er is ook veel aandacht voor woningbouw. Maastricht zou moeten kunnen doorgroeien naar meer dan 140.000 inwoners. Dat zijn even een aantal highlights uit dat nieuwe coalitieakkoord.
20: De nieuwe coalitie bestaat uit D66, CDA, GroenLinks, VVD, PvdA en de seniorenpartij Maastricht. Vanmiddag heeft kort tijd brand gewoed bij VDL Netcar in Borren. De medewerkers van het bedrijf hebben het pand moeten verlaten. Oorzaak zou een accucel zijn geweest die vlam heeft gevat. Het vuur is inmiddels bestreden. Op het bedrijventerrein van VDL Netcar worden drones gemaakt voor het leger. Het weer. Vanavond kunnen zware buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten, schade veroorzaken. Vannacht op een onweersbui na droog bij een temperatuur van 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 32 graden weer. En later op de dag weer kans op onweersbuien.
0: Paul, dankjewel. Ja, over onweersbuien gesproken. Zometeen die quizvraag gaat over Pink Pop History. 2014 werd het festival ook nogal geteisterd door onweersbuien.

0: 2023, die editie van Pinkpop. Toen was Lewis Capaldi er ook bij. Before You Go, je net bij Ellen vandaag. Waar dan nu geen Pinkpop tickets te winnen zijn. Dan ben je natuurlijk een beetje laat. Nee, hier hebben we nu tickets voor het evenement Legends at the Park in Venlo klaar liggen.
1: L1 vandaag.
0: Maar de quizvraag die gaat dan wel weer over Pinkpop. Ja, hoe gaat het daar verlopen met het oog op het voorspelde onweer? Zei het net al even, als dat je buienradar kijkt, dan gaat er toch wel een rood vlekje over dat Pinkpopgebied trekken rond een uur of zes. Maar goed, dat blijft natuurlijk afwachten. Toch, tegelijkertijd, Pinkpop heeft wel zwaardere stormen doorstaan, letterlijk. Bijvoorbeeld in 2014, toen de laatste band ook later begon, vanwege noodweer. Backstage keken de bandleden toen hoe de regen echt met bakken uit de lucht kwam, gevolgd door de nodige donder en bliksem. En het gesprek daar backstage ging toen over een poncho.
2: Poncho!
3: On a poncho! On a poncho on the face!
2: On a poncho in the poncho!
3: On a poncho in the face! Wow! Oh! You see that? That's awesome! Don't look at it! You go sterile. You can't have kids.
2: Okay. Going out.
0: Going out. Dan snap ik dat het natuurlijk best moeilijk is om de band te raden aan de hand van dit korte gesprekje over de poncho. Daarom ook even een muzikale hint. Werd namelijk nogal gerepeteerd tijdens het wachten. En dat klonk dan als volgt.

0: Day That Never Comes. Dat werd toen even geoefend daar backstage. Maar door wie? Welke band?
1: Stelling vandaag. De nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in. Via WhatsApp. In de L1-app.

0: Rena met Calm Down. Ja, dat is wel een beetje het devies, denk ik, met deze temperaturen. Een beetje naar gemaakt hoor je. Want het is pintjes zweten. U had het waarschijnlijk al door. Het record zelfs gevestigd. Ja, nog vandaag. Even kijken. De warmste nu, 10 juni, zo moet ik het zeggen. Ooit, sinds het begin van de metingen.
1: Alleen vandaag.
0: Dik boven de 30 graden. Dan duurt iedereen het natuurlijk een beetje rustiger aan. Bijvoorbeeld ook de postbode. Reden we verslaggever Ruud van Broekhoven om eens even een gesprekje met de eerste beste zwetende Pieter Post aan te knopen.
2: Ja, het is warm.
3: Ja,
2: beter dan als de regen.
3: Ja?
2: Ja, ik wel. Nou, we gisteren zag ik het al bij L1.
3: Ja.
2: Dat het 35 graden zou worden.
3: Is het nog wel te doen?
2: Ja,

0: een moment te hebben van even afkoeling.
1: Nog niet zoiets van ik blijf binnen vandaag?
0: Nee, binnen is het ook 29,5 graden. Dus er is het net zo warm als buiten. Dus ja, dan kunnen we net zo goed lekker gewoon buiten in het water zitten. Dat is veel beter.
2: Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja, het werd eigenlijk wel ons tijd dat het weer even wat zomers weer. Wel belangrijk dat iedereen zich inderdaad goed beschermt tegen de zon. Dat wel.
3: Dus het mag wel eens een keer wat minder worden. Wat 30 graden, 25.
1: Moet je nog veel?
4: Nee, ik hoef niet meer veel.
1: Gaan doen?
4: Dan ga ik de bijlage rondbrengen van de krant.
1: Je gaat niet met de voetjes in de tent met water zitten?
4: Nee, dat niet.
5: Hoi, hoi. Ik hoop dat er ondertussen toch wel al weekend heet, hè? De postbode. Die heeft hier wat gezwets vandaag. Applaus vanuit deze kant, dames en heren. Jawel. En trouwens ook applaus voor Teddy Swims.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
6: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En tegen een 20-jarige jongen uit Echt is een taakstraf van 240 uur geëist en rijontzegging voor een jaar. Volgens justitie heeft de jongen schuld aan de aanrijding van een ouder echtpaar op de fiets 2 jaar geleden, waardoor een van hen is overleden.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
6: Vrijdag 26 juni is het feest in Meenik. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Meenik.
13: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
14: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
15: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
16: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
19: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
19: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
21: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Blue Monday op een lekker zonovergoten oogval Blue Friday. Al is dat blue een beetje plaats aan het maken voor het nodige gries. Volgens mij is dat al her en der flink aan het rengelen in de provincie. Even kijken, wat betreft de afgelopen week, misschien eind voorbij hier komen. Al die hele week is er aandacht voor het dialect. De Limburgse revolutie is gewoon je op Instagram en TikTok.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En daarom is het al verantwoordelijk voor die revolutie. Vera Oeroe en Zu vertel je vandaag wie dat allemaal zo komt.
2: Ik moet nog een video opnemen, ik wil elke dag gaan plaatsen. Ik heb al lang geen Limburgs filmpje meer geplaatst. Nou, dan neem ik dat dadelijk als ik toe is, ben even snel nog in de auto op en dan gooi ik dat online en dan zie ik wel of dat aansleed of niet. Nou, en dat laatste, dat bleek wel het geval. Dat sloeg inderdaad aan. Ik heb nu 2 weken later, nadat de video geplaatst is, zijn er echt bijna 9000 volgers bijgekomen.
3: Kijk eens even.
2: Dat heb ik eigenlijk nog nooit metgemaakt met geen enkele video.
0: Ja, ze zit in de lift, kunnen we wel stellen. En wat betreft die hitte, ja, het hitteprotocol is onder andere de oproep om een beetje om te kijken naar elkaar, met name senioren. Die kunnen nog alles bevangen worden door de hitte. Reden voor ons om met onze favoriete senior Ruud Nijwier te bellen. We bellen even met Nel, of specifieker collega Ruud, bel je met Nel, om te kijken wie zo dan met die hitte omgeeft.
4: Ik ben eigenlijk zo gammel. Ik kon gewoon helemaal niks doen. Ik heb deze maand om 6:30 alles touw gemaakt. De hele miljard, de screens onder de gardinen touw. En het is lekker aangenaam, hé, in huis.
3: Ja.
4: Is fijn.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Ik heet ze de deur van de vriezer ook wagenwijd open stonden om nog wat extra verkeerling te krijgen door de woonkamer bij Nel. En natuurlijk is in Landgraaf Pinkpop in volle hevigheid losgebarsten vandaag. De Herfsthanenband doet Venlo, mocht het festival openen vandaag. Voor de bezoekers, ja, voor sommigen is het ook gewoon een feestje der herkenning, reunie.
5: Ja, we komen allemaal een beetje uit de buurt van Meppel, middelbare school kennen we elkaar van. En met studeren is iedereen andere kanten opgegaan. Ja.
6: Dus dit is een beetje een jaarlijkse reunie eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
6: En hoeveel pingpops ging dit terug qua traditie?
5: Nou, jullie zijn best wel...
7: Wij twee zijn... De eerste editie was in 2017.
5: Ja.
7: Ja, en daarna zijn er...
5: Vanaf 2022 zijn wij een beetje allemaal ook meegegaan. Ja.
7: Is het echt veranderd? Ja, er zijn wel wat dingen veranderd. Ja, natuurlijk de hele layout. Ja. Is
6: eten duurder geworden.
7: Ja, dat sowieso. Ja. Maar toen was ik 16... Dus dan heb je wel iets meer te besteden dan op het moment wanneer je 16 bent.
0: Dat scheelt dan ook wel weer natuurlijk. Ik zit te denken wat betreft Pinkpop. Zullen we nog eens een notoire Pinkpop-veteraan aanzwengelen?
1: Dit is L1.
0: In 2015 en 2019 stonden namelijk George

0: dat hij er heeft gestaan. En misschien komt hij komend jaar of het jaar daarna nog een keer terug naar Pinkpop. George Ezra stond er een heel aantal keer. Anyone for You hier net bij Alleen Vandaag dus. Waar we zometeen toch weer echt van die laatste festivaltickets voor het evenement Legends at the Park in Venlo af moeten. Ja, voor Pinkpop gesproken. Daar gaat de vraag dan over. Een beetje Pinkpop-historie. Toen het iets minder weer was. In tegenstelling tot vandaag en de komende dagen.
1: Het is zomer.

0: is een beetje de categorie. Iedereen zingt die keihard, mij waarschijnlijk. Maar wat betekent het eigenlijk? Nou, La Bamba, ik heb het even op het wereldwijde web opgezocht. Het is dansen op een houten vloer. Misschien maar afkomstig van een Afrikaanse term. Tegelijkertijd La Bamba in Nederland en België, zo het te boek stond, als de kusjesdans.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Kusjesdans op een houten vloer dan misschien. Over dansen gesproken, misschien is het dansen in de waterplassen van Orange Bay Pinkpop. Al valt je het heel erg bijgelijvig tot dusver. Ja, wie heftig hier het onweer weer door van hoofd nog. Hopelijk valt je het niet van mij. Hè. Vooral voor de Pinkpopgangers die vannacht in haar tentje liggen. Daar, ja, die kieken toch wel een beetje uit naar een zo druig mogelijke nacht, denk ik. Want het is nogal vervelend, dus tegen mij vroeg. Meteen met de blote voetjes in de modderstapje. Toch, de Pinkpop-veteranen, denk ik, die zijn wel wat gewend. Bijvoorbeeld 2014, Pinkpop wordt toen zelfs stilgelacht vanwege zwaar onweer. En dit was toen de oproep vanaf het podium.
2: Ga minimaal 50 meter achteruit. Nu. En het is even serieus. Ik wil geen paniek, doe het rustig. Drift die mensen eruit, jullie mogen straks allemaal weer terug. Achteruit, ook aan de stage left, stage right, allemaal.
3: Ik baal, ja.
4: Wat nu?
3: Ja, nu wachten tot de regen voorbij is en ze proberen ze dichtbij mogelijk te gaan staan. Het is echt kloten.
4: Het is echt jammer nou hoor.
5: Ja, zonde. Het is goed weer voor de boeren eigenlijk zo weer, maar voor ons is die het regent een beetje veel. Maar we hebben de poncho aan, dus...
0: Ja, dat scheelt wel eens tijd in de poncho, maar je natuurlijk hè. Een van de grote namen op het affiche destijds begon ook later. Je voelde hem aankomen. Welke band was dat? Je hebt natuurlijk nog wel even een muzikale hint voor klaarstond. Toen die band uiteindelijk begon, was dat Hield de Passeling met wat gitaargeweldje. Ride the Lightning.
6: I think you can relate to this song. It's off the second album.

0: zeer deftig toch. Welke band was dit?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: 4 tickets voor het evenement Legend at the Park in Venlo.

één ding is zeker, de band hoe op, nou op zich zijn, dat is nogal een gitaargewelddadige plaat. Marianne stuurde door, ja, dat is Slipknot. Nee, niet die mannen met die griezelige maskers. Maar goed, twee pogingen tellen net zo hard. Maar nog even een klein stukje van een nogal bekende hit van ze. Hou je dan te gek bij je? Dat het niet allemaal te makkelijk gewoon maken. Hè? 4 tickets dus. Voor het evenement Legends at the Park in Venlo. Lekker kloor. En ruil voor de juiste bandnaam.

0: reizen natuurlijk rechtstreeks vanuit Limburgs Amerika. Zometeen om 6:30 het laatste Limburgse nieuws. En ook antwoord op de vraag of dat het onweer nou net zo erg gaat weer als wie deze Venlo neren een aantal jaren geleden beschreef.
1: Vermeerwoordelijk, man. Je kunt eigenlijk een sleurvoet, man. Mooi, wat een lucht. Mon, man, man, man. Mussen, duggers, kijken wat er een lucht aan kan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Appen met de jokes. Download de L1-app.
7: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Kijk op rousseau.nl.
9: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
10: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
9: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
11: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
12: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
11: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
12: Sendjin.
13: Engine.
12: World Class Radios.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Alles even geweest, dat betekent de hoogste tijd voor het laatste Limburgse nieuws. Hoor hier van Paul Versteken.
19: Ruben, goedenavond. Tegen een 20-jarige jongen uit Echt is een taakstraf van 240 uur geëist en een rijontzegging voor een jaar. Volgens justitie heeft de jongen schuld aan de aanrijding van een ouder echtpaar op de fiets, waardoor een van hen is overleden. Het ongeluk gebeurde in september 2 jaar geleden in Koningsbos. De jongen bestuurde een microcar en botste frontaal op het fietsende echtpaar uit Noord-Nederland die hier op vakantie waren. De man van 67 kwam om het leven, zijn vrouw raakte zwaar gewond. Justitie vindt dat de jongen uit Echt onvoorzichtig heeft gereden. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Op dit moment trekken de eerste buien over onze provincie. Het KNMI had voor vanmiddag en vanavond code oranje afgekondigd in Limburg. Een waarschuwing voor mogelijke schade als gevolg van onweer of windstoten. Vanuit het Heuveland komen op dit moment enkele meldingen binnen van stormschade. Over de omvang en de impact is nog niet zoveel bekend. En hoe gaat het in Landgraaf en met name op het Pinkpopterrein? Verslaggever Rian Bonen.
3: Nou, de hele dag was het bloedheet en heb ik alleen maar mensen gezien met ventilators, met waaiers, met heel veel zonnebrand en water. Maar net kwam er een flinke bui over het terrein. Ik zeg flink, het was een goede regenbui, maar het was eerlijk gezegd ook wel even lekker. Want nu waait er een briesje en kunnen we de rest van de avond genieten van fantastische acts met als afsluiter vanavond 21 Pilots. En dan op naar morgen.
19: Ja, typisch Rianne, hè? Elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen. Dan op onze website l1nieuws.nl. Daar informeren we je over de gevolgen van het weer in Limburg de komende uren. En nog meer weer, want vandaag is in Limburg een record gebroken. Deze vrijdag, de 19e juni, kan de boeken in als de warmste 19e juni ooit. Volgens Meteo Limburg is vanmiddag in deze provincie 36 graden gemeten. Bezoekers van de Algemene Begraafplaats in Reuver stuiten vanochtend op een groot gat met menselijke botresten. Die lagen niet afgedekt, maar zichtbaar op een hoop in een open kuil.
4: Want er lag gewoon een berg, allemaal botten en schedels en schoentjes en panties en ik weet niet wat, allemaal open en bloot, gewoon op één hoop. Een grof schandaal. Echt een grof schandaal.
19: De gemeente Bezel laat weten dat het gaat om geruimde graven. Volgens afspraak zijn deze door een bedrijf herbegraven in een verzamelgraf. Maar helaas is het zeil dat de kuil afdekte afgelopen nacht tijdens storm eraf gevlogen. Het verzamelgraf is inmiddels hersteld. De nieuwe coalitie Maastricht heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. Verslaggever Sjoerd Duikaerts.
20: On the gang staat er groot op het nieuwe coalitieakkoord. Een ambitieus coalitieakkoord met nadrukkelijk aandacht voor het kritische rapport van Berenschot over de bestuurscultuur in Maastricht die al jaren niet goed is. Nou ja, daar moet verbetering in komen. Daar wil het nieuwe college zich voor in gaan zetten. En er is ook veel aandacht voor woningbouw. Maastricht zou moeten kunnen doorgroeien naar meer dan 140.000 inwoners. Dat zijn even een aantal highlights uit dat nieuwe coalitieakkoord.
19: Het nieuwe college bestaat uit D66, CDA, GroenLinks, VVD, Partij van de Arbeid en de Senioren Stadspartij Maastricht. Dan het weer. Vanavond kans op zware buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Vannacht op een onweersbui na droog bij een temperatuur van 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 32 graden, met later op de dag plaatselijke onweersbuien.
0: Ja, ben ik toch benieuwd hoe dat die campinggasten op Pinkpop dan morgenochtend wakker worden. Misschien met tot aan de enkels in de modder. Desalniettemin, Paul, dankjewel.

0: Tell Me Baby. En toen was de stroom op Clavic B, Joss Stone. Wat betreft onze questvraag, ging over Pinkpop historie. Een editie van Pinkpop 2014. Ja, dat een poncho was geen overbodige luxe.
1: Ik zou toch morgen een poncho in de contract steken.
2: L1 Vandaag.
0: Ja, wij worden dan weer op zoek door een artiest die ja, niet zo van de poncho's horen.
3: Poncho. On a poncho. On a poncho on the face.
4: On a poncho in the poncho.
3: On a poncho in the face. Wow. Oh, you see that? That's awesome. Don't look at it. You'll go sterile. You can't have kids.
0: Ja, destijds kwam het echt met bakken uit de lucht. En dusdanig erg dat de headliner ook nog wat later moest beginnen. We waren op zoek naar deze specifieke headliner. En zodoende heb je net Leon leren kennen, boete de uitzending om. Leon, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Word je erbij destijds toevallig?
5: Nee, ik was er niet bij. Nee.
0: Wel ooit geweest, Pinkpop? Of nog nooit?
5: Ik ben er nooit geweest op Pinkpop. Nee.
0: Zie je van een ander festival of überhaupt niets van de festivals?
5: Nee, niet zozeer van de festivals. Zoals een keer National Rauwe IJs of zo in de Wei of zo, dat was het ook weer.
0: Ja, precies.
5: Maar niet, echt.
0: Ik huur al een beetje een.
5: Dat is een parkpop of zo, maar dat.
0: Maar ik huur al een beetje een Horster dialect accent. Ja, dat ligt er nou dichter in de buurt natuurlijk. Tegelijkertijd, komt je wel, maar ik hoor de antwoord. Welke band zochten we vandaag?
5: Ja, we zochten nou Metallica.
0: Metallica, natuurlijk.
6: Ja, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Metallica, die Donno ook nog eens even Ride the Lightning spulletje. Toen dat ze uiteindelijk opkomen. Leon, trouwens even wat betreft het mogelijke noodweer, moeten we het vandaag de dag dan zeggen. Wie ziet het er dood in de omgeving van Horst? Ik neem even aan dat je...
5: Het is nog vrij rustig. Ja. Ik zie richting Venlo, denk ik, die kant richting Duitsland, dan zie ik wel wat donkerder.
0: Oké. Dus dan komt je waarschijnlijk nog iets over her. Ja, volgens mij het zuiden van de provincie, daar is het al wat naad geweest. Je net van collega Rujan, dat Pinkpop wat rengel is gevallen. Maar ergens ook wel lekker natuurlijk. En dan is een verzengende hete dag.
5: Ja, met zo'n weer. Hè? Met zo'n hete, ja.
0: Kun je daar goed tegen?
5: Nou, als ik me rustig hou.
0: Ja, precies. Ja, dat is het voornaamste advies inderdaad.
5: Ja.
0: Hey Leon, de tickets voor Legends at the Park, dat is dan in Venlo. Ja, Björk Ommen ook volgens mij. Komen jullie kant op. En ik zou zeggen alvast veel plezier.
5: Hey, hartstikke bedankt. Hè.
0: Succes met het eten en fijn weekend.
5: Oh, fijn weekend.
0: Hoi.
5: Tot ziens. Hoi.

0: De vrijdagavond van L1 met Cyril Stumbling In. Trouwens later, straks op deze vrijdagavond om 9 uur... dan trappen Australië en de Verenigde Staten af voor hun tweede duel. Ja, wat betreft die Verenigde Staten, daar stonden we de afgelopen week ook al een paar keer bij stil.
1: You're listening to L1 Today Broadcasting Station.
2: God bless you all.
0: Ja, want de Verenigde Staten vieren feest. Op 4 juli is het namelijk 250 jaar geleden dat de Declaration of Independence werd getekend. En zaten wij zodoende te denken. Misschien een mooi moment om eens een aantal Limburgers uit te horen over hun bijzondere band met dat land. Het jubileum van de Verenigde Staten is een goede aanleiding daarvoor, zat te denken. Vandaag staat centraal Mike Dekkers, komt uit Eggelshoven. Hij bouwt en handelt in iconische Amerikaanse scheurreizers. Vierwielen, oftewel hot rods.
3: Ja, voor mij is dat natuurlijk gewoon dat achtcilinder is echt een passie. Hè? Dus uiteindelijk is het net als muziek in de oren. En wie zo gaat is, zo'n auto als dit, zo'n oude hot rod, heeft gewoon geen radio nodig. Dat is gewoon, de motor maakt de radio, zullen we zeggen. Ja, natuurlijk, de passie en zo met Amerika is gewoon, voor ons is dat gewoon geweldig. Veer kieken er altijd in de hoed om door op jacht te gaan naar auto's. En gewoon de hele belevenis eromheen is voor ons gewoon altijd vakantie en werk gecombineerd. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, in dit wereld waar je in zit met deze auto's en zo, zal ze eigenlijk binnen nooit eens slecht over Amerika horen kallen. De meeste lui vinden het gewoon geweldig. Het is een passie. Je kan zit erin. Vind het, anders zou ze ook niet in dat wereldje zitten. Dan natuurlijk de 90% van de lui die hier over de vloer komen, zitten ook in dat wereldje. Rie je zelfs een oude Amerikaanse auto, hot rod, pick-up, mag niet uit. Dus uiteindelijk heb ik echt er weinig mee te doen.
0: Ja, houdt zich niet zo bezig met de politiek volgens mij. De hot rods, die blijf jij goed maken. Of dat het nodig verjaardag van Amerika is of niet. Mike Dekkers uit Eggelshoven was dat dus.
4: Congratulations!
0: Ja, vanuit de grote baas hemzelf.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
4: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
5: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beas & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beas&.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
4: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
5: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op beas&.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg heeft een nieuw hitterecord. Het is vandaag met 36 graden de warmste 19e juni ooit. De nieuwe coalitie in Maastricht gaat de verziekte bestuurscultuur aanpakken. Dat staat in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. En tegen een 20-jarige jongen uit Echt is een taakstraf van 240 uur geëist en rijontzegging voor een jaar. Volgens justitie heeft de jongen schuld aan de aanrijding van een ouder echtpaar op de fiets 2 jaar geleden, waardoor een van hen is overleden.
3: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
12: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
11: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.

0: hebben.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het.
1: Vanavond, 8 uur, op L1 Radio. Bokkenrijders.
4: Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders. Bokkenrijders.
5: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
6: Hallo, ik ben Eva Kusters.
7: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
6: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
7: Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
6: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
7: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
6: Op zoek naar
7: de bokkenrijders.
6: Je luistert naar de 5e en laatste aflevering van onze podcast over de bokkenrijders. Fijn dat je luistert.
7: Ja, we hebben superveel geleerd over de 18e eeuwse roversbende die het zuiden van Limburg destijds in hun greep hielden. We spraken met kenners, maar trokken er ook zelf op uit.
6: Ja, en voor deze laatste aflevering hebben we nog een paar heel interessante zaken die zich nu, anno 2026, afspelen. Via Bokkenrijdersgemeentes, een heavy metal dialectband en de cast van spektakelmusical Bokkenrijders landen we eerst bij een BN'er met Limburgse roots.
7: Ja, dan hebben we het over Daphne Dekkers, toch?
6: Ja, want in Weekblad de Libelle schreef Daphne Dekkers een column over de Bokkenrijders. En daarin schrijft ze dat ze voorouders heeft met een Bokkenrijdersachtergrond.
7: En dat klopt. En daarom mocht ik bij haar op bezoek. Jij schreef in een column. Schreef jij in een keer dat jij afstamt van de Bokkenrijders?
8: Ja.
7: Hoe kwam je er überhaupt bij?
8: Nou, ik zag dus dat de musical ging komen. Daar had ik een heel stuk over gelezen. En toen herinnerde ik me dat een aantal jaren geleden dat Fun Patelski, die heeft een boek uitgebracht, dat heet Limburgse Verwantschappen. En die heeft heel veel, zeg maar, kwartierstaten uitgezocht en familielijnen en dat soort dingen. En ook van een aantal bekende Limburgers. Nu ben ik helemaal geen bekende Limburger, maar hij vond van wel.
7: Ja, ik vind dat ook.
8: Ja, ik ben niet in Limburg geboren. Nee. Maar mijn vader komt uit Mergrotte en mijn moeder komt van Sint-Pieter uit Maastricht. En hij heeft dus helemaal nagepluist waar mijn moeder vandaan komt en waar mijn vader vandaan komt. Met foto's van mijn ouders. Het is hartstikke leuk geworden in dat boek. Dus ja, wij kregen dat onderzoek van hem en ze kwamen in dat boek. En toen stond zo in een bijzinnetje in dat boek van waar hij dus achter was gekomen. Dus dat volgens via de lijn van mijn oma, van moederskant, ben ik dus een afstammeling van een van de bokkenrijders van Jan Lambert Kunkels. En die was dus ook schuldig bevonden, volgens mij ter dood veroordeeld. Maar die is dus de benen genomen.
7: Oké, die is ontsnapt.
8: Die is ontsnapt, ja, anders zat ik hier niet natuurlijk. Als hij was opgehangen, was het allemaal heel anders gelopen. Dus, en vroeger dacht ik altijd van, oh, grappig, weet je wel, van bokkenrijder. En ik ken het eigenlijk alleen maar van Suske en Wiske.
7: Ja.
8: En in Valkenburg, waar mijn ouders heel lang hebben gewoond, daar zie ik ook dat bokkenrijdermonument. En er wordt natuurlijk heel veel aandacht besteed aan de bokkenrijders. Maar eigenlijk toen die musical werd aangekondigd, dacht ik van, goh, wat is dat toch eigenlijk leuk. En toen ben ik het een beetje gaan googlen. Weet je, over die Jan Lambert Kunkels, dat hij ergens geleefd heeft tussen 1729, 1798, ja. Zoiets. En dat hij, dat is een kleindochter van hem. Die weer in 1851 of zo is getrouwd met ene Jan Bunner. En dat was dan weer de opa van mijn oma.
7: En dat is de link?
8: Dat is de lijn, ja.
7: Hey, maar wat voel je daar dan bij als iemand tegen jou zegt, je bent een afstammeling van bokkenrijder?
8: Ja, ik vond het wel. Het heeft natuurlijk wel iets stoers, hè? De bokkenrijders. Niemand weet precies natuurlijk wat voor club het is geweest. Want aan de ene kant, hè, er was natuurlijk heel veel armoede. Er waren allemaal oogsten mislukt. De boeren en de arme mensen zijn allemaal in opstand gekomen. Die gingen natuurlijk op rooftocht. Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre daar ook een aantal beroepscriminelen tussen zaten. Of gewone overvallers. Maar ja, uiteindelijk, als mensen niet te eten hebben, dan gaan ze zorgen dat ze wel wat te eten hebben. Nou, als je natuurlijk in die tijd iets niet mocht doen, dan was het de kerk overvallen. Of de pastorie overvallen. En dat deden ze natuurlijk ook. En dan denk ik van, ja, eigenlijk de geschiedenis die erachter zit is natuurlijk ook wel weer heel tragisch. Er zijn natuurlijk honderden mensen toen gearresteerd. Honderden mensen gemarteld. Het hele verhaal werd verzonnen dat ze op 's nachts op bokken door de lucht vlogen, pakt met de duivel.
7: Want dat geloof jij niet?
8: Nee.
7: Okay.
8: Dat ze door de lucht vlogen? Nee, ik denk niet dat ik dat geloof.
7: Hey, maar inderdaad wel honderden mensen opgepakt.
8: Ja.
7: Maar ook gemarteld, hè?
8: Ja. Ja, uiteindelijk beken je alles natuurlijk. Dus dat was natuurlijk altijd wel de tactiek. Dat je net zo lang mensen pijn deed. Dat je allemaal bekentenissen had. En ze hielden op met martelen. Als jij toegaf dat je halve straat of je halve dorp er ook bij betrokken was. Dus ja, het is natuurlijk een bizarre manier van verhoren. En ik vind dat kunstwerk wat er nu is, ter nagedachten is eigenlijk van al die gemartelde mensen. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want ja, je denkt, oh, bokkenrijders, cool verhaal. Maar in feite is het natuurlijk een soort massamoord geweest. Waarbij je kan afvragen, hebben ze de echte overvallers überhaupt gearresteerd? Of hebben ze gewoon in de hele provincie allemaal mensen opgepakt, gemarteld en vervolgens opgehangen?
7: Het is helemaal niet zeker dat jouw voorvader, dat dat ook echt iemand was die s'nachts op rooftocht ging.
8: Nee, dus hij werd schuldig bevonden. Nou, en hij is dus een van degenen geweest die vervolgens in de benen heeft genomen. Want ja, je werd natuurlijk gewoon of gemarteld of opgehangen. En als je dan gemarteld werd en je had bekend, werd je alsnog opgehangen. Dus ik kan me voorstellen dat deze Jan Lambert Kunkels heeft gedacht, weet je wat, ik ga via het raam naar buiten en ik ben weg. Vervolgens is hij toen bij Verstek alsnog veroordeeld tot de dood. En hij mocht nooit meer terugkomen naar zijn geboortegrond. Maar wat mij dan weer zo fascineert, is deze man had een vrouw, Catharina, die dan uiteindelijk weer, zeg maar, in de lijn van mijn moeder zit. En deze vrouw had een heleboel dochters. En dan lees je gewoon op internet van, nou ja, alles werd die mensen afgepakt. Dus hij was hem gesmeerd. En terecht, want anders zou hij zeker dood zijn gegaan. Maar vervolgens laat je natuurlijk wel je vrouw en je dochters laat je achter. En je spullen werden in beslag genomen, je huis werd onteigend. Alles wat je had, was je kwijt. Dus ik denk dan, die arme vrouw. Weet je, die is gewoon achtergebleven met die dochters. Zonder inkomen, zonder man, zonder huis. En dan ben ik natuurlijk wel enorm gefascineerd. Ik denk, hoe is dat dan nou toch een hemelsnaam voor elkaar gekregen in die tijd? Om zich staande te houden. En dan heb ik wel gelezen dat ze heel oud is geworden.
7: Dus ze heeft het goed gedaan.
8: Ze heeft het goed gedaan. Ze is maar liefst 92 geworden. Haar dochters hebben het ook allemaal goed gedaan. Dus dan denk ik van, nou, dat is wel een pittige lijn.
7: Sterke vrouw.
8: Een sterke vrouw, ja. Dus ik hoop dat ik daar iets van mee heb mogen pikken. Want ga er maar aan staan. Dat je man dus veroordeeld is als crimineel, zeg maar. Al dan niet terecht. En jij bent vervolgens alles kwijt in je straat of staat. Je staat op straten met al je kleine kinderen. Nou, succes ermee.
7: Stel dat ik mijn stamboom ga uitzoeken, hè? Dat ik dan ook altijd bij een bokkenrijder terechtkom. Wat
8: misschien
7: denk
8: in Zuid-Limburg wel, aangezien ze natuurlijk honderden mensen hebben beschuldigd van het zijn van een bokkenrijder, pakt met de duivel. Iedereen werd geradbraakt. Hup, ophangen die handel. Ja, het enige is dat mensen die daadwerkelijk zijn opgehangen, ik weet niet of die nog heel veel nazaten hebben gekregen, tenzij ze misschien al kinderen hadden. Weet je wel? Dus, maar ik denk in Zuid- en Midden-Limburg dat er behoorlijk wat nazaten moeten zijn.
7: Hey, sterke vrouw. Hey, Catharina. Spiegel jij je aan Catharina?
8: Nou, ik heb hier dus een column over geschreven. En toen ik dus achter de naam van Catharina kwam, en dat ze een 92 is geworden. Nou, dat is een 17 zoveel nogal wat, dat je 92 werd. Dacht ik, dat moet toch een pittig type zijn geweest. Weet je, man weg, alles weg. En je werd dan waarschijnlijk ook met de nek aangekeken. Geen idee. Ik weet ook niet of die dan misschien ergens onder een boom voor zijn vrouw nog een pot met goud had verstopt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dat ze dacht van, nou, Jan is weg, laat ik dat eens gaan opgraven. Of dat ze werkelijk met al die dochters aan de grond heeft gezeten. Maar het is wel fascinerend van de geschiedenis dat, ja, het verhaal van de bokkenrijders en van Jan Lambert Kunkels, en dat kennen we allemaal, er wordt een hele musical over opgevoerd. Maar de achterblijvers, de slachtoffers, de mensen die met niks het moesten zien te rooien, die een huis uitgegoten werden. Hoe ging het daarmee? Dat weten we niet.
7: Wil je een stukje voor mij voorlezen? Ik heb het onderstreept.
8: Nadat in de 18e eeuw de graanoogst was mislukt, heerste er honger en armoede in Zuid-Limburg. Wanhopige boeren en criminelen kwamen in opstand tegen de adel en de kerk en vormden een roemruchte roversbende die werd beschuldigd van plunderingen en brandstichtingen. Ze waren natuurlijk niet allemaal Robin Hood, maar de meeste mensen die zich bij deze bende aansloten, deden dat om in leven te blijven. De plaatselijke overheid besloot echter al snel dat de rovers onder invloed moesten staan van de duivel. En omdat de bendeleden ongrijpbaar leken te zijn, werd het verhaal steeds sterker dat zij 's nachts op bokken door de lucht vlogen.
6: Daphne Dekker, BN'er, maar ook een trotse bokkenrijdersnazaat. Met ook hier weer een rol voor een sterke vrouw.
7: Hey, en wist je dat er ook bokkenrijdersgemeentes bestaan? Dit jaar werd Brunsum bijvoorbeeld uitgeroepen tot bokkenrijdersgemeente. En een tijdje terug viel Landgraaf die eer ten deel.
0: Welkom hier in de Brandpoort. In het bijzondere burgemeesterin mevrouw Stadler, Christine. Had dat foto geklapt? Ja. Van harte welkom op deze bijzondere avond. Een avond waarin we samen stilstaan bij een belangrijke periode in de euregionale geschiedenis. Vandaag wordt Landgraaf officieel uitgeroepen tot Bokkenrijderstad. Een titel die niet alleen verwijst naar ons verleden. We zijn daar heel stolz op, heute Abend so viele Freunde aus Überpalenberg hier in Landgraaf begrüßen zu dürfen. Ihre Anwesenheit unterschreibt die enge Verbundenheit und die gute Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Wie in Landgraaf rondloopt, komt nog altijd plekken tegen die verbonden zijn met de verhalen over de bokkenrijders uit de 18e eeuw. Kasteel Schaarsberg, de kapel van Leenhof, de oude dorpskern van Schaarsberg, Galgenbumke en het Moldbos, en locaties die velen kennen. De bokkenrijders zijn in de loop der eeuwen neergezet als duivelse, goed georganiseerde bendes. En dat beeld is niet geheel toevallig tot stand gekomen. De toenmalige geestelijkheid en adel hadden er belang bij om deze mensen af te schilderen als een grote bedreiging voor de orde. Verdachten werden gemarteld, gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zwaar bestraft. Honderden mensen werden onterecht veroordeeld en geëxecuteerd.
7: Burgemeester De Boer van Landgraaf, vorig jaar in zijn toespraak tijdens het uitroepen van de gemeente Landgraaf als bokkenrijdersgemeente. Omdat het bokkenrijdersgebied zich uitstrekt over Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en een gedeelte van Duitsland, is een deel van zijn speech in het Duits. Ook Catharina Scholtens, die we in een eerdere aflevering spraken in Rolduc, hield haar bokkenrijdersverhaal in het Duits.
0: En ik geef jullie graag het woord aan Catharina Scholtens. Zij zal ons meenemen in de vraag die centraal staat in bijna elk verhaal over de bokkenrijders. Wat is mythe? Wat is werkelijkheid?
9: Ja, door een avond meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Legende der Bockreiter entstand im 18. Jahrhundert im Lande von Overmaß und Herzogenrath. Sie hat sich damals über die Grenze dieses Raumes hinaus ausgebreitet und ist bis auf den heutigen Tag lebendig geblieben.
7: Na afloop van de feestelijkheden spreek ik nog even met de burgemeester van Landgraaf, Richard de Boer.
10: Meneer de Boer, Landgraaf Bokkenrijdersgemeenschap. Waar komt dat idee vandaan?
0: Wij zijn benaderd als gemeente vanwege onze prachtige historie die wij delen met de buurgemeentes, maar ook over de grens heen met de buurgemeentes, Ubbeck Palenberg, om bokkenrijdersstad te worden. En Ubbeck Palenberg is al bokkenrijdersstad. Dus toen die vraag werd gesteld, dacht ik van, hé, maar dat is interessant. En dat heeft geleid tot deze mooie avond.
10: We hebben vandaag van alles gehoord over de bokkenrijders. Maar over het zijn bendes, hè. Wil je als gemeente geassocieerd worden met bendes?
0: Nou, een bijzondere vraag. De vraag is, wat zijn feiten en wat zijn fabels? En er is heel veel overdreven door de jaren heen. Dus niet alles is waar. En naar deze bijzondere geschiedenis moeten we zeker met de nodige nuances kijken. En als we daar dan naar kijken, dan zien we dat heel veel mensen onschuldig zijn veroordeeld. Ja, en dat is wel heel bijzonder om bij stil te staan. Dat heel veel mensen echt zijn gemarteld, zijn gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zijn vermoord. Ja, en tegen die achtergrond, daar komt er wel een heel ander verhaal naar boven. Dus in die tijd had de adel, maar ook de geestelijken, hadden er belang bij om het weg te zetten als bijzondere bendes. En tegelijkertijd, ja, er was ook veel diefstal in die tijd, maar de armoede was heel erg groot.
7: Ook bij het uitroepen van Bokkenrijdersgemeente Landgraaf is er aandacht voor de lessen die we uit het verleden kunnen leren. Nog één keer burgemeester De Boer daarover.
0: En laten we eerlijk zijn, beste mensen. Ook vandaag bestaan er nog plekken in de wereld waar de rechtspraak niet eerlijk verloopt. Waar mensen worden veroordeeld zonder een eerlijk proces. Waar marteling, dwang en willekeur nog steeds voorkomen. Juist daarom is het waardevol om stil te staan bij ons eigen verleden. Het herinnert ons eraan dat angst en macht nooit drijfveren mogen zijn achter de zoektocht naar rechtvaardigheid. Het is dan ook goed dat er in de afgelopen jaren zoveel onderzoek is gedaan naar de bokkenrijders. Dat feiten en mythes van elkaar worden gescheiden. Dat we recht doen aan de geschiedenis en aan de mensen die daarin voorkomen.
6: Landgraaf en Brunsum zijn niet de enige bokkenrijderssteden. In Nederlands Limburg zijn dat ook Heerlen, Hoensbroek, Schinnen, Kerkrade en Valkenburg. En ook in België en Duitsland zijn er bokkenrijdersgemeenten.
7: Hey Eva, en wist je dat er in Limburg een heavy metal band in oprichting is die Bokkeriers heet? Hun eerste album is al opgenomen, maar nog niet uit. Hun songteksten zijn in het Limburgs en het gaat er stevig aan toe. Pablo van der Poel, die je misschien kent van de band The Wolf, speelt er samen in met zijn broer Vince. Zanger van de band is Jordan Faber. En ja, het is een dialectband, dus we doen het interviewtje in het Nederlands.
11: Ah, we gaan in het Nederlands.
7: Ja, we gaan in het Nederlands.
11: Je bent terechtgekomen in het repetitiehok, of de studio eigenlijk, van The Wolf in Maastricht. We zijn hier vandaag met de Bokkeriers, mijn Limburgstalige metalband. Ik samen met mijn jongste broertje Vince en een vriend van hem, Jordan Faber, ben begonnen.
12: Zijn wij geen vrienden?
11: Nee. Jij bent een vriend van Vince.
12: Dat moet je weten. Ja, ik weet dus echt niks over de bokkenrijders. Heel eerlijk. Nee, kijk, Pablo heeft een paar hele mooie boeken over de bokkenrijders. En dan zegt hij, ja, hier moet het nummer over gaan. Dan zegt hij, ja, er moet een smid zijn. Die is een zwaard aan het smeden. Dus ze van, oh, ja, zou het wel heel vet zijn als die smid dan seks heeft met de duivel om het beste zwaard ter wereld te maken. Dus dan gaat hij een beetje twijfelen aan zichzelf. Paul, was het dit wel waard?
11: Dit is wel de tekst ongeveer.
12: Ja, dat is ongeveer wel de tekst.
7: Expliciete teksten dus, maar in het Limburgs en over bokkenrijders. Nu gaat bij deze muziek het instrumentale deel boven verstaanbaarheid. Maar de kracht en de expressie die ervan afstraalt is evident.
11: Nou, bij vlagen is het verstaanbaar, maar dat was niet het hoogste doel per se. Maar ik moet zeggen, de teksten zijn wel echt legendarisch goed. Dus dit ging inderdaad, dat is één nummer dat gaat over een smid die seks heeft met de duivel. En dan uiteindelijk volgens mij het zwaard maakt waar Geerling Daniels zichzelf mee in de buik steekt.
12: Ja, klopt. Ja.
11: Maar veel andere teksten gaan over daadwerkelijk waar gebeurde gebeurtenissen. Die zich ergens eind 18e eeuw hebben afgespeeld hier in Zuid-Limburg.
7: En dat allemaal ondersteund door beukende drums en opzwepende gitaarriffs. Ook hier is het de jongere generatie die zich geïnspireerd voelt door gebeurtenissen die zich in de 18e eeuw hebben afgespeeld. In deze aflevering vraag ik mensen ook naar de lering die ze getrokken hebben uit de gebeurtenissen van toen. Jordan Faber van Bokkeriers heeft onmiddellijk een antwoord paraat.
12: Tijd is wederkerig en we zijn geen haar beter. Want het gebeurt gewoon weer opnieuw.
7: Dat is de les.
12: Ja.
11: Dat is wel waar. Nu, misschien niet hier in Zuid-Limburg, maar wel.
12: Nu heten de Bokkerijers IJs.
11: Ja. Nou ja, de Bokkerijers waren eigenlijk de slachtoffers een beetje.
12: Nee.
11: Jawel.
12: Nee.
11: Jawel, waren gewoon arme mensen die niks te makken hadden.
12: Nee, je hebt,
11: en die staalden dan een brood. En dan werden ze op de martelbank gegooid. Nee. En dan bekenden ze dat ze bij de Bokkerijers zaten. Je had een paar mensen inderdaad die dit soort van de diehard criminelen waren. Maar er waren ook heel veel mensen, want er zijn al honderden vervolgd, die eigenlijk foutief geassocieerd werden met die bende. Waarvan dus überhaupt een beetje de vraag is of die überhaupt wel bestond.
12: Ja.
11: Het is ook een beetje een soort ding van de katholieke kerk. Die zei van, ja, die waren bang voor hun machtspositie om die te verliezen. En die bestempelde dus een beetje iedereen die wat voor misdaad dan ook beging als bokkenrijder. En dan werd je op de martelbank, of dan werd je gevierendeeld, of aan je armen opgehangen en dan of, zo lang tot je bekende.
12: Of alle drie als je Bernard Becks heet.
11: Ja, ja, één nummer gaat over Bernard Becks. En die werd, die werd in vieren gereten, uiteindelijk,
12: ja,
11: geradbraakt.
12: Zwavel gegooid, dus iets handen afgehakt, kop gespietst.
11: Ja, en de tekst van dat nummer is in het Nederlands. Voor deze mensen is het nooit goed genoeg. Voor deze mensen ben ik nooit dood genoeg. Maar in het Limburgs rijmt dat. Ja. En voor deze lui ben ik nooit goed genoeg. Nee, voor deze lui ben ik nooit dood genoeg.
12: Ze voelden zich met bloot, tronen en ellende.
7: Zo! Ja, dat klinkt wel lekker. De plaat is nog niet uit trouwens. Die komt ergens in september van dit jaar.
6: Ik ben heel benieuwd. Het klinkt heel erg cool. Ja, en die aandacht voor het thema bokkenrijders is dit jaar in een stroomversnelling geraakt. Er komt een amateurtheatervoorstelling op het kasteel in Schinnen, waar we aflevering 1 waren samen met Frits. Het boek van Jean Enemé wordt postuum uitgebracht. Je hoorde erover in aflevering 2 en 3 van deze podcast.
7: Ja, en als laatste ging ik naar een repetitie van de Bokkenrijders spektakelmusical van Toneelgroep Maastricht. Ik sprak daar met acteurs en creatives over hun visie op het thema Bokkenrijders. Er heerst een opgewonden spanning bij de repetitieruimte van Bokkenrijders. Vandaag wordt er voor het eerst echt gerepeteerd. Langzaam maar zeker druppelt iedereen binnen. Natuurlijk is er koffie, thee en Limburgse fly. Wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt en wat misschien wel jou een inzicht heeft gegeven?
13: Nou, wat natuurlijk heel erg gold in die tijd was de oneerlijkheid in welk wiegje je bent geboren. Hè? Dat je geen kansen had om er bovenuit te stijgen. De mensen werden in die periode tussen de 40 en 50 en dan waren ze al oud.
7: André Breedland, verantwoordelijk voor script en liedteksten van de Bokkenrijders.
13: Ja, de ongelijkheid. En dat zijn dingen die we natuurlijk nog steeds meemaken in de wereld. En we hebben in Nederland niet te klagen. Maar dat het wezenlijk zo kort geleden is dat die verschillen zo groot waren, is eigenlijk een beetje schokkend.
7: En kunnen we een les leren uit wat er in 17 zoveel gebeurd is?
13: Ja. Voor mij is wel de les luister naar elkaar. Wees empathisch naar elkaar toe. Wees niet alleen maar met jezelf bezig. En dat was in die tijd, moest het ook bijna wel, het was overleven. Maar dat zijn altijd dingen waarvan ik me nu wel heel erg bewust ben. In wat voor bijzondere tijd we leven en wat voor geluksvogels we eigenlijk zijn. Hè? Onder normale omstandigheden.
7: Ook buiten tref ik Ludo Kostongs. Hij is verantwoordelijk voor de dramaturgie van Bokkenrijders.
14: Het spannende eraan is dat veel van de informatie die we hebben is voortgekomen uit de getuigenverklaringen en de verhoren die dan op schrift zijn gezet. De mensen zijn natuurlijk destijds flink onder druk gezet en gemarteld, dus daar is van alles uitgekomen. Dan het tweede heb je natuurlijk het verhaal van dokter Kierkhoffs, waar veel over geschreven is. Dan we dachten, ja, dat gaat in ieder geval een lijn worden. Dus konden we kijken van wat is precies de boog die hij doormaakt. En we hadden de opdracht van het Cervé natuurlijk, dat hij zei van ja, maar het moet voor mij in dit geval gaan over een gezin, over een moeder die zegt ja, ik wil een einde aan de armoede voor mijn gezin. Dus ik ga me bij de Bokkenrijders aansluiten. En daar hadden we natuurlijk dan de vrijheid om een verhaallijn zelf te bedenken.
7: Ja. Rol van de vrouw hoor ik ook. Toch?
14: Ja, zeker. Ja, was in eerste instantie dat we dachten, ah ja, gaan we nou een flinke ingreep doen in die geschiedenis door een van de dames centraal te stellen. Maar dat bleek niet zo te zijn, want bij de Bokkenrijders waren ook vrouwen betrokken. Dus in die zin konden we gewoon daar makkelijk mee uit de voeten. Dat je dacht, ja, daar liggen gewoon in het materiaal wat overgeleverd is geworden, liggen basislijnen om dat uit te kunnen stippelen.
7: Wat neem je mee uit 1750? Naar 2026?
14: Ja, dat is een goeie. In ieder geval dat we voor ogen moeten houden dat als mensen klem komen te zitten, een kat nou maakt rare sprongen. En dan moeten we niet raar opkijken als mensen dan opeens die rare sprongen gaan maken. Terwijl we zelf aan de andere kant door beslissingen de druk aan het opvoeren zijn. Dat je eigenlijk die Bokkenrijders die zijn ongeveer in dezelfde tijd ontstaan, of is dezelfde soort beweging als de maffia bijvoorbeeld in Italië. En wat het spannende is dat je merkt dat ook de boven- en onderwereld met elkaar vermengd zijn geraakt. Dat is nog zo'n lijn die we ook in het verhaal mee hebben gekregen.
15: Ik ben Cervé Hermans, regisseur en producent van de voorstelling Bokkenrijders. En wat ik denk dat we van de Bokkenrijders konden leren is hoe gewone mensen zoals jij en ik in een ongewone situatie handelen. Of tot handelen komen. Of tot handelen gedwongen worden. En dat vond ik eigenlijk het allerinteressantste wat ik uit heb gevonden in het afgelopen jaar.
7: De regie van Bokkenrijders wordt niet alleen verzorgd door Cervé Hermans, maar ook door Peter Noten. Die regisseerde musicals en grote theaterproducties, maar dan in Maastricht.
16: Ik ben Peter Noten, ik ben co-regisseur en mocht aan de scriptontwikkeling van de spektakelmusical Bokkenrijders meewerken. Wat kunnen we leren van de Bokkenrijders? Ik denk dat we ervan kunnen leren is dat je nooit een volk moet onderdrukken, want dan slaat het altijd door naar de andere kant. En dat je het vooral ook niet moet, een volk niet moet gaan demoniseren. Want dan ontstaan mythes die waarvan je eigenlijk kunt afvragen, was dat het fake news van die tijd? En ik denk dat je dat vooral niet moet doen en dat je eerder de harmonie moet opzoeken. Maar dat is een soort van l'histoire se répète. Dus hoezeer ik het ook mag hopen, of het eigenlijk ook werkelijkheid wordt, dat waag ik te betwijfelen.
7: En dan een rondje acteurs.
17: Mijn naam is Miele van Waardenburg en ik speel de rol van Jozef Kierkhoffs in de Bokkenrijders. Ook wel de aanvoerder van de bende. En een zwarte kapitein. En hij was chirurgijn en bokkenrijder tegelijkertijd. Dus dat is natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Dat hij eigenlijk in die overvallen de hele boel in de hand zet. En overdag de gewonden moest verzorgen. En wat ik mooi vind aan de rol. En dat is ook wat me het meest heeft verbonden, denk ik. In de voorbereidingsproces. En somehow komen dat soort rollen altijd op mijn pad. Dat gaat toch altijd over het nemen van een bepaalde verantwoordelijkheid en het staan voor een groep van minderheden die niet voor zichzelf kunnen opkomen en onrecht. En dat is deze man ten voeten uit. En dat vind ik toch wel. Daarin was hij toch wel echt een voorbeeldfunctie. Kijk, je kan niet goed praten dat je een hele abdij uitbrandt en mensen zo verwond dat ze niet meer wakker worden. Maar hij zegt een zin in het script is: het is helaas ongelijk verdeeld in de wereld. En ik denk dat is precies waarom hij doet wat hij doet. En dat is iets wat ook in mijn leven een grote rol speelt, denk ik, als acteur, maar ook als persoon. Ik zat altijd opnemen voor mensen die niet zo'n grote stem hebben als ik. En ik ben me bewust van mijn positie daarin en wat van aanzien ik de laatste jaren heb verworven. En ik vind, en dat is iets heel persoonlijk, als je die positie krijgt, want dat is een gegeven, als er niet heel veel mensen is dat toebedeeld, dan moet je daar verantwoordelijk mee omgaan. En dat is iets wat terugkomt en dat zit ook helemaal in deze rol.
18: Ik ben Buddy Vedder en ik speel Alewijn Verbrugge in de Bokkenrijders. En wat ik heb meegenomen van mijn rol naar huis en weer terug in het leven is dat je eigenlijk altijd voor je hart moet kiezen. Hoe hard je hoofd soms misschien ook andere dingen zegt, volg je hart. Die heeft uiteindelijk altijd gelijk. En wat ik ook mooi vind aan de boodschap van onze voorstelling is dat het hopelijk laat zien dat we op de wereld hier voor elkaar zijn. En dat we misschien moeten omkijken naar degene die links en rechts van je staan. Ongeacht op welke positie je nou bent. Of je helemaal aan de top staat volgens jezelf in de omgeving of helemaal aan de onderkant. We zijn allemaal gelijk. Ik hoop dat we dat kunnen vertellen.
19: Ik ben Suzanne Segers. Ik speel in de Bokkenrijders de rol van Anna. Ik ben moeder van 3 kinderen. En wat ik heb geleerd na het lezen van het script is dat je koesteren wat je hebt. En je mag vechten voor je bestaan, maar niet ten koste van alles en iedereen.
7: We zijn dus in 5 afleveringen op zoek gegaan naar het verhaal van de Bokkenrijders. Er is zoveel over gezegd en geschreven in de afgelopen 250 jaar. De fantasie en de romantiek nam zo nu en dan ook dat verhaal over.
6: Het was echt wel een harde tijd, die 18e eeuw. Voor de gewone man, maar ook voor de gewone vrouw. Want zij deden er alles aan om het hoofd boven water te houden. Terwijl tegelijkertijd die kerkelijke en wereldlijke macht hen onder de duim bleven houden.
7: Ja, het is ook een verhaal van groot onrecht en van zelfverrijking ten koste van de zwakkeren uit de samenleving. Maar ook een verhaal vol met geloof en vooral bijgeloof. En dat werd vaak gevoed door de angst voor het onbekende.
6: En wat mij opviel, het is ook een verhaal met heel veel raakvlakken met het nu, met onze tijd. Zaken als marteling en onderdrukking vinden ook nu nog wel ergens op de wereld plaats. En dat vind ik best wel onvoorstelbaar, eigenlijk.
7: Hey Eva, maar wat is jou na deze zoektocht het meest bijgebleven van ons avontuur?
6: Ik hoef daar niet heel lang over na te denken, want ik heb meteen wel het antwoord. Dat zoveel mensen onterecht zijn veroordeeld. Dat vond ik echt wel heel erg naar. En als ik dan die folterwerktuigen bekijk en zie hoe dat in die tijd is gegaan. Ja, dat gewoon heel veel mensen onterecht aan de galg belanden, terwijl ze er niets mee te maken hadden zelfs. Dat vind ik echt een heel vreemd fenomeen. En ja, als ik dat vertaal naar het nu, gebeurt dat ook nu nog wel op veel plekken. En ja, dat onrecht, dat maakt mij wel boos en ook wel verdrietig. En jij?
7: Ja, wij zijn daaraan begonnen en we hadden het over, we maken 5 afleveringen. En we hebben allemaal mensen gesproken en we zijn op plekken geweest. Maar ik denk, wat we hebben kunnen laten horen in die 5 afleveringen, is het topje van de ijsberg. Hè? Er zijn nog zoveel mensen nog altijd bezig met het thema Bokkenrijders. Er is zoveel over geschreven en we hebben nog lang niet alles gelezen. Er zijn zoveel mensen die interessante verhalen hebben over de Bokkenrijders. Die hebben we lang niet allemaal gesproken. Ik denk dat we wel 12 afleveringen hadden kunnen maken over het thema Bokkenrijders. Dus we hebben het geraakt, het onderwerp. Maar we hadden er veel dieper in kunnen gaan.
6: Ja, zeker. Omdat iedereen ook weer een nieuwe en een andere kijk heeft op wat er toen allemaal is gebeurd. En dat is ontzettend fascinerend. Maar ik ben wel echt heel blij dat we er überhaupt in zijn kunnen duiken. Dus dat we toch wel iets meer te weten zijn gekomen. Wat me ook heel erg is bijgebleven is onze nachtelijke tocht.
7: Oh ja.
6: Dat was wel echt een moment dat ik dacht, oh, nu krijg ik een soort nieuwe voeling met het thema waar we het steeds over hebben. Dus dat vond ik wel echt ontzettend interessant.
7: Ja, maar we zetten er nu een punt achter.

0: Je hebt geluisterd naar een vijfdelige podcast van mij, Eva Kusters.
1: En van mij, Henk Hover.
0: In opdracht van Toneelgroep Maastricht.
1: En in samenwerking met L1.
0: We bedanken iedereen die zijn of haar bokrijdersverhaal met ons wilde delen.
1: En ik bedank jou natuurlijk voor je nieuwsgierige enthousiasme voor het thema. Of moet ik zeggen, voor je enthousiaste nieuwsgierigheid.
0: Ja, ik kan beter jou bedanken, want jij hebt heel veel knip- en plakwerk gedaan voor deze podcast. Dus ik bedank jou vanuit mijn hart voor dit hele mooie podcastavontuur.
1: Dankjewel. Ik wil ook nog even bedanken de band Appellation Controlé uit Nijmegen voor de prachtige muziek die je hoorde in deze reeks.
0: Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1.
1: Ja, en vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden.
0: En geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden.

0: 1.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.